contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: next to me. Je luistert naar Gouden Zone FM. Dit is 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

destruction.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: No limit. Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte staat file tussen de afrit Briele en de Zuurhofbrug 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.

0: mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.
1: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep.

0: EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingswald-Riesendam 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pest is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit ontwikkelen.

0: Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

0: is het weerbericht.
1: In het uiterste oosten en zuidoosten is nog regenachtig, maar de buien trekken langzaam weg richting Duitsland. In de rest van het land eveneens neerslag, maar ook perioden met zon. In de kustgebieden staat een vrij krachtige noordwestenwind. Op de Wadden tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Vanmiddag is er afwisselend bewolking en zon met plaatselijk een bui bij een matige noordwestenwind. En aan zee en op de Wadden vrij krachtig. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Vanavond lokaal nog wat buien, verder brede opklaringen. De wind zwakt flink af en draait naar het zuidwesten. In het Waddengebied blijft de wind vrij krachtig. Het koelt vannacht af naar 7 graden in het binnenland en rond 10 graden aan zee. Morgenmiddag tussen de buien door af en toe zon bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en in het Waddengebied komen zware windstoten voor. In het oosten wordt het een graad of 14, in het westen en zuidwesten een paar graden hoger. Zaterdag is het opnieuw onstuimig met vooral in het noorden felle buien. Vooral aan zee en bij de Wadden komen zware windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt zaterdag 13 tot 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software-engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment...

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug naar zo'n 20 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met ruim een half uur oponthoud. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum daar 20 minuten vertraging in 15 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer met haar drie kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met drie kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goldenzone FM. Goldenzone FM.
5: Weet je, ben er zo klaar mee.
4: Goldenzone FM.
5: Weet je, mooi lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: Goedenavond en hartelijk welkom bij alweer een uitzending van Vandaag in Zuid. Met Johan Derks, met Wie Duk, met Dylan Jazielbus en met Dave Maasland. Even voor jou, Dave. Hier ben je blij mee, hè?
1: Ja, het allereerste nummer. Hij ligt in de winkels. We hebben het weggesleept.
2: Wat kost een blad?
1: Voor de poorten, €9,99.
2: Ja. En die bladen zijn allemaal heel duur. Ja, maar het is wel glossy. Dat is duur.
3: Ja, is wel mooi.
1: Ja,
3: maar
1: goed, kijk, wij weten natuurlijk ook wel dat de toekomst is niet papier. Dat snappen we ook wel. En je gaat never nooit meer rijk worden van een magazine. Maar er zijn natuurlijk 10 miljoen mensen in Nederland die gamen. En dit is het oudste nog bestaande game magazine van Nederland. En dat dreigde te verdwijnen. En toen dacht ik, nou, ik wil zo graag dat dat blijft. Ook voor mezelf. Dus dankzij de paar mensen die dat ook nog gaaf vinden, kunnen we dit maken?
0: Dit is eigenlijk nostalgie, dit.
1: Het is puur nostalgie.
2: Ja, daarom ben jij de enige abonnee nog.
1: Nou ja, kijk, en als we een paar abonnees erbij krijgen, kan je weer 10 dingen maken. Maar ik vind in de wereld van AI, als iets met zoveel liefde en passie wordt gemaakt, dan moet je dat ook behouden. Want juist nu zijn dingen die echt door mensen gemaakt zijn, denk ik wel belangrijk. Dus nou, we gaan kijken hoe lang we het volhouden dan
0: echte mensen
1: in het harnas.
0: Is je auto trouwens alweer gerepareerd, de band?
2: Ik heb nu gemerkt wat iets zeggen aan tafel bij dit programma althans, maar dat zal bij andere programma's ook zijn, wat een impact het heeft. Ik heb kritiek gehad op een BMW-garage. Vanochtend belt de directeur op en die stelt voor, want ik had een Fordje als vervangende auto gekregen, of die een BMW moest brengen. Ik zei, nou, je kan echt wel 3 dagen een Fordje rijden, hoor. Maar ja, 1000 maal excuses, wil morgen koffie met me drinken. Ik leg hem neer, directeur van BMW Nederland.
0: Ja.
2: Die had tv gekeken. Die komt morgen naar Assen, als ik de auto kom halen, om ook even koffie met me te drinken.
0: Ja.
2: Maar het ging zo amateuristisch.
0: Corné van BMW heeft je ook gebeld, neem ik aan, toch of niet?
2: Wat?
0: Corné van BMW heeft je ook gesproken, toch of niet?
2: Ja, die zei... Ja. Precies, ja.
0: Ja, Corné, ja.
2: Ja, die heb ik ook nog gehad.
0: Nee,
2: ja,
0: Corné,
2: ja.
0: Even
2: maar
0: gelijk.
2: Kijk, het gaat zo amateuristisch. Je wordt aan je lot overgelaten. Ik heb slechts een lekke band.
0: Ja.
2: Dan bel ik naar de garage, kun je die auto even halen. Nee, we hebben geen ophaaldienst. Belt u maar met BMW hulptelefoon. Ja. Nou, dan krijg je een AI, meneer. En dan moet je zeggen, wat is er?
0: Ja.
2: Lekke band.
0: Uit Leiden.
2: Uit Leiden. Ja. En dan zegt de computer, daar kunnen we niks mee met lekke band.
0: Nee.
2: Nou, dan weet ik het al niet meer.
0: Nee.
2: En dan kom je bij een ander bedrijf die de vervangauto brengt op een vrachtwagen. En daar rijd ik mee weg. Gaan alle lampjes branden. Banden hebben niet de juiste spanning. En dan moet meteen de olie ververst worden. Dan denk ik, ja, wat is dit van amateuristisch gedoe, jongens?
0: Maar dan heb je het net opgelost. Je gaat ze nog een keer gewoon afzeiken. Dat is eigenlijk wat je doet. Je doet het gewoon nog een keer opnieuw.

0: Gewoon, je hebt, ze hebben nu alles opgelost voor je waarschijnlijk en nu ben je nog
1: steeds. Ze hebben nog niks opgelost.
0: Nog niks, nee. Je rijdt nog steeds in het fortje.
1: Ik rijd in het fortje, ja.
2: Ja,
1: hoe rijd je met de vlammende pijp?
0: Ja, ja, ja, die kun je gas geven. Ja. Ja. Over vlammende pijp gesproken, er is weer vlammende pan geslagen. Gisteren riep je wat. En volgens mij hebben we gewoon in de uitzending ook gelijk bij gezegd dat je het niet zo bedoelt.
1: Ik vind, ik vind het zo kinderachtig om dat te doen. En dan zo knippen het moment dat het net lijkt of ik oproep tot een moord. Weet je wel?
0: Duidelijkheid, Kamerlid.
1: Alles wat erachter staat, laten ze dan weg. Dat is de waarheid van Denk. Joh, ze bekijken het maar. Ik heb uitgelegd dat het bij wijze van spreken was. Die man die vond dus dat je gewoon door moest gaan met onverdoofd ritueel slachten.
0: Ja.
1: En toen heb ik gezegd, ja, ze moesten hem eens een keer onverdoofd zijn keel snijden. Kijk hoe die piepte.
2: Dan heb je het weer gezegd.
1: Hè?
2: Nu zeg je het nog een keer.
1: Jawel, maar bij wijze van spreken was dat. Hè? En dat heeft heel Nederland begrepen. Alleen die meneer van Denk
2: bij niet. Denk begrijpen ze wel meer niet.
1: Nee, want die noemde dus, als er niet ritueel slacht mag worden zonder verdoving, dat noemde hij een aantasting van de vrijheid van godsdienst. Ja. Nou, dan kom je toch niet bij van het lachen.
0: Maar kijk even naar andere mensen, iemand uit de politiek. Oh, ja. Hoe reageer jij op dit verhaal, de aangifte die nu gedaan is tegenover Johan?
3: Ja, dat hoorde ik net. Ja, en volgens mij moet je dat soort dingen niet zeggen, Johan. Dus, en ik verbaas me nog dat je door je BMW nu achterkomt wat voor impact het heeft als jij wat zegt aan deze tafel. Want dat merken wij al wat langer.
0: Ja.
3: Maar voor de rest dat onverdoofde ritueel slachten, dat in Nederland wordt verboden.
2: Oeh,
3: dat
2: is heel heikel,
3: een goede zaak.
2: Dit is heel heikel.
3: Dat het een goede
1: ja,
3: zaak
1: ja, maar die christelijke die mopperen ook, hè?
2: Ja, nou ja,
1: die naam is de Joden, hè?
3: Maar kijk,
1: de
3: Joden maar Joodse slacht was al niet in Nederland meer. Nee. Het is helemaal niet aan de orde. Dus dit gaat daar helemaal niet over.
2: Nou, maar dat trekken ze er wel telkens bij, hè? Als je hem dan ziet in de Kamer, dan heeft hij over de moslims en de Joden. Die het koosje slachten komt er helemaal niet meer voor in Nederland. Niet.
3: En je mag het gewoon hier gewoon kopen en verkopen en eten. Ja. Ja. En dat deden Joodse mensen doen dat al heel lang vanuit Antwerpen bijvoorbeeld.
1: Jawel, maar is het dan zo voor moslims als die verdoofd de keel doorgesneden wordt, dat het dan geen goed vlees meer is?
2: Ja, kennelijk. Ja, dat is het dus niet. Dan is het
0: niet halal, neem ik aan.
2: Dan is het niet meer halal. Ja.
1: Nee. Maar als hij een blinde darmoperatie krijgt, zal hij toch ook verdoving vragen, of niet?
2: Ja. Ik weet ook niet precies wat het verschil hier is tussen dieren en mensen. Ja, hij wordt ook niet opgegeten.
1: Een blinde darm kan goed smaken, wil ik hoor. Als je hem goed klaarmaakt.
3: Ik weet niet of per se dit gesprek.
0: Maar even voor de duidelijkheid, jij riep niet op tot het neersnijden of het afslachten.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik gaf een voorbeeld, weet je wel, omdat ik me zo ontzettend erger.
0: En je bent een grote dierenvriend, dat komt er ook nog bij.
1: Dierenwelzijn, dat vind ik dan belangrijker dan een dier de strot doorsnijden zonder de verdoving.
0: Ik las vandaag een column van Rob Hoogland in de Telegraaf. Die had het over het neerschieten van ooievaars. En die zei dat hij Mahatma Gandhi erbij zelfs bij. En die had ooit gezegd, Mahatma Gandhi, de beschaving van de samenleving is af te meten aan de manier waarop zij haar dieren behandelt.
1: Maar ik ben een dierenvriend, weet je wel. En ik kan daar niet tegen dat soort dingen. En dat wordt dan gezien als heel belangrijk voor de islamitische godsdienst.
0: Okay.
2: Dat neerschieten van die ooievaars ook iets verschrikkelijks, hè? Ik had zo'n filmpje gezien ook, dan inderdaad, dan vliegen die ooievaars, die vliegen daar boven zo'n gebied en gaan ze met een mitrailleur gewoon al die ooievaars naar beneden schieten. Daar had Rob het over. Echt, waarom zou je zoiets doen, weet je wel? Dat is zo'n dierenbeulerij, echt bizar.
0: Het loopt een beetje weg nu, maar je hebt wel gelijk inderdaad. Ja,
2: nou, ik wil de mensen even waarschuwen dat dat niet oké is. Ja,
0: het is goed dat je de partijleider en minister van Defensie hebt natuurlijk hier, maar je kunt het over auto's hebben en ooievaars, maar het gaat natuurlijk ook over veel meer. En belangrijk vandaag, 7 oktober, jullie zijn allebei volgens mij zojuist naar een herdenkingsdienst geweest die op een besloten plaats was, omdat het anders misschien niet veilig was, wat eigenlijk best wel pijnlijk is. Ja. Hoe was het?
3: Ik vond het heel erg indrukwekkend. Het was mooi om samen met al die mensen te zijn en ook stil te kunnen staan bij iets wat zo verschrikkelijk is geweest 3 jaar geleden. Waarbij bijna 1200 mensen bruut zijn afgeslacht door terroristen. Ja. Baby's, oma's, vrouwen zijn verkracht, jongeren die aan het feesten waren. Dus het was heel aangrijpend. En we hebben ook verhalen gehoord van mensen die daarbij waren, die het hebben overleefd. Dus ik vond het heel indrukwekkend.
0: Ja, jij was nogal ontstemd over de tweet die onze minister-president eruit had gegooid. Rob, waarom?
2: Ja, want dan ga je dus op het derde verjaardag van deze tragedie, dan ga je tweeten en dan denk je, nou, nu komt dus even het leed van de Joodse gemeenschap en de Israëlische mensen die daar het slachtoffer zijn geweest, komt er aan de orde. En wat doet Rob Jetten dan? Die heeft het over dat hij betreurt dat er 1200 mensen zijn omgekomen destijds. Nou, die zijn gewoon bruut afgeslacht. Ik heb die beelden gezien. Je wil niet weten op wat voor manier die mensen zijn vermoord. En vervolgens trekt hij het naar de oorlog in Gaza. En dan heeft hij het over dat het Israëlische leger daar tienduizenden, meen ik, onschuldige Palestijnen vermoord. Ik bedoel, dit is toch niet de dag om daaraan te refereren. Je kunt van alles zeggen over het optreden van de IDF, het Israëlische leger in Gaza. Maar dit is 7 oktober. Dan kan het toch even één keer gaan om het leed van de Israëli's en van de Joden.
1: Nee, dat kan niet.
2: Dat kan al niet.
1: Nee, maar dat kan ook niet. Dat kan ook niet.
2: Johan, ik weet wat je gaat zeggen.
1: Ik weet hoeveel jij gaat zeggen. Kijk, als Israël op de tafel komt, dan word jij dus licht ontvlambaar.
2: Dat lijkt me een hele
1: ontvlambaar. Maar ik vind, als je het drama van de Joodse slachtoffers aankijlt, dan kun je niet om inderdaad die 30.000 of 40.000 slachtoffers aan Hamas of aan Palestijnse zijde, kun je dan niet aan voorbij gaan, vind ik. Als minister-president moet je namelijk voor beide groeperingen enig gevoel hebben.
2: Dan zijn er toch andere dagen voor. 7 oktober is de dag waarop die tragedie plaatsvond. Dan hoef je toch niet te trekken naar de reactie van de Israëli's en de IDF.
1: Nee, maar als je nou wil weten hoe ik er werkelijk over denk, ik denk, zoals Israël zich na deze actie gedragen heeft, hè, ik denk dat Hamas zich daarvoor zou schamen. Zo erg is het.
2: Dat klopt echt niet wat je nu zegt. Ja. Jij moet die beelden...
3: Ik vind die wel, hij gaat wel ver, Johan.
0: Ja.
3: Kijk, want
1: als er 40.000 mensen afgemaakt worden, nou, en in de hoop dat er een paar van Hamas tussen zitten.
3: Nee, maar volgens mij is het en niet zo. En dat wil nog steeds niet zeggen, want afgelopen jaren, daar ben ik ook kritisch over, ook over de regie net aan jou. Maar vandaag is het 3 jaar geleden dat 1200 mensen onschuldigen van baby's tot oma's zijn afgeslacht. Dat is gebeurd in een tijd. Tot 6 oktober was Israël bezig met verschillende islamitische landen om te kijken of men tot vredesakkoorden kon komen. Bijvoorbeeld de Abrahamakkoorden. Dat is iets wat Hamas niet wil, dat is iets wat Iran niet wil. En men wist donders goed, als je dit doet, gaat Israël terugslaan. En daarbij stilstaan, wat die mensen hebben meegemaakt, die ons vandaag ook vertelden dat ze daar woonden, en alles wat ze elke dag deden was gericht op in vrede leven met hun buren aan de andere kant van de grens.
2: Ze hielpen hen.
3: Ze hielpen hen. En ze zeggen, en wij komen die dag achter, dat de hand die wij uitstaken werd teruggepakt met een bloedige hand die mijn familie en vrienden heeft afgemaakt. Waarom mag je niet op zo'n dag daar even één moment bij stilstaan? Dus ik vind
1: ook, maar het wordt meteen ter discussie gebracht, nee, als je ook stilstaat bij de andere slachtoffers. Want ik vind dat Gaza heeft ook het een en ander voor de kiezer gehad.
3: Maar ik vraag me alleen af waarom daar niet vandaag dan gewoon met een punt, en dat we denken vanuit medemenselijkheid, ook dat deugt voor geen meter. En punt.
2: Johan, we hebben in de moderne geschiedenis heel veel gruwelijke terreurgroepen gehad. En weet je wel, van de nazi's tot de communisten in Pol Pot, noem maar op. Hamas behoort tot het allerergste. Echt het aller. Als je die verhalen hoort, als je die verhalen leest, als je met die mensen spreekt, je wilt niet weten wat er met die mensen gebeurd is. Dan kun je niet zeggen dat Hamas zich zou schamen voor wat de IDF doet. Want de IDF, dat is gewoon een regulier leger dat zich houdt, voor zover mogelijk ook, aan oorlogswetten.
1: Jawel, maar jij wilde zelfs niet aan dat ze oorlogsmisdaden gepleegd hebben.
3: Maar kunnen we aan deze tafel vandaag stilstaan bij 3 jaar geleden? En gewoon een punt.
1: Jawel, maar ik wil dan ook stilstaan bij alle doden aan de andere kant.
0: Maar goed, jij gaat dus meer mee met Rob Jetten. Jij vond die tweet ook niet zo gepast, begrijp ik hieruit.
3: Nou, ik heb zelf rond dat tijdstip ook, wij stemmen elkaars tweets natuurlijk niet af. Ik heb zelf ook gedaan. En ik vind vandaag is de dag om daarbij stil te staan. En dat vind ik ook gepast.
1: Krijgen we
3: dan
1: ook nog een dag voor de
3: moment
1: Palestijnen? Of komt die niet? Krijgen we die ook nog een dag voor de Palestijnen? Om die te herdenken?
2: Nou,
3: ik zou graag willen dat de Palestijnen verlost worden van Hamas en van de bruutheden die daar plaatsvinden.
1: Maar Israël die had het volste recht om Hamas aan te pakken. Maar die hebben volgens kenners de beste geheime dienst van Nederland, dan hadden ze Hamas eruit moeten plukken en niet met een mitrailleur gaan schieten.
3: Maar jij weet toch, kijk, want ik vind, we gaan het er nu alsnog over hebben, terwijl ik het dus heel graag over die mensen die daar die dag zijn afgeslacht en hun nabestaanden wil hebben. En tegelijkertijd, als je weet, wat doet een terroristische organisatie, die is gericht ook hier ons kapot maken, hè? Die is gericht op ondermijnen, op alles kapot maken waar wij voor staan. Als zij gaan verschuilen achter hun eigen mensen. Dat is wat het is. En nogmaals, ik ben hier niet om allerlei daden ook nog, of de acties vanuit de regering van Netanyahu. Ik was voor 7 oktober kritisch op zijn beleid, ben ik daarna ook. Het zijn twee hele verschillende werelden voor mij.
0: De essentie is dat je zegt 7 oktober staat in het teken van het verdriet en het erge wat er gebeurd is op 7 oktober 3 jaar geleden.
1: Maar dat verdriet kun je niet loszien van het andere verdriet. Het ene is het gevolg van het ander.
0: Maar nu.
1: Ik ben het helemaal eens met Klaver, met Jetten, dat hij dus als premier beide kanten eventjes
3: bedenkt. Iedereen heeft recht om het te doen zoals hij het wil. Ik zeg alleen, volgens mij gaat een heel groot deel van het jaar in het Westen over wat er op dit moment in Gaza gebeurt. En begrijp ik ook.
2: Dagelijks.
3: Mag dan vandaag even gaan over wat niet alleen daar gebeurd is, maar heel veel Nederlandse Joden die helemaal niks verder daar iets mee te maken hebben, elke dag hiermee geconfronteerd worden in hun eigen vrijheid en veiligheid. Dat zijn ook zaken waar ik mij verantwoordelijk voor voel.
0: Het feit is dat je nu ook naar een besloten gelegenheid moet gaan om überhaupt stil te kunnen staan, is eigenlijk best wel
3: triest. Het antisemitisme is in de afgelopen 3 jaren tot een ongekend hoogte. En eigenlijk zijn we op het niveau gekomen dat het bijna normaal is. Haat richting Joden. En dat is echt iets heel anders dan gewoon legitieme kritiek op een regering. Dat kan de regering van Netanyahu zijn, dat kan onze regering zijn. Dat hoort in een democratie, moet je gewoon kritiek op kunnen hebben.
0: Maar Johan, van de week was er een columnist in Trouw, ik weet niet of je dat gelezen hebt, die sprak over proportioneel geweld wat Hamas had toegepast op 7 oktober. En dat was eigenlijk indachtig wat Rutte en jij zouden hebben gezegd naar aanleiding van de reactie van Israël. Deze man, Jamal Ouaret Riyachi heet hij volgens mij, die gebruikte eigenlijk jou en Rutte om te zeggen, ja, als zij het proportioneel zeggen wat Israël heeft gedaan, dan mag ik dat ook zeggen over wat Hamas heeft gedaan die dag.
3: Ik heb mij voorgenomen om zo'n column en die man niet meer aandacht te geven dan strikt.
2: Ja, maar kijk Dylan, wat hier gebeurd is, en dat is het zorgwekkende, dat terreuracties die inderdaad zijn gericht op, want het beperkt zich niet alleen tot Israël, die zijn gericht op het ondermijning van het Westen, op de vernietiging van Israël, uiteindelijk van ons systeem, ons democratische systeem ook, die vinden dus heel veel weerklank in onze samenleving, op extreem links en bij de politieke islam. Je ziet, die mensen zijn voortdurend op straat. Ik bedoel, wat je nu in Frankrijk ziet, dat maakt ook dat deel van uit, bij al die demonstraties, dan de zwaaien ze met die Palestijnse vlag. Dit soort kolonisten, die maken, je wilt er niks over zeggen, maar dit soort communisten maken dat salonveeg, dat denken. Hij is niet de enige. Heel veel mensen zie je in columns dat je echt denkt, dit kan je toch niet waar zijn? Die mensen zijn nog net geen supporter van Hamas, weet je. Dat denk ik. En dat kan allemaal maar. Het wordt allemaal maar afgedrukt door onze mede. Dan zijn we toch gewoon helemaal ontspoord als samenleving. Ook als democratie.
3: Nou ja, en wat ik dus heel fijn vind en heel belangrijk vind, maar dat heeft het kabinet dus nu ook ingediend, is dat we een wet krijgen waarbij het verheerlijken van terreur, want dat is in Nederland gewoon niet strafbaar, dat ook strafbaar wordt gesteld. Want als je terreur gaat verheerlijken, gaat zeggen dat was een goede daad, dat is waar je naar moet kijken en moet respecteren. Want dat staat er met zoveel woorden.
0: Ja.
3: Ik denk dat jullie eigenlijk allebei
0: hetzelfde vinden. Jij vindt ook volgens mij dat wat er gebeurd is in Gaza met al die slachtoffers.
3: Het is verschrikkelijk.
0: En als je de film NASA nu ook bekijkt, wat er allemaal in wordt vermeld, hoe dat met AI is.
2: Het zal heel goed zijn als er een nieuwe regering komt. Omdat waar Johan het over heeft, in principe over dat soort types als die Ben-Gvir in die huidige regering van Netanyahu, dat zijn ook schoften van het zuiverste water. Daar valt ook niet mee te praten. En dat leidt ook tot excessen. Als er een nieuwe regering komt, een gematigde regering komt, misschien een soort van lucht weer in het hele debat over Israël, ook als ze staan internationaal nu natuurlijk helemaal geïsoleerd. En dan kun je dat ook lostrekken van die extremisten binnen dat apparaat in Israël zelf.
1: Ja, hoe is het afgelopen met dat krantenbericht in die linkse krant dat Netanyahu gewaarschuwd was dat het zou gebeuren?
2: Ja.
1: Maar heel veel protesten een beetje dood, hè?
0: Heel veel boze mensen vandaag in Israël op straat die er ook weer naar refereerden.
2: Ja. Oké, die mensen die hier vanavond spraken, die Israëliërs uit die kibbutz hier vanavond spraken, die heb ik geïnterviewd. En die zijn ook, dat zijn linkse mensen uit de kibbutz, hè? Dat is een beetje socialistisch. En die zijn ook woedend op Netanyahu, want ze zeiden, waar was je nou? Wij zaten in die schuilkelder, er werd om ons heen gemoord en geplunderd. We konden het zien, we konden het horen. En het leger was er niet. Dus die hebben ook zware kritiek op die regering.
1: Nou, maar dat vind ik vanzelfsprekend. Als je een dancefeest doet, ja, in de schaduw van Gaza, en er zijn geen militairen om het te bewaken, omdat die bezig waren op de westelijke Jordaanhoever, dan speel je met vuur.
3: Maar het is dus denk ik wel goed om af en toe ook in Nederland in die discussie toe te voegen. Ik ken verhalen van mensen die na 7 oktober naar Israël zijn gegaan en het leger in zijn gegaan, omdat ze zeiden, ik moet vechten voor het land. En elke vrije minuut dat ze hadden tegelijkertijd buiten aan het demonstreren waren tegen het beleid van Netanyahu.
0: Ik denk dat we hier nog heel lang over door kunnen praten. Ja. Het is een heel heftig onderwerp, en zeker op een dag als vandaag. Ik weet niet of jullie fouten hebben gezien, die serie inmiddels, maar ook als je daar de beelden weer van ziet, dan denk je, hoe is het mogelijk dat zoiets kan gebeuren? Ja. Dave, jij wilde er graag bij zitten, omdat onze minister van Defensie er ook was. Of was dat toevallig dat je dat leuk vond dat ze er was?
3: Vind je het wel leuk?
4: Nee, ik vind het altijd leuk. Ik denk in deze tijd, er is zoveel te doen om Defensie, er gaat natuurlijk heel veel geld naartoe.
0: Ja. Dus ja, maar ze is ook partijleider van de VVD. Wil je er ook nog iets over zeggen als ondernemer en zo, en dat soort dingen allemaal?
4: Ja, ik heb natuurlijk, ik bemoei me eigenlijk nooit, maar bij Jesse Klaver kon ik me gewoon niet inhouden.
0: Nee, dat was precies
4: en dat had alles te maken maken dat ik vind dat we zo... We hebben nu al heel veel wij-zij. Dit hele onderwerp is wij tegen zij. Dat vind ik ontzettend gevaarlijk. Ook omdat er allerlei partijen zijn die daar misbruik van maken. En Jesse Klaver zette ook die ondernemers heel simplistisch weg. Tegelijkertijd, nu nodig je me toch weer uit, vind ik dus ook dat de VVD, als je nu een verhaal moet doen, we moeten ook weer gaan vertellen dat ondernemerschap waarde heeft voor iedereen.
0: Ja.
4: Het is niet alleen voor die ondernemers. En ik vind wel, ik moet toch of iedereen wat kritisch zeggen, ik vind dat VVD dat verhaal niet aan het vertellen is. Zij vertegenwoordigen, vind ik, niet meer de ondernemers om hen het podium te geven dat wij ook waarde proberen te creëren voor iedereen. Niet alleen maar voor rijken of andere dingen.
0: Maar zeggen dat de VVD zijn principes verloochent eigenlijk?
4: Nee, ik vind een beetje teleurgesteld ook die box 3 discussie. Ik
0: beetje
4: denk dat de VVD
0: is niet sterker, Dave. Wat ben je? Ben je boos of niet? Wat is er?
2: Kom, Dave, er zijn hordes ondernemers in Nederland verlaten van deze
4: beleid. Nou ja, ik denk dat veel ondernemers, ook die ik spreek, inderdaad een beetje bang zijn dat VVD gewoon niet meer de positiviteit over ondernemerschap aan het vertellen zijn. En dan verliezen we denk ik wel een van de grootste boekbeelden van ondernemers. Dat is de VVD.
3: Maar ik ben het heel erg met je eens. En dat hebben we ook afgelopen jaren. Ik denk dat wij een echte groep ondernemers kwijt waren geraakt. Wat je nu merkt. Ondanks alle, en daar komen we vast ook op, hè, alle gedoe van afgelopen weken, ook in het debat. Ja. Maar zo'n box 3, terwijl al dat geweld in de politieke arena gaande was, kreeg ik ondernemers aan de lijn die zeiden: ik ben zo blij dat je nu ziet, dit was zo'n groot probleem, dit moet opgelost worden, dank je wel. Dus ook dat, het is allemaal waar. Want
0: ik kom ze niet veel tegen.
3: Ja, op box 3, absoluut. Ja. Absoluut, tot voor de zomer. Ja. Dit is al 15 jaar is box 3 een probleem. Tot voor de zomer had niemand voor ogen dat het binnen deze kabinetsperiode opgelost kon worden. Er waren bedrijven die zijn al vertrokken of die belden ons van: ik ga vertrekken,
0: maar zelfs
3: dit kan niet.
0: Jouw grootste fan Chris Woerts komt bij elke avond weer terug, die heeft overal al die ondernemers zijn boos.
3: Dat is dus absoluut niet zo over box 3. Want waar gaat box 3 over? Nee, maar heel even. Ja. Dat was dus een enorm probleem waar de ondernemers weggingen. Want dat gaat echt over: ga jij belasting moeten betalen over winsten die je op papier hebt?
4: Exact.
3: Dus kleine ondernemers, zoals gewoon je bakker op de hoek, die aan het sparen is voor zijn pensioen, misschien belegt of een vastgoed iets koopt omdat denkt: nou, dan heb ik later wat. Die moet dan nu al belasting betalen. Daarvoor
0: maar het
3: moet
0: gaat
3: die lening
0: zo'n rituele dans worden vanavond. En jij gaat er steeds opnoemen wat er wel goed gaat bij de VVD. En wij gaan opnoemen wat er niet goed gaat bij de VVD. Dan wordt het een hele lange avond.
3: Jij kunt niet ontkennen dat dit een mega groot ding was in Nederland. Dat dat nu opgelost is. Ik kan niet ontkennen dat er gedoe was over die dekking. En daar is binnen hetzelfde debat meteen door de minister gezegd: vernaf, we gaan deze anders
0: maar
3: doen.
0: Dylan, dus focus had hij, hè? Hij was herpakt. Het even kwijt, begrepen.
1: Maar Dylan,
3: het is gewoon herpakt.
1: Dylan, kijk, ik heb op de VVD gestemd, hè? En dan denk ik, waar zijn jullie, die twee jonge gasten, keurig in pak, wel bespraakt, die zitten een lullig podcastje te doen. Hebben ze niks anders te doen? Zijn er geen andere problemen? Jou horen we niet. En meneer van Pro, Klaver, die loopt zo trots als een hond met zeven lullen over het Binnenhof en die doet door iedereen dit.
3: Ja, maar kijk.
1: En die heeft regie.
3: Nou, je moet toegeven, inderdaad, hij framed het heel goed. Wat is er nou vorige week gebeurd? Want ik heb inderdaad al die mensen die wel boos waren, waar ging dat over? Die hebben het idee, er wordt een soort linkse agenda uitgerold. Dat is dus niet zo. Wat hebben we vorige week gedaan? We hebben gezegd, al die hervormingen, die bezuinigingen bij sociale zekerheid, die gaan we parkeren. We doen een pas op de plaats.
1: Dat wist je nog van tevoren dat er protest tegen zou komen.
0: Ja, maar je parkeert het.
3: Jawel, het wordt gewoon geparkeerd.
0: Je parkeert het in de wetenschap dat er toch wel iets moet gaan gebeuren. En dan zul je toch ook een beetje mee moeten met die linkse mensen, hoor.
3: Nee, er moet wat gebeuren, ja. De hervormingen, inderdaad.
0: De hervormingen, ja.
3: Natuurlijk, die moeten. Ik geloof er ook in, want anders kunnen jouw kinderen, onze kinderen, straks niet meer dezelfde sociale voorzieningen hebben die wij hebben. Moet gebeuren. Werkgevers, werknemers, die ondernemers en werknemers zeggen: wij hebben betere plannen, dus we hebben pas op de plaats, kom aan tafel. Meer is op die linkse agenda, die bestaat uit: we gaan de erfbelasting verhogen, we gaan de hypotheekrenteaftrek afschaffen, we gaan grenzen opengooien, we gaan ondernemers belasten. Daar is niks op gebeurd.
0: Je staat virtueel op 12 zetels op dit moment, Dylan. Hoe voelt dat?
3: Vorig jaar heb je volledig over me heen gewassen omdat ik laag op in de peilingen stond. Ja. Je hebt gezegd, je komt nooit meer terug, dit wordt niks. 3 weken later, op een nippertje, hadden we NP gereden.
0: Maar dat hebben jullie gedaan, dat is jullie gelukt, omdat jullie uiteindelijk Pro hebben uitgesloten. Dat was de truc uiteindelijk.
3: Nou, ik denk dat er meer zat, maar dit was voor heel veel mensen wel belangrijk. Ja. Omdat ze die linkse agenda van alleen maar meer rekeningen, meer belastingen, open grenzen niet willen. We hebben woord gehouden, we zijn dus niet een coalitie gaan vormen met links.
0: Nee, er werden overal borden opgehangen.
1: Ja, maar het resultaat is dat links de basis. Ik heb rechts gestemd en links is weer de basis.
3: Even een vraag, want dat parkeren van die hervormingen, dat wilde jij ook? Je was er ook niet mee eens. Is dit dan de linkse agendatafel? Nee, toch?
1: Nee, dat hebben jullie nu weer gedaan. Maar jullie, alle plannen die jullie gemaakt hebben, dan moeten jullie je keutel van intrekken.
3: Nee, maar heel even. We hebben dus de accijnsverlaging gehad. Dat betekent voor een ondernemer met een bestelbusje per tankbeurt 10 euro minder. We hebben de vliegbelasting verlaagd. Voor een gezin met 2 kinderen zo'n 120 euro per vakantie.
0: Ja, maar ik wist dat je het lijstje op ging noemen wat je allemaal hebt goed gedaan. Maar de essentie is nog steeds dat jullie op 12 zetels staan. Dat veel mensen ontevreden zijn.
3: En die snap ik. Maar die snap ik.
1: Nou, de hele VVD-gemeente die is zo ontevreden dat jullie geven jaar 21 een kans voor open doel om die mensen daarheen te sturen.
3: Ja, maar kijk, jaar 21, SGP, rechtse partijen. Ik vertrouw er ook echt op. Ik spreek ze vaak, ik reken er ook op dat ze uiteindelijk ook in het landsbelang ook met dit kabinet zaken zullen doen. En als je al die dingen die ik niet mag opnoemen, die heel veel uitmaken voor ondernemers en voor harde werkers. Nee, maar dat maakt gewoon echt uit voor ze. Dat dat ook geregeld is. Daar gaan we uiteindelijk, denk
2: maar
3: ik...
2: Maar hier ga je niemand mee overtuigen. Het land schreeuwt om een Bolkestein. Er is een enorm electoraat daar op centrum rechts dat er niet met de extremisten wil, maar gewoon een conservatief rechtsbeleid. Dat moeten jullie zijn. Want CDA kun je helemaal afschrijven. Dat is een soort bijvoegsel van het D66 geworden. En er is niemand bij de VVD die dit uitdraagt. Maar en dan begin je hier over de bochtrie en zo. Maar we zitten natuurlijk in een hele, we zitten in een cultuurcrisis. Maar, en ik hoor de VVD er helemaal totaal niet over. Dat is waar de mensen mee bezig zijn. Ondertussen staan die grenzen open. Syrië trekken door Nederland.
0: Nou, en ze hebben Chris Woerts nog, hè? Dat onderschat je nu even. Met
3: is,
0: zijn punten.
3: En dat is waar. Want die heeft een mooie puntenplan. Nee, maar dit is dus de reden, denk ik, waarom ook mensen verwachten van de VVD dat we altijd die... Wij zijn de enige rechtse partij die verantwoordelijkheid neemt. Dus die linkse agenda kan tegenhouden.
2: Nou, die krijgt die ook, die verantwoordelijkheid.
3: Wij nemen hem ook. Dus het echt wel, wij steken onze nek uit. Oh ja, dat is gewoon wat de VVD doet. We krijgen hem en we nemen hem. En dan moeten we ook zorgen dat we het waarmaken. Als dan het beeld ontstaat dat je zo'n linkse agenda uitrolt... en ik zeg je dus nogmaals, wat we daar hebben gedaan is wat deze tafel wilde. Mij maak je niet wijs dat deze tafel een linkse agenda uitrolt. Meer is daar niet op gebeurd. Als het dan gaat bijvoorbeeld over asiel... neem het vorige kabinet. Het kabinet Schoof. Hadden we het hier ook aan deze tafel over strengste asielbeleid ooit. Dat beleid is afgelopen 6 maanden...
0: Dave wordt er heel moe van, heb ik de indruk. Dave, waarom word je zo moe van?
4: Maar
3: kijk, jullie, even één ding. Je zei het me ongeveer elke avond af. Hmm? En nou ben ik er. En dan probeer ik het uit te leggen wat we doen.
1: Ik heb eerst nog een
3: en
1: vraag.
3: En ook de pijn te pakken. En dan is het,
1: ik
3: dan
1: heb
3: is
1: eerst
3: het,
1: nog een vraag over asiel.
3: Nee, maar ik zeg dat ik het snap, waarom mensen boos zijn.
0: Maar waar komt het door dan? Leg eens uit wat jullie fout kan hebben gaan. Wat hebben jullie verkeerd gedaan?
3: Nou, ik denk dat we, precies wat Weert zegt, veel te weinig laten zien hoe we dat rechtse geluid vanuit de verantwoordelijkheid die we nemen, dat we dat neerzetten. Mm. Want ik kan je vertellen dat dat strengste asielbeleid ooit ingevoerd is. Alleen jij gaat tegen mij zeggen, dat ga ik pas zien en voelen als ik het in mijn straten merk. En daar heb jij gelijk in.
2: Maar ik ga tegen jou zeggen dat het Europese migratiepact mislukt is.
3: Nee, maar ik heb het over onze eigen nationale wetten. Wil ik jou straks kunnen laten zien dat ik grip heb? Moest ik dat wel fundamenteel veranderen? Dat is gelukt.
2: Dus kun je nu zeggen, die Syrische illegalen die onze steden onveilig maken, tuig van de
1: wereld... Nee, er moet nog een wet voor gemaakt
2: worden. Die gaan eruit.
3: Die is vandaag...
1: Precies, ik heb het gelezen. Maar het werd tijd. Maar ik heb daarop nog een andere vraag. Ja. Ik zie dan dat er weer 360 miljoen gereserveerd is aan dwangsommen voor...
3: Gaan we afschaffen.
1: Hè?
3: Ja, dat gaan we afschaffen. Helemaal.
1: Welke gek heeft dit bedacht en waarom bestaat het nog steeds?
3: Niet alles is mijn schuld, maar dit gaan we wel afschaffen. Helemaal mee eens. Weet je, dat is ongeveer de helft van de begroting van de Koninklijke Marechaussee waar het over gaat. Het is gewoon belachelijk dat gratis geld...
1: We gaan van die gasten die gaan met een ton naar huis.
3: Maar dit zijn, dus dingen die we aan het doen zijn... maar heel slecht over het voetlicht brengen. En dan heeft hij het gelijk dat mensen dan denken... jij bent toch die verantwoordelijke rechtse partij...
0: Maar je zegt communicatie, wat
3: nou... Nee, we hebben ook met die dekking van box 3, mag ik niet over praten... maar met die spaarders en zo hebben we gewoon echt een inschattingsfout gemaakt... en meteen in dat debat gezegd, gaan we corrigeren...
0: Maar het gekke, Chanot vertelde gisteren dat hij had gezegd... dat het hyperfocus was, dat hij het even kwijt was... maar in de weken ervoor was hem al op geweest... dat het niet handig was om op die manier te doen.
3: We hebben de hele zomer, ook met oppositie en coalitie... en dit was wel een van de posten die op tafel lag. Dus het is niet helemaal...
0: Oppositie was in shock, hè, deze hele zomer... toen jullie die gesprekken voerden met ze.
3: Ik vind het niet netjes om daarover...
0: Ze hebben het ook gedaan. Zij deden voorkomen als ze weer geen visie, geen plannen, geen ideeën hadden. Nee, dat zeiden ze.
3: Ik ga dat niet doen.
0: Ze hadden het nog nooit meegemaakt.
1: Maar ik vind het bedroevend voor de VVD. Je hebt die twee makkers en jij. Dat zijn dan de drie boegbeelden van de VVD. Die zijn eigenlijk met de staart in de benen zijn ze weggegaan. En die hebben dus alle eer aan links gelaten.
3: Nee, maar laat ik nog een keer aan je vragen. Wat heeft links nou volgens jou gehad?
1: Nou, die hebben hun zin gehad door alle sociale voorzieningen in stand te houden.
3: Dat wilde jij ook, dat wilde BBB ook, dat wilde 50
1: dat wilde iedereen,
3: ook. Christine
1: ja,
3: ook.
1: Dat wilde iedereen, nee, maar, dus maar dat hadden jullie moeten weten. Jullie wilden bezuinigingen op de sociale voorzieningen.
3: Het is niet weg, het is geparkeerd. Werkgevers en werknemers komen hopelijk nu eindelijk aan tafel. De werkgevers willen al vanaf het begin, ik hoop de FNV en de CNV ook. En die gaan dan zeggen, oké, hoe jij het had bedacht, dat vond ik niet goed. Moet zo, als het niet gebeurt, komt het alsnog weer terug in de boeken.
1: Ja, maar
3: dus
1: het, is,
3: nou
1: het is zo, het FNV en Klaver, die hebben de macht op het ogenblik
3: in handen. Maar wat hebben ze nou gehad? Want jij hebt je dus geen...
1: Nou, dat is heel belangrijk, dat die sociale voorzieningen, daar hebben hun gezegd, dat gebeurt niet, dan gaan we staken, dan gaan we zo.
0: Dylan zegt wel iets belangrijks. Die zegt, dan komt het terug in de boeken, hoor ik jou zeggen,
3: ja,
0: als jullie er niet uitkomen.
3: Zeker.
0: Maar dan valt er gewoon dit kabinet, want dan krijg je toch gewoon geen mensen mee. Dan krijg je gewoon toch geen partijen mee met het minderheidskabinet.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, links gaat daar niet ooit voorstemmen.
3: Nee, maar er zijn echt partijen. Er zijn echt partijen in de Kamer die zeggen, we willen eerst die werkgeverswerknemers aan tafel. Hm? Die noemde ik net een aantal, maar die staan echt wel voor die hervormingen. Er zijn echt partijen in de oppositie.
0: Zoals?
3: Zij mogen dat zelf vertellen, maar het is van midden, links, midden tot rechts. Die zeggen, die hervormingen die zijn nodig. Hm? Kijk, feit is, als we die niet doen, hebben straks echt de generaties na ons. En dat is vrij snel.
0: Ook, er komen eigenlijk nog veel meer mensen in de via, las ik ook
3: het
0: weer.
3: Het is dat vandaag wat? Is het woensdag, donderdag?
0: Woensdag.
3: Elke dag komt er 300 miljoen, geven wij extra uit aan uitkeringen. Ja. Dus sinds maandag dat jouw werker ging, dat je naar je werk moest, tot vandaag alweer een miljard uitgegeven.
2: Maar waarom lukt het je niet voor om goed over het voetlicht te brengen dat die sociale zekerheid in Nederland een groot goed is, dat we moeten bewaren, maar dat er gewoon zwaar misbruik van gemaakt wordt en dat ondernemers daar enorm last van hebben. Want als je in die ziekte bent, zelfs hier, weet je.
0: Ik hoorde de directeur van AFAS vanochtend zeggen over het Lourdescomplex, dat mensen precies de 6 maanden gebruiken dat ze thuis mogen blijven zitten. De dag daarna zijn ze opeens wonderbaarlijk.
2: En daarna zijn ze weer ziek, de week daarop.
1: Nou ja, maar het erge is, dan komen ze terug een dag voor je ze mag ontslaan en dan zeggen ze, we mogen van de dokter op therapeutische basis in voorzichtig beginnen.
3: Ja. Maar daarom zeggen de werkgevers ook, wij willen graag aan tafel, want wij zien ook dat er wat moet gebeuren. En overigens zeggen werknemers dat volgens mij ook. Er moet echt wat gebeuren, maar kabinet, dit was even te groot, te rabiaat hoe jij het wilde doen. We hebben zelf ideeën. Dus we hebben alleen maar een pas op de plaats gedaan. Dat is het enige wat er gebeurd is. Kijk, als dat een reden voor links is om een feestje te geven, ik zou een feestje vinden.
1: Ik begrijp heel goed dat links blij is. Dat begrijp ik wel.
3: Maar als we het ontleden, is er dus niks gebeurd.
0: Met een dode mus. Eigenlijk zegt ze met een dode mus, want het kan steeds terugkomen op tafel.
1: Als je dat terugbrengt op tafel, dan krijg je weer dezelfde reactie.
0: Ja, daar ben ik zo bang voor. Een minderheidskabinet. Kijk, jullie hebben toen met die billboards laten zien hoe goed jullie het hebben gedaan. Dat jullie er alles uit hebben geslepen wat je wilde. Maar omdat je in een minderheidskabinet zit, moet je maar nog kijken of het uiteindelijk allemaal ook gaat lukken. Hoe groot is de kans, denk jij, dat dit kabinet kan vallen? Als het zo doorgaat zoals het nu doorgaat.
3: Nou, we krijgen. Nee, ik denk. Ik hoop en ik denk echt dat we er dit uit gaan zitten. Het is niet makkelijk, dat is duidelijk. Maar als je kijkt naar wat we de afgelopen maanden. Of het nou die historische bestedingen aan defensie. Of het nou op asiel is, die grote stappen. Nou, echt. Dus er gebeurt ontzettend veel. Ik snap wel dat mensen thuis denken, maar daar wil ik het eerst voelen en merken. Dus daar heb ik alle respect voor. Maar we bereiken echt dingen die in de afgelopen decennia niet zijn bereikt. En dat geeft ook weer energie.
0: Hoor ik jou dat Wilfred zeggen?
4: Ja, misschien. De laatste keer dat ik op politiek ga bemoeien en advies zou mogen geven aan. Ik denk dat vrijwel alle politici dus wederom diezelfde fout maken en zich volkomen blind staren op hun eigen achterban. Dus het is continu, maar dat wil links en dat wil rechts. Gaat ons never nooit verder. Maar volgens mij het doel van elke politici moet zijn, is je hebt een route en daarmee moet je de mensen overtuigen dat we daar allemaal het meest aan hebben. En de route naar meer en gezonder ondernemerschap levert voor ons allemaal voordelen. Ook voor de mensen met sociale zekerheid, dat soort zaken. Dat moet het verhaal zijn. Maar continu dat wij zeiden, dit wil links, dat wil links.
3: Maar
4: het is niet handig.
3: Nee, okay,
4: dus vertel nou dat verbindende verhaal wat meer, wat Jesse ook moet doen, ondernemersgeld, maar ook over links, probeer nou de route te gooien. Waarom ondernemers een fantastische route voor Nederland is.
3: Maar Dave, mag ik je dan wat terugvragen? Want ik ben het met je eens. Zonder ondernemers wordt het geld niet verdiend wat we nodig hebben voor onze politie, defensie, wegen, onderwijs. Ondernemers zijn degene die innoveren, die zorgen dat Nederland altijd als minilandje groot is geweest op de hele wereld. Dat is wat ondernemers ons brengen, zuurstof. Als je dan kijkt naar visie van, wel als ik heel even mag, links en rechts. Dat is de reden waarom ik die linkse agenda nooit uit ga rollen natuurlijk als VVD. Die is gericht vanuit links op herverdelen. Ik wil graag dat je kunt groeien. Ik geloof in economische groei. Ik geloof in die taart groter maken. En ik geloof dat je daarvoor moet doen wat nodig is. Dat is iets heel anders.
2: Dan moet je dereguleren. Ze worden helemaal gek van de regels en de procedures.
3: Daarom hebben we de eerste 500 regels. En het zijn er maar 500. Maar ik ben blij dat ze eindelijk geschrapt gaan worden. En we zijn meteen bezig op naar de volgende 500. Precies.
0: Dylan, met wat gevoel kwam je hier naartoe eigenlijk? Want ik kreeg net weer een bericht door Van Nieuwsuur. Achter de schermen zeggen prominente VVD'ers tegen Nieuwsuur dat ze zorgen hebben over de koers die partijleider Jasilgus op dit moment volgt.
3: Sinds ik in de politiek zit, zegt Nieuwsuur dit.
0: Ja? Dus daar maak jij geen druk over?
3: Nee.
2: Word je nou ook niet woedend om? Zitten ze weer achter je rug te klitsen tegen de kerst? Weet je wel? Ik bedoel, jij kan de kastanjes uit vuur halen, zij zit te lullen over jou.
3: Nee. Dit is... Ik vind echt, en als het nou gaat over onze kiezers en VVD-leden... die mogen ook narig zijn, die mogen ook absoluut denken wat gebeurt daar. Ik ga dolgraag, doe ik het hele jaar door, dus daar is niks anders aan. Ook weer de komende weken, het land gewoon in. En mensen zitten precies eigenlijk op het verhaal wat Dave ook hier neerzet. Geloof nou gewoon in groei, in vooruitgang, in optimisme... en laat dat zien en regel dat. En
0: maar groei in optimisme, kan het ook zo nu naar bepaalde punten met pro? Over een linkse boeg? Kan dat?
3: Ik neem aan dat wij af en toe ook vanuit het kabinet plannen neerleggen... waarvan pro zegt, nou, dat vinden wij een goed idee. En ik zit deze week, ik had gisteren en morgen... mijn eigen begroting van Defensie. Hmm. Nou, als ik dan zie, dan is pro... en natuurlijk kritische vragen en accenten... en dat is natuurlijk super legitiem... maar gelooft heel erg in die extra bestedingen voor Defensie. Dus van pro tot en met jaren 20. Ik heb echt breed
0: draagvlak in de Kamer. Maar het is dus niet zo altijd over rechts, het kan ook over links in bepaalde situaties.
3: Ja, natuurlijk. Wij zullen ook eens plannen neerleggen... gewoon vanuit het kabinet waarvan hopelijk links ook denkt... nou, dat is wel een goed verhaal. Het is iets anders dan in een coalitie stappen... en het is iets anders dan een linkse agenda uitrollen. Maar Dylan,
0: dat wil je heel duidelijk maken, toch? Je hebt gezegd, we gaan niet met pro in een kabinet zitten.
3: En ik ga die plannen niet uitrollen ook, natuurlijk, van die linkse agenda... met al die lastenverzwaring.
1: Kijk, ik begrijp het wel en ik was er ook wel blij mee, moet ik eerlijk zeggen, maar ik vind het wel eigenlijk in strijd met iedere vorm van democratie dat elkaar afwijzen. Kijk, je moet met elkaar proberen een land te runnen. En bij iedere verkiezingen begint het al van... ik doe niet met die, ik doe niet met die. En als die met die doet, dan doe ik niet mee.
3: Maar daarom zegt het kabinet ook... en je hebt wel gelijk, daar zijn we nog niet helemaal aan het slagen erin... maar dat is wel de poging, dat ze zeggen... laat dit nou iets zijn van die 100 zetels. Van links tot rechts, dat er voor iedereen iets in zit... en dat partijen denken, ja, maar hier gezamenlijk brengen we nu Nederland vooruit.
2: Dan praat je vanuit die Haagse bubbel, hè. Ik kom ook regelmatig in het land. Ik kom bij al die mensen die in de AZC in de achtertuin kijken. Ja. Die mensen worden helemaal gek. Die zien dat die grenzen openstaan, die zien die ellende in Ter Apel... die zien dat die AZC's bij hun in de buurt worden geopend. Ze worden niet eens gehoord, weet je wel, want het gaat dan over die hoofden heen... worden ze geregeerd. Ze zien dat er steeds meer soevereiniteit naar Brussel gaat. Ze zien ook dat de prijzen voor levensmiddelen... voor noem maar op, veel te hoog zijn. Nu krijgen ze van de week weer door de regering gezegd... dat ze een of andere warmteketel moeten kopen. Dus we leven tegenwoordig in een soort communistisch land. Dan moet er toch iemand bij jullie zijn die zegt... ik ga tegen die mensen zeggen, oké, dit is ons plan. Over 5 jaar wil ik dat Nederland er zo uitziet. En het moet dan voor een groot deel dat oude Nederland zijn... wat een enorm succesverhaal was. En wat de afgelopen 15 jaar...
0: Tijden veranderen wel niet, hè?
2: Je hoeft het land niet naar de knoppen te laten gaan.
3: Nee, natuurlijk niet. Maar uiteindelijk denk ik waar wij, zeker partijen als de VVD... die vaak regeringsverantwoordelijkheid nemen, mensen willen... resultaat zien.
2: Mensen willen een visie zien.
3: Ja, maar ook resultaat. Mensen willen zien dat we leveren. Dus ik zeg, hè, van die dwangsommen zijn we afgeschaffen. Je gaat zorgen dat die wetten er zijn... zodat je die grenzen echt kunt beheersen. Dat je kunt zeggen,
1: mag ik één ding erover zeggen? Is de Raad van State daar ook mee eens?
5: Goeie vraag.
3: Nou ja, deze, wat ik nu zeg, daar lijkt het wel
1: op. Die twee wel.
0: En Chris Woerts? Even serieus. Heb je al laatst over die 51 punten?
3: Ja, wat zei ik?
0: En toen zei je heel serieus. Ja, dat nemen we heel serieus.
3: Jazeker, er zitten gewoon hele goede dingen.
1: Dan word je toch erg serieus genomen nu, Chris.
3: Nee, ik zei tegen... Want jij zei, ik weet niet meer welke formulering... maar ik zei, ja, er zit inderdaad heel veel goeds in. Want het gaat over 5% naar Defensie. Dat gaat over eigenlijk een heleboel dingen waar ik het nu over heb. Box 3. Het gaat over een heleboel zaken. Er zitten ook dingen waar ik het niet mee eens ben. En er zitten zaken in die we hopelijk ooit gaan bereiken samen.
0: Maar Chris, maar wordt toch serieus?
1: Ik verlang vooral...
3: Hij is enorm prominent, Chris.
1: Dylan.
3: Ik hoop dat Nieuwsuur hem belt.
1: Ik verlang vooral...
4: Ja, die was leuk.
1: Naar boegbeelden van de VVD... die ze wat sterker profileren in de media. Kijk, die twee
3: Maar die podcast is toch hartstikke leuk? Waarom ga je dat nou... Je ging die podcast weer al zeiken, maar die is hartstikke leuk. Nou, iedereen moet die podcast
1: vinden. Ik vind het helemaal niet leuk. Nee, maar dan denk ik ook van, er zijn voor die gasten toch wel andere prioriteiten. Dan ga je toch niet je tijd verspillen aan zo'n podcastje wat ze een beetje leuk gaan zitten doen.
3: Nee, ze werken zich echt te pletten.
1: Maar jullie drieën, jullie profileren je niet genoeg. Wij VVD'ers, wij willen sterke mensen. Hij noemt Bolkenende, Wiegel.
4: Bolkestein.
1: Nee, jullie... Ja.
0: Bolkestein.
1: Die had vroeger een hele mooie vrouw. Dat was een toneelspeelster.
4: Ja, dat was een heel actrice.
3: Hij was
1: Ja, ja, maar dat waren de VVD'ers waar je van op aan kunt. Maar jullie hobbelen maar een beetje mee en vriendelijk voor de camera van Jair en zo. Maar daar koop ik er allemaal voor.
0: Maar je hebt zelf wel het gevoel dat je de juiste vrouw op de juiste plaats bent. Want dat is natuurlijk wat mensen zich ook afvragen als ze dat soort dingen weer aan het doen zijn.
3: Nee, en dat begrijp ik, weet je. Ik ben uiteindelijk, als je de leider bent en als dingen niet goed gaan, dan moet je daar ook voor staan. En dan krijg je deze vragen. Als dingen goed gaan, dan krijg ik alle lof. Heb ik ook niet in mijn eentje gedaan. Dus zo werkt dit. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat wij op al die dingen waar ik nu zeg, ja, dat vind ik ook, daar heb je pas alleen maar wat aan als ik daarop lever. Nou, en dat is wat we aan het doen zijn. Dat is waarom ik...
2: Maar lukt dat met deze coalitie?
3: Jazeker. Jazeker, echt waar. We hebben echt hele duidelijke dingen in het akkoord afgesproken. Ik zie dat trouwens de andere twee partijen op een heleboel dingen die ik zeg ook daar vol aan boord zijn, dat ook vinden. Het is niet een makkelijke situatie met als je gewoon zetels tekort komt. En daarom is het ook zo belangrijk dat ook andere partijen in die Kamer...
0: Maar met al die heilige huisjes voor jullie kom je er dan uiteindelijk wel uit, denk je?
3: Dus het zijn geen heilige huisjes. Het is precies wat er net wordt gezegd. Wat is je visie op deze samenleving? Mm. En ik wil dat als jij hard werkt en als je spaart en als je voor je eigen pensioen wil zorgen, dat je niet gestraft wordt. Ja. Ik wil dat als je ouders...
0: Werkeloon niet, zeggen ze nu.
2: Maar Dylan, het is toch krankzinnig dat wij ouders allemaal constructies moeten bedenken van het beetje geld dat je dan uiteindelijk overhoudt, hoe je dat dan aan je kinderen kunt doorgeven zonder dat die
0: mensen moeten tot een hoge leeftijd werken.
3: Dat we je danken voordat je je hele leven zo hard werkt om iets achter te laten voor je kinderen, gaan we je straffen. Dus daarom ben ik ook echt niet voor een verhoging van een erfbelasting. Dat zijn allemaal van die... ik vind het rankeneus.
2: Maar kun je voorstellen dat mensen denken dat de overheid is gewoon een roverheid geworden?
3: Nou ja, de belastingen zijn
0: het
3: ook. Roverheid, dat weet ik niet. Want als je ziet alles wat we uiteindelijk doen... Want ook jij snapt ook waarvoor belasting wel nodig is. Daarmee betalen we onze politiemensen, onze onderwijs.
2: Ja, maar geef je niet een miljard aan zoetsjoets, maar...
3: Nou, ik zei politiemensen. Het moet...
2: Maar helaas ook shoot-shoots. Maar die
0: heeft publieke omroep wordt van ons belastinggeld betaald.
3: Maar het moet wel uitlegbaar zijn. Onze ondernemers moeten hier niet zich blauw betalen. En verder in Europa totaal uit.
0: Maar als alles weer op tafel kan komen, kan het ook zijn dat mensen tot veel hogere leeftijd moeten gaan werken weer. Dat is ook nog steeds mogelijk dan. Of is dat definitief van tafel?
3: Nee, die is van tafel.
0: Die is definitief? Okay.
3: En wat we uiteindelijk willen, en ik ben er echt van overtuigd trouwens, dat werkgevers en werknemers daar met hele goede plannen gaan komen, is je wilt niet dat mensen heel snel in een uitkering belanden of in een ziektewet belanden. Nee. En vervolgens echt afgeschreven zijn. Je wilt zoeken naar manieren dat mensen op een eigen manier mee kunnen doen. Ja, ik ben wel liberaal, daar geloof ik echt in. En ik hoop ook eigenlijk dat vanuit werkgevers en werknemers die plannen komen.
1: Jawel, maar als je als oudere jongere van 50ers buiten je schuld om ontslag krijgt bij een baas, krijg je nooit meer een baan en na een jaar kun je hypotheek niet betalen, sta je met je gezin op straat.
0: Maar we praten er zo nog even door.
3: Kijk, moet je hebben. Dat moet je goed regelen.
0: Sommige mensen kunnen eeuwig doorwerken. Harry Mens bijvoorbeeld toch nog steeds. Hè?
1: Ja. Alleen er kijkt niemand meer. Hè?
0: Nou, dat is een beetje lullig inderdaad. En hij heeft nog uitgeroepen tot slechtste presentator. Terwijl ik Harry altijd wel een begnadigde presentator vind.
1: Ik heb het altijd een slechte show gevonden. Jij en René, jullie vermaakten hier wel.
0: Ja,
1: het
0: is geweldig.
1: Maar het is natuurlijk heel ordinair wat hij doet. Iedereen die mag daar een gedichtje op zeggen. Een commercieel gedichtje. Ja. En daar wil hij 10 ruggen voor hebben.
0: Ja, maar ja, hij doet het altijd. Met liefde doet hij dat. Hoor.
4: Ja. Je hoeft niet te kijken. Dus hij dringt het niemand op. Nou,
0: dat doen steeds meer mensen helaas voor hem inderdaad. Ja. Maar, we zijn er zo... Ga je nog wat stellen na de reclame? Of...
4: Als het mag.
0: Ja, we zitten lekker bij.
4: Dan blijf ik gewoon zitten.
0: Ja, doe je goed. Tot zo na de onderbreking.
5: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: met onder andere Dila Yazilgöz, partijleider van de VVD... en ook nog eens minister van Defensie. Ja, het is toch weer een beetje de rituele dans die we altijd doen, hè?
3: Valt wel mee.
0: Jij gaat roepen wat er allemaal goed gaat... en wij gaan proberen duidelijk te maken wat er niet
3: goed gegaan is.
0: Ja. Eigenlijk gaat het best lekker.
3: Nee, helemaal niet. Dingen kunnen beter en die moeten ook beter. Maar sommige dingen zijn gewoon in werkelijkheid anders dan dat het naar buiten komt. En dat moet ik ook kunnen zeggen, toch?
0: Ja, dat zij dus dat zien als een overwinning is geen overwinning. Is een Pyrrhus-overwinning, want er is nog niks binnengehaald door links. Dat is wat jij eigenlijk zei, toch?
3: Nee, ik ging gewoon even doorvragen. Wat is dan volgens jou binnengehaald? Maar als je kijkt naar dingen die niet goed waren... dat verhaal bijvoorbeeld met die kleine spaarders... ja, dat moet gewoon beter, dus dat gaan we ook beter doen.
0: Ja, dat was een foutje.
3: Ja, dat was echt een inschattingsfout. Ja,
0: heb je dat gevoel dat de mensen thuis nu meer gevoel bij politiek krijgen... dat ze denken, het komt allemaal wel goed?
3: Nee, maar...
0: Ze zijn een beetje afgehaakt in de kiezers.
3: Ja, maar dat snap ik wel. Daarom zeg ik net ook, het gaat ook niet over woorden. Het gaat ook over wat je daadwerkelijk levert... en dat mensen het gaan merken in hun levens.
0: Ja.
3: En dat krijg ik niet morgen gefixt. Dat krijg ik wel gefixt met mijn collega's... Als we dit goed volhouden en het verschil ook maken. Maar dat is het allerbelangrijkste.
0: Maar daar heb je vooral ook de oppositie voor nodig. En dat is nog best ingewikkeld.
3: Ja, maar daar verwacht ik echt van breed in de Kamer dat partijen...
0: Ook met het belastingplan, rechts ook gewoon...
3: Ja, rechts gaat toch geen accijnsverlagingen, vliegbelastingverlagingen en zo wegstemmen. Bedoel, dat kan je mensen ook niet aandoen. Maar dat ze zeggen, nou, maar wij willen er toch wel iets meer uithalen. Ja, ik wil ook rechtse plannen, dus ik denk...
0: Ja, maar dan heb je ook de Eerste Kamer nodig, heb je BBB nodig... en die waren niet zo positief.
10: Mevrouw Lagas, kan de BBB het belastingplan van dit kabinet gaan steunen?
11: Nu nog niet.
10: Wat is daarvoor nodig?
11: Daar is een ander stikstofbeleid voor nodig.
12: Gaat u dan ook naar rechts kijken voor de steun voor het belastingplan over hoe... dat alles betaald moet worden.
13: Als rechts niet aan boord is, komt er geen belastingplan. Dus dat moet aan boord.
12: Dus hiermee laat u eigenlijk pro als steunfactor voor het
13: belastingplan? Nee, ik laat niemand los. Maar we zoeken naar breed draagvlak. En daar hoort rechts bij.
0: En zo niet? Dan is het klaar?
3: Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat lukt. Want dat hoor je ook net bij BBB. Nog niet. We willen gewoon aan tafel. Hmm. En een BBB...
0: Als het niet lukt...
3: Nee, maar begin je altijd aan dingen zo? Nee, toch?
0: Nee hoor, maar in deze situatie zie je wel dat het heel moeizaam gaat.
3: En het is hard werken, maar uiteindelijk zie ik heel veel oppositiepartijen... die ook snappen, ik kan niet naar mijn kiezer zeggen... maar ik heb wel heel lekker geschreeuwd. Je moet gewoon dingen fixen en wij willen ook dingen fixen... en dat gaat elkaar matchen.
0: Heb jij er vertrouwen in, Dave?
4: Nou, als je nog positief nieuws wil, op digitale zaken wordt er eigenlijk best goed samengewerkt. Twee van de grootste voorvechters komen van Pro en komen van de VVD. Queenie bij de VVD, Barbara Katman bij Pro. Dus daar wordt heel veel voortgang geboekt. Daar snappen we allemaal het belang van technologie in die partijen. Dus misschien gewoon wat vaker over technologie praten, dan komt er wat meer...
1: Ja, maar er zijn ook een groepering die is daar niet zo tevreden over. Die heb ik onder mij. Ik begrijp niet dat de VVD niet zich krachtiger opstelt... tegen alle ondernemers in de grensstreek. Of het nou benzine is, boodschappen, sigaretten. Ja. Die mensen die hebben zulke oneerlijke concurrentie. Die zien de mensen gewoon 200 meter verder gaan, de grens over. Ja, ik vind dat niet kan, hoor.
3: Nee, daar ben ik wel mee eens. En het lukt ons niet, nog niet altijd even goed om dat ook goed te matchen. En in Nederland, maar ook met de landen om ons heen.
1: Ja, maar ik vind als we de Europese gemeenschap zijn... dan zouden die prijzen gelijk moeten liggen.
3: Ja, je moet dat ook veel meer op elkaar afstemmen. Maar ook gewoon beleid, of dat nou gaat over, weet ik veel... van vuurwerk tot van alles. Het moet veel meer op elkaar afgestemd zijn. Dat is echt een hele belangrijke agenda. Dus ja, je hebt er niks aan. Ik ben het wel met je eens. En dit is ook waar we behoorlijk hard aan werken. En daar moet je ook echt extra aandacht voor hebben. Want die grensregio, we hebben er nogal veel in Nederland... die maken gewoon hele andere dingen mee dan in andere gebieden. Dus, ja.
0: We zijn er trouwens, we hebben wat fout gemaakt. Als je nou naar jezelf kijkt, wat zou je zelf anders hebben kunnen doen de afgelopen periode?
3: Nou, ik denk dat die hele zomer waarbij we heel erg zijn gaan puzzelen... ook met de oppositie...
0: Met die braderie-bariton ook.
3: Nou, nee, het was heel belangrijk dat we dat wel
1: geen
3: deden.
1: Geen oude koeien op de sloot, hè, Wilfred?
0: Ja, nee, man, die op die zomer begint. Maar ga door, Jan.
3: Nee, dat is gewoon heel erg belangrijk dat wel gebeurde. Maar ik denk dat we dat proces strakker en beter hadden kunnen inrichten.
0: Maar je hebt nog steeds over we. Maar wat heb je zelf anders kunnen doen?
3: Ja, maar ik ben de leider van die club. Dus dat begint en eindigt allemaal met mij. Ik ben er zelf bij.
0: Ja.
3: En uiteindelijk, als dingen shit gaan... is het van mij en als we het goed doen, is het van ons.
0: Ja.
3: Zo gaat
0: en dat
3: ook.
0: Sommige prominente, heb je zeer prominente VVD'ers zeggen... misschien moet het maar een keer helemaal misgaan... dat er maar 4 of 5 zetels overblijven om een keer...
3: Dat zeiden ze vorig jaar ook, een paar. Het zijn er maar een paar die dat zeggen, maar ik vind dat zo'n onzin. Dat betekent dat we dan vervolgens als VVD zeggen... weet je wat, wij trekken even onze handen ervan af. Het wordt allemaal een beetje te moeilijk.
0: Beetje zoals CDA zeggen, ze kun je het een beetje opnieuw opbouwen.
3: Ja, ik vind het echt onzin. En ik denk dat als je CDA toen had gevraagd... ze er ook niet voor hadden gekozen. Want dat betekent voor al die dingen waar ik zo blij mee ben... dat we dat hebben tegen kunnen houden of hebben kunnen regelen. Ik bedoel, ik heb het hier vorig jaar ook gezegd, dan stem je niet op VVD. Dan kan ik je wel vertellen hoe de wereld er dan uit gaat zien. Dan maar ga je echt blauw betalen.
1: Vind jij het geen afgang dat als er nieuwe verkiezingen komen, dan is de kans groot dat jaar 21 groter is dan de VVD?
3: Ik heb hier heel vaak aan jouw tafel gezeten. 3-4 jaar geleden, toen was ik minister van Justitie en Veiligheid. Pieter Omtzigt kwam net kijken. Jij zei tegen mij, hij is premierskandidaat, jij niet. Vorig jaar zei je tegen me, ik denk dat je naar huis gaat. Je gaat met 4 zetels een afgang.
1: Dat heb ik later teruggetrokken.
3: En nu zeg je dit weer. Maar hoe vaak wil je ernaast zitten?
1: Nou, ik maak me niks uit.
0: Als je al 20 jaar op tv bent, wil dat wel eens gebeuren.
1: Nee, dat speelt, voor,
3: dat
1: mij, dat speelt voor mij geen enkele rol.
3: Gaan we naar Dave.
1: Maar
3: gaan
1: ik
3: naar
1: denk
3: Dave.
1: Dat op het ogenblik wat jaar 21...
3: Er zijn geen verkiezingen op het ogenblik.
1: Nee, maar wat jaar 21 naar buiten brengt, dat de VVD-stemmer milder stemt dan wat jullie naar buiten brengen.
3: Ik durf te wedden. En even één ding. Jaar 21, VVD, we willen heel veel dingen hetzelfde. Dus een stevige jaar 21...
1: Pak dan een fusie, dat is de oude
3: ik helemaal
1: truc.
3: Prima. Ja, daar is Joost Eertmans goed in.
2: Zo, dan zou je partij wel mee opknappen. Inderdaad, nee. Al die mastodonten eruit en jaar 21 erbij.
3: Maar uiteindelijk de VVD-kiezer, de liberale kiezer, de Nederlander die gewoon iets van zijn leven
1: maken.
3: Ja,
1: maar dit is alleen Chris, hè? Nee. Die heb je, wat er ook gebeurt, die blijven de VVD trouw.
3: Maar, Johan, ik ben ervan overtuigd dat die op een partij wil stemmen die er echt voor vecht, voor knokt om dingen voor je te regelen.
2: Dat die een visie overlegt.
3: Ja, maar onze achterban, gewoon degene waar we het over hebben, die ondernemende Nederlander, die zit niet te wachten op een partij die langs de zijkant staat en zegt, maar ik heb wel lekker geschreeuwd, hè? Dat is niet wat onze achterban wil. Dus het gaat over wat je levert. En alle partijen die gaan leveren de komende tijd zullen denk ik bij een volgende verkiezing goed doen. En ik ga mijn stinkende best doen om eerst maar te
1: leveren. Als ik dan de peilingen krijg, hebben jullie nog niet zo goed geleverd dan?
3: Nee, ik denk echt dat mensen dat inderdaad zo ervaren. En op onderdelen ook echt gelijk hebben trouwens. Dat is ook waar. En daarom moeten we vooral hard werken en minder met peilingen bezig zijn. Nou, peilingen zijn palingen.
0: Je kunt geen factuur inleveren voor vanavond.
2: Nee,
0: was te minimaal.
3: Nee, nee. Als
1: je niks zegt, dan gaan we niet uit.
0: Het was te minimaal.
4: Geprobeerd.
2: De enige vrouw hier.
4: Eén ding wat ik nog mee wil geven is, alsjeblieft, als links zich nou wat minder hard afzet tegen rechts en rechts wat minder hard tegen links, wat bij mij één probleem, dat is gewoon de samenhang in de samenleving. Die
2: ja, maar
4: dat
2: doet
4: dus vertel je eigen verhaal.
0: Oh.
4: Nee, vertel je eigen
2: die
4: verhaal.
2: Die hebben
4: en niet
2: twee totaal verschillende wereldbeelden. Waarom zou je aanpassen
4: dat
2: aan links?
4: Dat valt wel mee. Ga
2: links
4: maar zo'n verjaardag, dat valt wel mee
2: van dit land.
4: Ga eens goed met elkaar in gesprek, dat valt wel mee.
0: Hebben elkaar nodig.
4: Ja.
0: We hebben elkaar nodig.
1: Vooral D66, dat is een plaag voor het land.
2: Ja.
1: En Johan, voor
4: ook die.
0: Volle broek. Ja. Ja. Nou, niet iets raars nog over Volle broek zeggen, want ze hebben weer een zaak onder zijn broek. Tot zover deze uitzending, dankjewel.
3: Dank je.
0: Jou ook bedankt, Dave. Ja, voor niets eigenlijk, maar goed, dat maakt niet uit. En morgen zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.

0: kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: En welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verwij en aan de andere kant van de lijn Arjan van de IJssel. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben genoeg te bespreken. We gaan het hebben over Messi, we gaan het hebben over Ronaldo, we gaan het hebben over Dolberg. We gaan een kort vooruitblikken op het komende, ja, de komende speelronde in de Eredivisie. Maar laten we beginnen met het afscheid van Messi. Was een latertje van dinsdag op woensdag. Ik weet niet of jij die wedstrijd gekeken hebt live.
2: Nee. Toen ik wakker werd, heb ik alles tot me genomen. En dat was allemaal heel erg mooi. Het was 1 uur Nederlandse tijd, volgens mij, uit mijn hoofd, was die wedstrijd. Ja. Die heb ik laten gaan. Maar ik heb daarna wel de beelden gekeken, de reacties allemaal gezien. En dat was wel echt een heel mooi, groots afscheid. En niet alleen de wedstrijd, maar ook de lijfverbinding met de bus daar naar het stadion toe. De honderden camera's, de close-up van Messi die toch wel emotioneel was met zijn zoontjes. Het was een heel mooi afscheid.
1: Ja, de menselijke kant was inderdaad heel mooi om te zien. En alles vooraf was echt geweldig. Maar ook de wedstrijd zelf. Het was toch iedere keer wel, ja, ieder moment had ik zelf het gevoel van, als die maar enigszins naar Messi kon, of wat dan gebeurde dat ook. Het was ook volledig in teken van. Het is alleen dat die keeper wat redding had. Dat je denkt van, ja, eigenlijk heeft die man toch al een beetje de avond van de grootste voetballer aller tijden verpest.
2: Ja, en dat had niemand verwacht. Want ja, als je voor een afscheidswedstrijd Benin uitnodigt, dan denk je dat wordt een doelpunt te verstijn. Maar die keeper deed het heel erg goed. De eerste helft hield een paar ballen echt heel erg goed uit. Dat vond ik ook eigenlijk het enige minpuntje. Niet dat de keeper zo goed was, maar het enige minpuntje in die wedstrijd is dat ik voor zo'n afscheidswedstrijd verwacht je eigenlijk wat, of dan hoop je op een wat mooier affiche dan Benin, waar we met z'n allen eigenlijk geen enkele speler van kennen. Je hoopt dan toch op een iets ander podium. Maar de wedstrijd viel niet tegen. Het was erger geweest als we dan tegen Benin hadden gespeeld. En het was dan 12-0 geworden en Messi had de 6 gemaakt. Dan was het natuurlijk een iets minder serieus te nemen afscheidswedstrijd. Maar het was nu wel een echte wedstrijd.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, eigenlijk alles. De wedstrijd, leuk om het over te hebben. We kunnen het over de 2 assists praten. We kunnen het over de strafschop die erin gaat. Maar het is vooral de emotie die het oproept. Hè. Als je dan kijkt ook op de tribunes, maar ook in aanloop ernaartoe. Iedereen wil een glimp van hem opvangen, familie van hem. Het is ook echt wel een stuk geschiedenis dat je denkt van ja, oké, dit is dus echt klaar. Hè. Meer dan 200 interlands. Maar dat het de mensen zo raakt, is niet heel gek. Maar je toch als je het dan ziet, ben je daarvan onder de indruk?
2: Ja, hij is natuurlijk altijd wel de aanvoerder geweest, de leider. En niet het afgelopen WK, maar het WK ervoor was hij natuurlijk de man die ze de wereldtitel moest schenken. Maar je ziet dat het team nog steeds helemaal idolaat is van hem. De hele selectie, alles en iedereen, hij is zo belangrijk ervoor. Dat het ook heel moeilijk is voor te stellen, dat gaf de bondscoach in afloop aan Scaloni, Messi zelf eigenlijk ook al, dat er ook hierna is het afgelopen. Messi zei zelf ook, ik zou eigenlijk het liefst gewoon voor altijd bij dat team blijven. Maar er is nu de eerstvolgende wedstrijd, dan is Messi er niet meer bij. En dat gaat vreemd worden voor iedereen, voor de bondscoach, voor de medespelers, voor het publiek. Dat wordt een nieuw tijdperk.
1: Ja, absoluut. VPRO trouwens, ik vond de column van Sully, de laatste tango, dankjewel Leo Messi. Leuk om te lezen, maar daarvoor wil ik de mensen vooral doorverwijzen naar VPRO. Want dat is echt de moeite waard om hem even te lezen. Want ik denk dat Suleiman heeft wel eens gezegd dat hij geen wedstrijd van Messi wil missen. En we kunnen één ding zeker stellen, dat hij absoluut om 1 uur voor de televisie zat en alles gezien heeft. Maar goed, jij hebt ook natuurlijk tal van wedstrijden gezien van Messi. Als er dan toch een moment is, hè, bij jou Arjan, van wat is dan het meest blijven hangen?
2: Dat zijn wel echt extreem veel dingen natuurlijk. Ja, hij heeft ook zo verschrikkelijk veel gescoord. Maar de periode dat Barcelona Real Madrid echt vernederde. Op een maandagavond de 5-0. Dat was wel echt Barcelona op zijn best en Messi op zijn best. Ja. Al hebben er daarna nog heel veel hoogtepunten gevolgd. Dus ik vind het moeilijk om er echt één aan te wijzen.
1: Ja, precies. Nou goed, het kunnen er ook tal van zijn. Wat dat betreft, als je alle doelpunten erbij pakt, dan is het al lastig om een top 10 te maken. Laat staan dat je even één moment eruit moet halen. Maar inderdaad, het zijn tal van momenten. Als we het hebben over grote voetballers, Arjan, dan hebben we het ook over Cristiano Ronaldo. Ja, als je nou het hebt over het contrast tussen beiden, de verering van Messi, het afscheid dat hij krijgt en hoe het dan nu gaat. Ja, met Ronaldo bij Portugal. Ja, neem ons eens mee eigenlijk in het laatste nieuws, want er is heel veel gebeurd. Kun jij een korte reconstructie geven van de afgelopen periode?
2: Heeft Ronaldo, naar eigen zeggen, na het WK zou hij afscheid nemen als international. Toen is hij door de bondsvoorzitter overgehaald om toch te blijven. De bondsvoorzitter heeft hem ook meegenomen in het proces van de nieuwe bondscoach. Nou, dat was allemaal Ronaldo zag er zitten. Hij heeft gesprekken gehad met de bondscoach en er zijn afspraken gemaakt. In eerste instantie wilde de bondscoach Ronaldo zelfs voor de uitwedstrijden in Portugal laten. Maar Ronaldo, naar eigen zeggen, gaf aan, ja, ik ben de aanvoerder, dus ik hoor gewoon bij het team, dus ik reis gewoon mee. Ja. En toen is het deze Nations League-periode is dat in die tweede wedstrijd wat vreemd verlopen. De avond voor de wedstrijd zou Ronaldo met de bondscoach besproken hebben dat hij een half uur zou spelen, terwijl in eerste instantie zou hij helemaal niet spelen. Dat was dan prima. Dat kwam eigenlijk niet helemaal uit met het ritme hoe hij trainde, maar hij wilde voor zijn land staan. En uiteindelijk heeft hij die tweede wedstrijd alleen maar een helft lang warm mogen lopen. En dat is gewoon duidelijk. Dat vond Ronaldo heel erg vernederend. Hij heeft de selectie verlaten en hij heeft toen gelijk al gezegd, ik kom nog een keer met de waarheid. En ja. Daar kwam hij mee. Er kwam uiteindelijk een enorm epistel waarin hij uit de doeken deed wat er allemaal gebeurd was en wat de afspraken waren en wie er allemaal getuigen waren van bepaalde momenten. En daar heeft de bondscoach wel weer op gereageerd, dat hij het statement heeft gezien. Hij wilde er nog niet inhoudelijk op reageren. Maar de deur zou nog wel open zijn voor een terugkeer. In november hebben we weer de volgende interlandperiode. Er zal tot die tijd nog heel veel gezegd en geschreven worden. Maar het zou ook zomaar kunnen, dat zei Ronaldo ook in dat statement, op het moment dat hij gewisseld werd tijdens zijn eerste wedstrijd. Dat is tot dusver, ik gaf de aanvoerdersband aan Bruno Fernandes en hij zegt, ja. Niet wetende dat misschien mijn laatste moment als speler van Portugal was. En ja, op dit moment zou dat kunnen. Kijk, en als je dan ziet hoe groot het afscheid van Messi was en hoe geregisseerd dat was. Het zou zomaar kunnen zijn dat Ronaldo zijn laatste minuten al gehad heeft en dat hij dus eigenlijk door een achterdeur vertrekt eigenlijk. En dat is eigenlijk wel zonde voor zo'n grootse carrière natuurlijk.
1: Ja, zit daar ook niet de grootste fout in, Arjan? Als je dan weet hoe groot hij is, hè, wat Messi voor Argentinië is, is Ronaldo natuurlijk voor Portugal. Er moet toch geen enkel grijs gebied zijn? Want ze naderen een leeftijd dat je op een gegeven moment, ik bedoel, uiteindelijk is iedere loopbaan is eindig. En hadden ze hier niet iets zorgvuldiger moeten zijn, op het moment dat er ook enige grijs gebied, twijfel is, ja, dat aan de voorkant gewoon echt helemaal dichtgetimmerd had moeten zijn?
2: Nou ja,
1: zeker nu.
2: Ja, zeker. Maar Ronaldo is al zo lang doorgegaan, ook als international, dat je eigenlijk dacht dat hij zou het afgelopen WK al niet spelen, dat we het nooit verwachten. Dan naar eigen zeggen heeft hij zelf besloten om te stoppen en dan wordt hij weer overgehaald. Ja, je moet misschien ook gewoon maar de regie in eigen hand nemen en gewoon zeggen van, nou, we stoppen ermee. Regel voor mij ook een mooie afscheidswedstrijd met een vol stadion en dan neem ik afscheid en dan is het aan de nieuwe generatie. Maar, even volledig afgaan op de verklaring van Ronaldo, was het de bondsvoorzitter en de bondscoach die allebei aangaven dat ze echt verder wilden met Ronaldo. Dat ze echt nog een belangrijke rol voor hem zagen. Mm. Ook niet alleen als pinchhitter. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat de spelers zeggen, nou ja, prima, dan blijf ik. Maar is dit wel een beetje lullig hoe het nu allemaal verloopt natuurlijk.
1: Ja, absoluut. En benieuwd wat dat in november allemaal op gaat leveren. Dan maken wij de overstap van Messi en Ronaldo naar de Eredivisie. Het laatste nieuws, slecht nieuws. Tenminste, slecht nieuws in die zin. Het slecht nieuws is de blessure van Dolberg. Maar goed, het goede nieuws is dat de operatie is geslaagd. Als je dan kijkt naar dit seizoen, waarbij hij dus in eerste instantie naar de uitgang, toch een aantal goede wedstrijden, geblesseerd geraakt. Ja, ik ben wel benieuwd wat dit uiteindelijk op gaat leveren.
2: Ja, het is heel vreemd, want hebben we het in eerste instantie tijdens de transferperiode wel echt naar de uitgang gedirigeerd. Dat lukte uiteindelijk niet. En dan verwacht je eigenlijk een soort, door de aankopen die Ajax heeft gedaan met Marcus Leonardo voor 20 miljoen en Tolu die ze huren en die het fantastisch goed doet. Ja, dan verwacht je eigenlijk dat die als derde spits weinig aan spelen toe zou komen. Maar juist die laatste weken voor de interlandperiode, ja, had Dolberg een basisplaats. En liet hij het ook gewoon zien met doelpunten en assists. Dat had eigenlijk niemand verwacht. En ja, hij zat er in principe, ging hij dus met een lekker gevoel de interlandperiode in. Ja, en dan slaat het noodlot toe. En dan is het voor Dolberg een hard gelach. Hij kan niet door zoals hij bezig was. Voor Ajax is het geluk dat er dus nog twee spitsen rondlopen die het gemis van Dolberg moeten kunnen opvangen.
1: Ja, precies. Nou ja, dus ook afwachten hoe die revalidatie gaat verlopen. In eerste instantie gaat hij dat in Denemarken doen. En in een later stadium keert hij dan terug bij Ajax om verder te revalideren. Als we het toch over Eredivisie hebben. Komend weekend een aardig programma. Waaronder dus ook het duel tussen koploper AZ en Feyenoord. Op VE Pro maken we iedere dag rondjes extra, waarin we dus echt de clubs heel gericht uitlichten. Dus we hebben FC Utrecht hebben gehad. We hebben nu AZ staat net online. PSV komt online. Feyenoord komt vrijdag online. Dus elke club is er groot nieuws. Wat dat betreft moeten we echt naar VE Pro doorverwijzen. Want dan ben je echt op de hoogte van elke club in de Eredivisie. Toch, als we dan de wedstrijden er even bij moeten pakken. En sowieso het duel tussen Feyenoord en AZ. Ik ben wel echt benieuwd, Arjan, weet je, hoe AZ er dan voor gaat staan. Want iedere keer is het zo van, we hebben best wel periodes gehad waarin we AZ hoog aanslaan, waarbij we denken, ze gaan echt meedoen. Maar ik heb het gevoel dat deze periode, ben ik wel echt benieuwd van, waar staan ze? Hoe goed zijn ze daadwerkelijk? En wat voor signaal kunnen ze ook geven in grote wedstrijden als tegen Feyenoord?
2: Nou ja, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Feyenoord. Feyenoord is ook heel goed aan het seizoen begonnen. Ja. Maar als je kijkt naar de tegenstanders, dit wordt eigenlijk de eerste echte test. Dus dat is een schitterend affiche om na de interlandbreak, de XXL interlandbreak, weer te beginnen. En vrijdagavond hebben we al PSV dat in actie komt. Dus het wordt het geduld wordt beloond, zeg maar. Ja. Het was een hele lange interlandperiode. En omdat Nederland ook zijn laatste wedstrijd al op zondag speelde, voelt het helemaal wat langer. Maar daarom is het extra lekker dat we vrijdagavond al PSV krijgen. En dan een echte topper op zaterdag. Ik ben heel erg benieuwd naar de hervatting van de competitie.
1: Ja, ook wel lekker dat het echt gaat beginnen. Ook Liverpool tegen City, mooie wedstrijden. NEC, Ajax, PSV tegen Heerenveen, Feyenoord, AZ, waar ik echt wel echt naar uitkijk. Sowieso wel lekker dat het clubvoetbal weer gaat beginnen. Dat het Europees voetbal ook weer gaat beginnen.
2: Ja, en dat wordt gelijk ook weer heel veel. Want er staan dan 2 weken achter elkaar. Staan de Champions League en Europa League en Conference League op het programma. Dus we hebben de rest van de maand genoeg voetbal waar we van kunnen genieten.
1: Precies, en dan sluiten we de maand ook nog eens een keer met de KNVB-beker. Nou, het houdt niet op. De maand oktober gaat alleen maar mooi voetbal brengen. In ieder geval iets om naar uit te kijken. Ja, Arjan, dan wil ik jou eigenlijk bedanken voor de bijdrage in deze VIZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
3: Goede Zone FM.
4: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
3: Goede Zone FM.

0: Zone FM.
1: Oh, wat doe je met me?
0: Gronen Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd. Maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen, waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: ocean, you're alone.
1: Beleef het adembenemende verhaal van Whalefall.
0: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
2: We gotta get out of here.
1: Whalefall, 14 oktober in de bioscoop.
3: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op woensdag 7 oktober. De dag dat het contrast tussen twee afscheidnemende spelers niet groter kan zijn. Althans, de ene neemt afscheid en de ander. Dat is allemaal een beetje vaag. Het gaat natuurlijk over de twee spelers die jarenlang het voetbal hebben beheerst. Messi en Cristiano Ronaldo. Hier drie gasten die nog lang geen afscheid gaan nemen. Tenminste, dat hoop ik. Christian, Tijmen van Wissing. Dilaert, Tijmen van Wissing.
4: Definieer lang.
3: Nou, nog wel. Een jaartje of 20 hoop ik je bij me te hebben. Marciano, bij jou was afscheid nemen trouwens. Ja, dat was noodzakelijk natuurlijk.
5: Ja.
3: Ja, het is niet dat jij er lang over kon nadenken van...
5: Nee, ik heb... Zeg maar, die eerste kruisbandsblessure, die heeft wel echt de meeste leed veroorzaakt. En op een gegeven moment probeer je het nog wel. En ook tegen beter weten in en tegen bepaalde slechte adviezen in. Toch doorgevoetbald en die knie is toen eigenlijk alleen maar slechter geworden. Toen kreeg ik in één keer de mogelijkheid om in Zuid-Afrika bij Ajax Cape Town... eigenlijk te revalideren, weer terug te komen in het voetbal. Alleen Zuid-Afrika is zo'n mooi land. Dus ik genoot eigenlijk meer van het land dat ik bezig was met terugkomen. En ik was er al op dat moment 2,5 jaar uit. Dus ja. ik heb een wereldtijd gehad. En toen was het op een gegeven moment dat ik terugkwam. En dat was richting het millennium ook. En toen had ik zoiets van... Het is mooi geweest. Die knie werd ook niet echt heel veel beter. En het was bijvoorbeeld op zondag voetballen. En dan kon ik pas op woensdag weer meetrainen. Omdat dan de vocht uit de knie was. Dus... Op een gegeven moment had ik wel zoiets, ik kan maar beter voor andere dingen kiezen. En ik heb een wereldtijd gehad, een wereldcarrière. Alleen het afscheid was veel te vroeg.
3: Ja.
5: Helemaal als je kijkt met wie je allemaal gevoetbald hebt... en waar die uiteindelijk allemaal terecht zijn gekomen. Ja, dan is 28 jaar...
3: Veel te vroeg.
5: Is veel te vroeg.
3: Ja. Tijmen, er is natuurlijk het verschil. Het is net als met welk eten je lekker vindt. Iedereen vindt een ander afscheid het mooist. Ik zou zelf zeggen, Dirk Kuyt, Kenneth Perez... in de laatste wedstrijd kampioen worden. Maar sommigen vinden ook een beetje de vergankelijkheid ook wel mooi... Als het met de jaren minder wordt. Wat vind jij eigenlijk het mooiste afscheid?
4: Nou ja, kijk, wat Kuyt deed, dat was natuurlijk geweldig met een hat-trick. Dus ja, dat is echt voor de eeuwigheid. Kijk, maar Messi moest gisteravond natuurlijk zo'n wedstrijd krijgen... om ook even al dat theater te krijgen. Hij had natuurlijk zijn echte afscheid willen hebben... tijdens de WK-finale met de winst. Dat was natuurlijk het mooiste geweest. Ik hou er wel van als je gewoon op het hoogtepunt stopt.
3: Ja?
4: Ja, dat vind ik toch wel. Ik hou er niet zo van als echt grote voetballers... dat het heel pijnlijk wordt, dat het gênant wordt.
3: Ja, jij zit nee te knikken.
6: Ja, ik hou er wel van.
3: Ja?
6: Ik hou van heel langzaam wegkwijnen, steeds een niveautje lager... en maar blijven voetballen omdat je het zo leuk vindt.
3: Ja.
6: Ik weet nu niet eens een goed voorbeeld, maar we kennen ze natuurlijk wel. Maar ja, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Terug naar die club waar je ooit begonnen bent... en daar dan ook op de bank terechtkomen.
4: Maar Overmars bijvoorbeeld bij Goethe, die dan nog weer terugkwam. En dan
6: ja, maar dat was anders. Die was natuurlijk al lang gestopt. En op een gegeven moment dacht hij van... het is zo slecht hier. Zelfs met anderhalf been kan ik er nog wat aan toevoegen. Dat vind ik wat anders dan dat je gewoon heel lang door blijft gaan... omdat je het zo geweldig vindt.
4: Maar dan moet je wel echt de purist zijn.
6: Ja.
4: Ik bedoel, al die spelers, Jaap Stam bij Ajax... vond ik toch ook allemaal net niet die dan als een dief in de nacht vertrok.
6: Ja, maar ik vind het zo mooi juist als...

0: hele grote voetballers, als ze oud worden, minder worden, en dat ego opzij kunnen zetten. En de meesten kunnen dat natuurlijk niet. Hè? In deze tijd zien we daar af en toe voorbeelden van. Maar als spelers dat dan wel kunnen, ik vind het prachtig.
1: Ik vond dat van Robin van Persie ook wel iets moois hebben. Die was echt niet meer op zijn best in zijn laatste jaar bij Feyenoord. Maar dat
2: kwam wel, heel goed. Wel,
1: ja, maar nog wel heel goed.
2: Heel goed,
3: en sommige dagen wel. Die 6-2 bijvoorbeeld tegen Ajax.
1: Maar hij kon het niet elke week.
2: Rijkaard was mooi.
1: Rijkaard was schitterend. Dat is een geweld.
2: Maar dat is ook een grootheid.
1: Absoluut.
2: En die is zeg maar niet bij Milaan afscheid genomen. Maar die is naar Ajax toegekomen en eigenlijk in één keer weer een lift omhoog. Dat vond ik een van de mooiste comebacks ever.
1: Snijder is nog naar Qatar gegaan.
2: Ja, dat vind ik. Ja, ik ben het wel met Tijn mee eens, hoor.
1: Van de Vaart,
2: dat
1: je wel echt Rafa is nog naar Betis en naar Micheland en zo. Ja.
2: Kijk, als je van het spelletje houdt, als je van het spelletje houdt, is het zo lastig om te bepalen dat je op je hoogtepunt gaat stoppen of wil gaan stoppen. Je hebt familieleden, zelf kriebelt het toch altijd ergens. En je wil nooit gestopt zijn met het wat-als gevoel. En ik denk dat daardoor een aantal spelers langer door zijn gegaan. En natuurlijk nog wat geld. En nu heb je de zandbak waar je nog kan afbouwen en rijkelijk beloond wordt. Maar het allermooiste is natuurlijk als je op Dirk Kuyt, Frank Rijkaard, noem maar een moment kan stoppen en die zegt het is klaar. Ja. En dan die schoenen zo om je nek, veld af.
1: Ja, Frank Rijkaard is echt de moeder alle afgaan.
2: Ja, Frank Rijkaard was fantastisch. Ja.
1: Gewoon met de Champions League in handen en klaar.
2: En klaar, ja. Echt geweldig.
1: Wat dat betreft heeft Messi het iets beter gedaan. Gisteren voor een monumentaal, helemaal uitverkochte kaarten waren niet aan te slepen. Honderden euro's kosten ze. Hoe heb je ernaar gekeken?
0: Ja, ik vond het prachtig. Toevallig een vriend van mij die is in Argentinië. En die heeft het allemaal meegemaakt.
1: Oh.
0: En hij is eigenlijk helemaal niet van het voetbal.
1: Nee.
0: Maar hij stuurde mij foto's van Cristiano, wat er hier aan de hand is. Die hele stad staat op zijn kop. Alle straten rondom Monumental stonden verslaggevers. Mensen te interviewen die allemaal aan het huilen waren. Ja, en dan die show met die drones en noem maar op. Dat hebben ze waarschijnlijk de helft van het bruto nationaal product van het land Argentinië aan besteed.
1: Maar dat
0: heerlijk.
1: En dat vindt iedereen dan ook prima. Want het is Messi.
0: Ja.
3: Maar zelfs
0: die huilende spelers.
1: Wat zei je?
3: Ze hadden echt van die fanpleinen nog en huilende fans. En inderdaad, ik zag wat fans die waren gewoon dankbaar dat ze opgegroeid waren in een tijdperk met Maradona en Messi. Dus ze hebben het niet over dat ze verschoond zijn gebleven van oorlogen of van een dictator. Maar ze hebben geleefd in het tijdperk van Maradona en Messi. Nou, dat ze daar zoveel dankbaarheid voor hebben. Dat zie je, denk ik, bij geen enkel ander land als in Argentinië.
1: Nee, maar nu noemen we ook.
2: Zelfs ik, als geen Argentijn, ben ook nog steeds dankbaar dat ik in een tijd met Maradona en Messi en Zico en noem alle prachtige voetballers geleefd heb. Dus, of nog steeds leef. Ik vond het gisteren, ja, briljant, kippenvel over mijn hele lichaam.
1: Ja?
2: Ja, de man is zo goed. Zo goed geweest, zo mooi. En dan gisteravond hier ook werden bepaalde momenten van hem weer besproken. Vanmiddag ben ik YouTube weer gaan zitten. En bij Messi kan je gewoon in categorieën kan je zoeken. Dus de 10 mooiste dribbles, de 10 mooiste goals, de 10 mooiste steekballen. Ja, het is ongekend. Maar echt ongekend.
1: Ja.
2: En ik ben echt een Maradona-fan. Ik ben Maradona overal door de aderen. Maar wat Messi, en met name wat je ook op YouTube ziet. En in mijn tijd kreeg ik een videoband van die spelers van Genua. En dat is een videoband die onder de voetballers rondging. En dat was een videoband met alle mooie hoogtepunten van Maradona. Nou, daar kon ik uren naar kijken. Het was echt zo mooi. De man was zo fucking briljant. En echt in een hele korte tijd echt alles gedaan wat er op een voetbalveld, waarbij nog steeds tackles op nekhoogte mochten. Gentile vertelde ook bijvoorbeeld dat hij Maradona moest dekken en dat hij gewoon sloeg en dat hij maar alles deed om hem uit de wedstrijd. Dat is nu ongekend. Dus die spelers als de Mbappé's en de Messi's, die worden gewoon beschermd. Hè. De aanvallers worden meer beschermd door de VAR, maar ook scheidsrechters zitten boven. Maar Maradona was wel echt in een periode dat je gewoon op velden voetbalde waar er geen graspol meer was, waar tegenstanders gewoon met geslepen noppen het veld in gingen. En dus ik ben een Maradona-fan. Maar wat Messi, en daarom zat ik gisteren met kippenvel. Ja, wat de man heeft gedaan in de afgelopen, wat is het, 15, 20?
3: Ja, 20. Ja, meer dan 20 jaar.
2: Meer dan 20 jaar. Ik ben zelfs naar cafés gegaan om Real Madrid tegen Barcelona te kijken.
1: Ik ook, hoor.
2: Gewoon voor Messi.
1: Ja.
2: En voor natuurlijk het tiki-taka van Barcelona. Maar voor Messi ging ik naar cafés. En dan zat ik in een brasserie. En dan was ik naar een groot scherm.
1: Ik had vroeger als student had ik geen abonnement op. Dat was toen nog Canal Plus, geloof ik, Sport 1. En dan ging ik inderdaad naar het café, want je wilde Real Madrid Barcelona wilde je zien.
2: Fantastisch. Dus alles wat er gisteren gebeurde, heeft hij zo verdiend. Ja. Dus ja, wat dat betreft...
1: Wat mij opviel, perfect. Wat er nog wel eens tegenover hem wordt gezegd... dat hij niet al te veel persoonlijkheid heeft... en niet het allergrootste uithangbord is qua presentatie. Ik vond dat hij geweldig kon speechen. Ik heb die 10 minuten volledige speech gezien... Het was echt voor Messi...
3: Deed hij geweldig.
1: En deed hij hartstikke goed.
3: Je zag ook de mooie emotie met zijn gezin natuurlijk. En daar zag je hem echt ontroerd. En nou ja, ook in de familie is er nog wel wat gebeurd. Ook tijdens het WK natuurlijk, met zijn vader. En ja, dus alles komt ook een beetje nu eruit of zo. Hij heeft zich jarenlang ook een beetje als een ijskoude gedragen. Dat vond ik ook wel. Daarom vond ik Maradona, daar kon ik daar zoveel van genieten. Omdat dat randje eraan zit. Je wilt ook bij een absolute held, vind ik het altijd heel mooi... als er ook een toch iets menselijks aan zit. En dat, Messi... Die had iets buitenaards bijna.
1: Maar dat ijskoude kwam ook door zijn moeilijke band met Argentinië. Ja. Omdat hij altijd daar...
3: Hij was eigenlijk Spanjaard. Gestopt, hè?
1: Hij was eigenlijk al gestopt. Ja. En hij werd als een Spanjaard, als iemand van Barcelona gezien. En,
2: maar zo gedroeg hij zich ook. Hè. Voor hem was naar Argentinië reizen was puur voor de interland.
1: Ging hij al met lood in de schoenen erheen.
2: Lood in schoenen, want hij wist dat hij nooit... in zijn ogen misschien wel Maradona-liefde zou kunnen krijgen... van het Argentijnse publiek. En dat gebeurde.
1: Ja.
2: En dat is gekomen door die Copa America en natuurlijk het wereldkampioenschap.
1: Ja, en sindsdien zijn
2: er twee goden.
1: Alle flatgebouwen in Buenos Aires zijn van hem afgevallen.
2: Ja, er zijn twee goden nu in Argentinië.
1: Ja, en het maakt ze volgens mij ook niet uit wie van de twee groter is.
3: Nou, ik las vandaag die Argentijnse media, ik heb ze niet allemaal gelezen... maar ik las zo'n bundeling en daar stond dus een aantal keren gewoon... dat Messi de allergrootste is en dat in Argentinië... Kijk, iedereen zal hier zeggen Messi is groter dan Maradona. Ja. Nou ja, jij hebt hem echt bewust gezien, dus dan moet jij maar beoordelen. En jij ook, Christian, of Maradona minder was dan Messi. Maar de Argentijnse media was volgens mij vandaag wel eensgezind... dat Messi groter is dan Maradona. Dat hadden we 10 jaar geleden toch niet kunnen voorspellen.
1: Nee.
3: Het mooiste vond ik nog dat ze daar zeiden... van dat er gaat nooit meer een betere komen. Maar hij is ook een inspiratie geweest. Als er iemand ooit beter gaat zijn, dan is het ook dankzij Messi. Want hij is zo'n inspiratiebron voor alle jonge voetballers... die ook zo goed willen worden.
1: Ja,
2: maar ik denk dat het dat net zoals in bij basketbal heb je Michael Jordan en LeBron James en er zijn een heleboel jongere mensen die LeBron James King James vinden en de wat ouderen die weten de mooie stijl die Michael Jordan had en het geweld wat Michael Jordan met zich meebracht. Alleen ik denk dat als je bijvoorbeeld nu kijkt naar wat Messi op het gebied van voetbal heeft laten zien. Alle facetten, of het nou... En hij kon ook gewoon goed koppen. En weet je, het zal niet een kopspecialist zijn geweest. Maar hij beheerste wel alles. En meestal heb je met topvoetballers, of het nou een Mbappé is... of een Olise, nu zoals nu. Messi had alles. De dribbel, de passes, de steekballen. Hij kon gemeen zijn. Hij kon ook gemeen zijn. Dus om naar Messi te kijken, dat was compleet. En later zie je natuurlijk dat hij bepaalde dingen af liet vallen. En dat hij zich meer focuste op de momenten dat hij aan de bal was. Maar weet je, er komt er geen één meer zo goed als Messi. Denk ik.
4: Nee, denk ook niet.
2: Denk ik.
4: Het is zo uniek. Zoveel dingen zo goed. Maar kijk naar het WK. Kwartfinale, halffinale, 18, die bijna uitgeschakeld. 5 minuten, 10 minuten te gaan. Hij gaat naar de buitenkant. Krijgt net iets meer ruimte. Kans 1, kans 2. Boom.
2: Boom.
4: Ja, dat één speler, zelfs in de finale. Ja. Dat hij die laatste minuten naar het middenveld ging. De ene naar de andere bal kreeg. Ja. Basis gaf, waar topspelers er 2 van geven in een seizoen. Hij geeft er gewoon 2 in 10 minuten, maar dan is het toch nog in de buurt.
2: Ik ben het helemaal met je eens.
4: Ongelooflijk.
1: Maar ik vond dat dus ook heel mooi. Hij is overduidelijk over zijn top. Ja, want hij is niet meer zo goed als hij vroeger was, maar nog steeds zo beslissend.
2: En dat komt nooit wel meer. Het grote verschil met Ronaldo, waarbij Messi een natuurtalent is. Dus die heeft door de jaren heen heeft hij zich verder ontwikkeld. Het natuurtalent wat hij al had. Want als je Messi de beelden ziet van dat kleine guppie... wat mensen voorbij liep en mooie goals maakte... dat heeft hij verder ontwikkeld tot de icoon, legende die hij geworden is. En Ronaldo heeft hard gewerkt aan de kwaliteiten die hij had... en is eigenlijk de afmaker uiteindelijk geworden zoals hij is. als bijvoorbeeld de ouderdom toeslaat en je wordt wat minder snel en je wordt wat minder mobiel, dan zie je dat bij Messi de ouderdom ook toeslaat, maar dat altijd zijn basistechniek en zijn basisacties en zijn overzicht overeind blijft. En dat valt bij Ronaldo best wel heel snel weg. Want als je de snelheid weghaalt en zijn basistechniek, want Ronaldo was natuurlijk op de plaats, was hij heel mooi met zijn techniek, maar echt passeren, zoals een Messi, deed hij niet. Als dat wegvalt, dan blijft er een stuk minder. En dan zie je de beelden ook weer terugkomen bij Al Hilal op het WK tijdens de kwalificatiereeks, dat wij allemaal dachten, hè, wat doet hij? Ja. Wat gebeurt er? En dat is dus het verschil tussen pure kwaliteit en,
3: ja,
2: en dat je van nature krijgt, van je geboorte, of het de gemaakte, hard trainen, getrainde.
4: Ik ben het 100% met je eens, maar het geeft ook weer aan hoe ontzettend knap het is geweest van die Ronaldo.
2: Bizar.
4: Om 20 jaar lang, eerst op het trainingsveld, later van het trainingsveld af, langste in de gym.
2: En daarom alleen maar respect voor Ronaldo. Ja. En daarom is het ook wel eens frustrerend en gek dat dit allemaal gebeurt. Alleen, ik wil alleen maar aangeven dat, ik denk niet dat er dus nog zo'n Messi komt die zoveel facetten van het voetbal beheerst.
1: Zou Ronaldo hebben gekeken?
3: Ik denk het niet. Nee.
1: Nee, ik denk het ook niet. Nee,
4: want als bezig een statement te schrijven van
1: dat had hij net af op dat moment.
3: Dat vind ik misschien wel het mooiste in dat statement. Want hij heeft dat statement natuurlijk geschreven. En daar heeft hij dus zichzelf een beetje vergeleken met voetbalgrootheden. En daar werd Messi dus niet in genoemd.
1: Nee, het is echt,
3: dus hij noemt daar al Pelé en Maradona. Dat vind ik al zo goed. Ja. Ronaldo is in alles miskend.
1: Ja, maar het is, ja, als je het nog niet hebt gelezen, het statement gaat helemaal goed. Het staat op zijn eigen Instagram, het is zo goed. Ik vind het mooiste de 8 punten die de bondscoach op de persconferentie moest oplepelen. Ja. Nou ja, de mooiste.
2: Dat zijn, het zijn volwassen mensen, dus die technisch directeur van Al Hilal staat erbij. En de bondscoach. Het zijn 3 volwassen kerels. En als ik naar die punten kijk die hij moet opnoemen bij de eerstvolgende persconferentie om excuses te maken voor waarom hij Ronaldo zo behandeld heeft, dat vind ik eigenlijk beschamend. De punten die er staan, dat vind ik eigenlijk, dat kan je als volwassen kerel niet tegen een andere kerel vragen.
1: Ik ga het toch gewoon doen, ik kan niet laten. De bondscoach moest dus zeggen, ik weet hoeveel hij voor de sport leeft en hij een nationaal team houdt en hoeveel gewicht hij heeft in de wereld. En nog wel meer, de positieve invloed in het nationale team voor 24 jaar. Nou goed, dat is natuurlijk logisch. Ik zal er maar een paar uitpakken.
2: Excuses maken voor het feit dat hij hem 30 minuten heeft laten lopen, want dat doe je met Pelé en Maradona ook niet.
1: Ja, precies.
2: Serieus.
1: Ja, Pelé en Maradona, dat is natuurlijk het hoogtepunt. Ik wil Cristiano in het nationale team. Ik wil hem niet een klein beetje, ik wil hem heel veel.
3: Die is goed.
1: Die is ook goed.
3: Maar die voorzitter van de Portugese voetbalbond, die tijdens die vlucht na het WK, en je denkt, want je weet, dit gaat een lastig dossier worden. Het afscheid van Ronaldo. En nou ja, als dit waarheid is, dan moet die voorzitter de kastanjes uit het vuur halen, want dan kun je die bondscoach niet laten doen nu.
1: Nee.
3: Het is toch onbegrijpelijk? Je krijgt een kans voor open doel om met z'n niet eens meer zorgen dat Cristiano gaat twijfelen. Gewoon zeggen in dat vliegtuig, ja joh, weet je het zeker? We gaan een heel mooi afscheid voor je regelen. En dan meteen daar afkaderen.
1: Precies hetzelfde als we gisteren hadden gezien.
3: Meteen
1: met de Messi.
3: Vanaf. Meteen een brief opstellen, dit en dit gaan we doen. Ja. En je krijgt het grootste afscheid, want het is met afstand de grootste voetballer in Portugal in de geschiedenis. Maar dat je dit dan weer zo laat doormodderen, ja, want dit wordt alleen nog maar pijnlijker. Ja. Want wat gaat er nu gebeuren?
4: Ja. Maar dit is een heel moeilijk dossier, hè? Iemand met zo'n groot ego. Want Ronaldo had natuurlijk nooit gezegd, nou, dat is goed, dan doen we die afscheidswedstrijd, dat is prima, ik voel ook wel dat ik minder word. Dat zegt hij niet, want hij vindt helemaal niet dat hij minder is. Hij vindt zich nog steeds verreweg de beste. Dus wat gaat hij zeggen? Die gaat naar bevriende pers, die gaat zeggen, nou, ze hebben mij gewoon afgeserveerd, dat is toch ongelooflijk. Vervolgens gaat die nieuwe bondscoach gaat spelen met zijn team in de Nations League. Die spelers worden alleen maar gevraagd over, had je niet Ronaldo erbij willen hebben? Ja, natuurlijk moeten ze dan ja zeggen. Want als je zegt, nee, ik wil hem er niet bij, dan gaat je kop er ook af.
1: Ja.
4: Vervolgens verlies je een wedstrijd. Dan is die bondscoach ook meteen ten dode opgeschreven. Dus het enige manier om dit inderdaad dossier te behandelen is Ronaldo zelf de trein in het zand laten rijden. En dat is nu gebeurd.
3: Maar dit is ook wel weer een kleine opening. Want ik denk dat hier hij misschien in Portugal wel weer enige sympathie krijgt. Hoe gek dat ook klinkt.
2: Als volgens de kranten heeft, willen ze eigenlijk het liefste dat hij gewoon een afscheidswedstrijd krijgt. Ja. En dat hij niet meer bij de nationale ploeg. Nee. Want het loopt nu, het marcheert. En die Ramos die scoort. En het lijkt wel, en het is een beetje gevaarlijk om te zeggen, maar dat iedereen wel weer een beetje bevrijd is. Want ze hebben natuurlijk er wel tegen aangehikt tijdens EK's en WK's. Dat ze met Ronaldo, en die moest altijd spelen. En je zag bij de anderen, en Fernandes en noem ze maar op, dat ze niet helemaal in hun hum waren.
4: Nee,
2: en dan was het een keer dat hij, volgens mij, ik weet niet, hij zat toen op de bank en toen speelde die Ramos en die scoorde 3 keer. Ja, ze wisten niet hoe snel ze hem weer in het elftal. Want alweer als hij misschien mocht
3: nog
2: denken
3: een keer.
2: Dat.
3: Ja.
2: Hè? Dus ik denk dat Portugal gebukt ging de laatste jaren onder
4: 100%.
1: Maar daarom is het wat Tijmen zegt zo ongelooflijk dat hij.
2: Maar er is nu toch nog steeds, want die Jesus heeft het toch eigenlijk best wel goed gedaan.
1: Ja,
2: die
1: man,
2: heeft dat gesprek
1: tuurlijk
2: met hem gehad. Die heeft gezegd, de eerste ga je spelen en eventueel
1: heel
2: de laatste.
1: Netjes.
2: Heel netjes, eventueel de laatste. Nou, en dan kan het zo voorkomen dat hij dacht van, nou, weet je wat, tegen Noorwegen ga ik je 30 minuten laten spelen, kan dat? Nou, en Ronaldo denkt, kan dat? Ja, dat kan. En die heeft dan gelijk zijn mindset, ik ga spelen. Maar het kan toch dat een coach beslist dat jij 30 minuten warm loopt en dat je gaat zitten? Dat hoef je toch niet zo.
4: Ja, maar het is toch ook een
2: maar
4: totaal belachelijke
2: gedachte.
4: Kan hij
2: niet 30 minuten warm lopen?
3: Nee, natuurlijk kan dat wel.
2: Stel dat hij er wel in moet, dan moet je toch warm zijn?
3: Dat is wel waar, maar ik vind het ook wel lichtelijk naïef om te denken dat de koninklijke hoogheid Ronaldo dan denkt
4: ja,
3: van.
4: Ja, maar dan moeten we gewoon ophouden met voetballen. Weet je speelt een wedstrijd, je komt 1-0 voor. Dan ga je die voorsprong misschien verdedigen. En misschien moet je dan een verdediger inbrengen.
2: Exact.
4: Moet je dan Ronaldo inbrengen omdat meneer een half uur heeft warm gelopen?
3: Maar dat werkt
4: dat
3: toch niet in onze wereld.
2: Maar hij
3: zo
2: kan toch niet van de bank en dat je zegt van, hij moet warm lopen.
3: Nee, maar Marciano, hij heeft daar al gezeten. Überhaupt die bondscoach die gaat zitten met de TD van Al Nassr.
2: Ja, ik snap het.
4: Dat is al heel raar.
3: Hoe bestaat het?
4: Dat is al heel raar.
3: Dat is ook levensgevaarlijk. Ja. Je gaat dus met 3 man aan een tafel zitten en je staat al 2-1 achter.
1: Ja, en Jorge Jesus, die wordt nu de bondscoach, die wordt nu door alle media getarget. Voor zijn huis staan ze. 2 dagen op rij.
3: Ja, maar wat gaat hij nou doen?
1: Ja,
3: er komt een polderconstructie, denk ik. Ik denk dat hij de Nations League nog af gaat maken. Dat er nog misschien een soort van constructie. Daar wordt hij nogal voor opgeroepen. En het EK, ja, daar moet je gewoon van zeggen, dit kan echt niet meer.
1: Vanochtend zei de bondscoach, ik heb de statement nog niet gelezen. Ik ga gewoon naar het bondskantoor.
4: Dat twijfel ik ook een beetje over.
1: Nee, natuurlijk, ik vond het wel goed dat hij het zo deed.
4: Ja, maar dat er überhaupt al, dus voor zo'n persconferentie, wordt er dus inderdaad vergaderd met. Dat groepje wat je zegt. Moet je eens voorstellen dat we 2-3 jaar verder zijn. En Virgil van Dijk is nog bij het Nederlands elftal. Maar die zou misschien een keer een wedstrijd niet spelen.
1: Ja.
4: En dan is er een vergadering over een persconferentie. Waarbij Xavi zit. Waarbij de bondsvoorzitter zit. Waarbij de technisch directeur van Liverpool zit. En waarbij er vergaderd wordt over welke 8 punten Xavi moet zeggen. Ja, dat kun je helemaal niet voorstellen.
3: Nee.
4: En weet je wat het allergekste is? Ronaldo staat natuurlijk enorm voor paal. En er is dus niemand in zijn hele gevolg die zegt, Cristiano,
3: niet doen.
4: Dit moet je niet doen. Je staat echt voor paal.
1: Ja.
4: Niemand. Hij heeft dus alleen maar als een narcist
1: ja-knikkers
4: om zich heen verzameld. Die eigenlijk zorgen dat hij. En hij is geweldig, hè? Dat hebben we net gezegd.
1: Tuurlijk.
4: Dat het aan het einde
1: maar het is zo
4: heel zielig lijkt.
1: Want hij heeft een geweldige carrière en dit is de afdronk die
2: alles
1: je
2: gewonnen met het te winnen.
1: Ja,
2: want een grootheid in de sport. Echt een grootheid in de sport. En eigenlijk hebben we het nu al, 10 minuten over een man die gewoon niet kan verkroppen dat hij.
4: Ja. Die zijn eigen imago afbreekt.
2: Ja.
3: Ja, maar eigenlijk
4: op
3: is dit
4: de
3: toch
4: meest knullige manier die je kan voorstellen.
3: Maar eigenlijk is dit toch in 21 jaar ook zijn grootste drijfveer geweest. Dat continu een miskende gevoel.
1: Ja.
2: Klopt.
3: Zoals zo vaak is de realiteit toch surrealistisch. En dan,
1: dat
3: als je hier een film over maakt, dan kun je dit script niet verzinnen.
1: Nee, dan kan je inderdaad.
4: Die gaat komen.
1: Die gaat er zeker komen. Wat ook gaat komen is deel 2 over een paar minuten. Tot zo. Welkom terug bij Voetbal Praat. Er is nieuws uit Amsterdam, want dat was eigenlijk al een beetje verwacht. De blessure van Kasper Dolberg is inderdaad ernstig. Ajax meldt zojuist dat hij dinsdag, dus gisteren in Kopenhagen, succesvol is geopereerd aan zijn rechterknie. Hij raakte tijdens de interlandperiode bij Denemarken geblesseerd. Hij zegt zelf de operatie aan mijn voorste kruisband. Nou ja, dan weten we het al.
2: Ja.
1: Is goed verlopen, daar ben ik uiteraard blij mee. Al komt deze blessure hard aan. Ik zal me moeten richten op mijn herstel de komende tijd. Dat is dus einde seizoen. En dat was eigenlijk al Een beetje de geluiden die je hoorde, hè?
0: Ja, dat was, de geluiden, ja, het zag er heel slecht uit. Ik hoorde inderdaad dat hij gisteren onder behandeling zou zijn. Ajax wilde nog niet officieel iets zeggen over wat de blessure was. Ook in verband met de bekende privacy en dergelijke. Maar ja, ik vroeg, is het kruisband? En dan het antwoord is,
1: was niet
0: het ziet
1: ontkend.
0: Er heel slecht uit. Ja. En het wordt niet ontkend, dan weet je eigenlijk al genoeg. En het is natuurlijk ontzettend jammer, want ja, ik weet niet, Marciano, hoe jij daar ook in staat. Ik ben vanaf dat hij doorbrak bij Ajax ben ik Dolberg-fan. Als je kijkt hoe hij, en wie iedereen die van voetbal houdt, is Dolberg-fan. Maar je zag ook zijn tekortkomingen. Wat doet hij bij balverlies? Dat stoïcijnse, wat af en toe best wel leuk eruit ziet, dat maakte wel dat hij soms ook inactief was, waardoor een team soms weinig aan hem had. En als hij dan even niet scoort, dan blijft er heel weinig over. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom hij nooit in een top 5 competitie echt is doorgebroken. Ja, en wat zagen we in september?
2: Ik vind het wel heel knap. Kijk, hij is diabetespatiënt, dus ik vind het wel heel knap wat hij allemaal al bereikt heeft.
0: Ja, en, ja, zo kun je
2: het
0: ook
2: is,
0: zien.
2: Het is niet makkelijk, want hij heeft een heel ander programma dan de meeste. Hij leeft anders dan de meeste. Moet ook vanwege die. Ja. Dus ik vind het sowieso knap wat hij al bereikt heeft. Ja. En ik ben net zoals jij Dolberg-fan. En het gekke is, dit seizoen was hij eigenlijk derde keus. Nou ja, ik wil niet in FC Twente termen, maar hij was eigenlijk na Tolu en Leonardo mocht
0: de
2: hij weg.
0: De San Lammers van
2: ja,
0: van
2: hij mocht weg. En dan zie je dat in één keer de ene spits niet voldoet of nog niet fit is of wat voor, ja.
1: Maar was hij de eerste keuzespits?
2: Laat ik het zo zeggen. Hij voetbalde de laatste weken wel enorm goed. En hij was echt die aanspeelbare spits waar je op door kan voetballen. En Tolu kwam er dan in en dan gebeurde er weer wat. Ja. Dus ze hadden denk ik met deze twee totaal verschillende spitsen best wel een formule gevonden waarin of de ene startte en de andere erin kwam, of andersom.
0: Maar weet je wat dan mooi is? Als je kijkt even naar vorig jaar, hè, toen op een gegeven moment Oscar zei van, ja, hij doet niet mee als we de bal niet hebben. Ik kan hem niet gebruiken. Hij moet dat gaan doen. En dan gaan we hem pas weer inzetten. Hij zei toen ook van, nou, tijdens de trainingen laat hij al wat dingen zien. Dus toen ging hij ook af en toe weer invallen. Toen kwam dit seizoen, Leonardo en Tolu waren in het begin nog niet fit. Hij speelde in die Vojvodina, noem maar op, speelde die allemaal in de basis. Iedereen zei, ja, maar die gaat verkocht worden. Vervolgens werd hij niet verkocht. Iedereen denkt, nou, Dolberg op een zijspoor. Ja. Leonardo voldoet niet. Tolu had op een gegeven moment een blessuretje. Dolberg komt erin. Speelt volgens mij goed. Maar ook, en dat vind ik heel opvallend, hoe die Mietveld voor elkaar heeft gekregen of niet. Ik zie hem terugsprinten, druk zetten, ballen veroveren. Wat ik nooit, maar letterlijk nooit bij hem gezien heb. In zijn eerste periode toen hij 18 was bij Ajax ook niet. Geen moment.
3: Maar heeft hij dat dan nodig gehad? Want ik snap allemaal wat jullie zeggen. En ook,
0: ik heb er geen verklaring voor. Nee, ik constateer het al.
3: Nee, maar het is een geweldige voetballer. Maar volgens mij had hij het ook wel even nodig om elke keer, want ik mis toch wel een bepaalde gretigheid bij hem. Het heeft ook met zijn uitstraling te maken. Maar
0: de grap is, die ging de laatste wedstrijd wel weer.
2: Met Sam Lammers.
1: Hij is gisteren 29 geworden.
2: Sam Lammers.
1: Gisteren was hij jarig dus. Ja. 29 is hij al, hè? Dat weet je nog wel eens.
0: Maar die gretigheid.
2: Tegenwoordig is dat toch pas. Ja, okay. Zit ben je op de helft.
1: Vooruit.
0: Nee, maar mannen, die gretigheid verwacht je van een speler van 29. Eindelijk, hij komt bij een club waar een trainer is die zegt, jij bent mijn eerste spits, geen enkele twijfel, je speelt alles. Ja. Dan denk je, zo gaat zo'n jongen dan. Maar nee. Juist in de situatie dat hij eigenlijk derde spits is, eigenlijk vijfde wiel in de wagen is, heeft die Mitchell op de een of andere manier hem toch zo geprikkeld dat hij doet wat ik hem nog nooit heb zien doen.
1: Ja. Het wrangen is, wrang is overdreven, maar Ajax heeft een soort van mazzel dat het bij de Deense ploeg is gebeurd. Want nu kunnen ze aanspraak maken op de, even opzoeken.
0: 4,5 miljoen was het toch?
1: Er is een term voor, maar het is iets met compensation.
2: Maar leg het
1: FIFA Club Protection Program. Dus al, vanaf een maand nadat de speler bij de nationale ploeg gebaseerd raakt, wordt het salaris vergoed een jaar lang. Dus vanaf over een maand of over 3 weken of zo. Dan
2: heeft Ajax de FIFA. Is de FIFA die dat doet?
1: Ja, nou, dat is een soort verzekeringspolis van het collectief.
2: Maar dan hebben
1: voetbal.
2: Ze. Want er zijn heel wat spelers geblesseerd geraakt deze afgelopen periode.
1: Ja, nou, in die pot zit 80 miljoen euro. Dus ik hoop dat ze daaruit kunnen putten de komende tijd. Want er zijn behoorlijk wat spelers geblesseerd geraakt.
2: Bij de spelers uit Engeland en Spanje. Ja. Alsjeblieft niet.
1: Ja, het is dus vanaf een maand blessure. Dus het geldt voor ernstige blessures.
0: Ja. Maximaal 7,2 miljoen per jaar, hè?
1: Ja, per speler.
0: Ja. Ja. Als je dan een pot van 80 hebt en dan gaan een paar
2: Engeland
0: duren.
2: Dat is best wel heel snel aan, denk ik.
1: Ja, er moeten geen 10 Premier League spelers in krijgen.
2: Dat zeg je, die zitten bij Engeland. Zitten ze echt
1: Maar goed, Ajax kan daar aanspraak op maken. Stel dat Dolberg 3 miljoen verdient, ik zeg maar wat, ongeveer. Dan kan je je wel ongeveer 2 miljoen.
4: Ja, het gaat uit van basissalaris, geloof ik, hè? Niet van, ja. Dus, ja.
1: Maar goed, dat is dan nog een voordeel bij een heel groot
2: groot. Maar goed, nou moet Ajax het dus met Leonardo doen. Ik hoop dat hij dan voor Ajax dat hij opgetraind is.
1: Achter Tolu bedoel je?
2: Ja, nou ja, of naast Tolu, want Dolberg was een beetje naast. Je wist op de zaterdag of zondag niet wie er ging starten.
1: Nee. Nee.
4: Nou, Leonardo is natuurlijk wel een soort enigma.
1: Ik zag dat hij op Ibiza was met zijn vriendin. Dus,
4: ja, hij mag best vakantie. Oh, okay. Dat vind ik zo onzin. Okay. Een speler speelt die goed en dan moet hij 3 jaar niet op vakantie.
2: Nou, zo werkt het wel.
4: Nee. Maar dat is toch onzin? Nee, maar wat ik wel grappig vind is, er is natuurlijk heel lang gezegd, nee, maar Leonardo gaat zeker presteren, we blijven hem opstellen. Toen werd hij even niet opgesteld. Toen was het, nee, maar hij traint heel goed. Ja. En toen mocht hij ook al niet meer invallen. Je kunt dat lezen als in, die Leonardo heeft misschien op de training het beltje erbij neergegooid. Je kunt het ook lezen als, er is een gesprek geweest. Leonardo, we gaan jou even uit de wind halen. Want iedere keer als je speelt, komt er alleen maar meer kritiek. Het wordt alleen maar moeilijker voor je. We gaan je fysiek helemaal optrainen. En na die interlandperiode, dan heb je 3 weken de tijd gehad. Heb je in de luwte aan jezelf kunnen werken.
1: Dan moet je er staan.
4: Dan gaan je weer brengen. Dus ik ben heel benieuwd wat er komend weekend gaat gebeuren. Ik heb het antwoord niet, hè. Ik weet niet waarvoor gekozen is. En wat er achter de coulissen speelt. Maar jij niet dan? Ja, ik denk gaat erheen trouwens.
1: Ja, ik denk dat Tolu gewoon speelt, hoor.
3: Ja, ik heb het niet zo gelezen. Tenminste,
4: nee, dat gevoel. Bedoel je gelezen ergens?
3: Maar jij zegt van je zou het zo kunnen lezen.
4: Er zijn twee manieren waarop je het kunt oppassen.
1: Nee, ik denk dat Michel, tenminste, dat zo interpreteer ik het, gewoon helemaal niet blij is met hoe Leonardo ervoor staat.
3: Ja, dat kan ik
2: wel voorstellen. Weet je wat het ook was? Kijk, als spits zijnde kan je kansen missen. En je kan niet helemaal ketchup-theorie hebben. Spitsen die een tijdje niet scoren en dan een beetje aan zich gaan twijfelen. Maar hier waren er best wel hele basisdingen. Dus een aanname, vrijgespeeld worden. En eigenlijk niet eens een goede aanname richting de goal. Wat een spits eigenlijk standaard doet, dat deed hij allemaal fout. Dus ik vraag me echt af wat er gebeurd is in die 1 jaar, 2 jaar... dat hij in de zandbak heeft gezeten. Want de jaren daarvoor was hij echt in de 16 vrij dodelijk.
4: Maar in de zandbak heeft hij ook veel gescoord.
2: Ja, maar ja, dan vraag ik me af wat die verdedigers gedaan hebben. Want als ik dit zo zie, en Nederland staat nou niet echt bekend omdat wij hier de allerbeste verdedigers rondlopen, is het best gek.
4: Maar weet je wat grappig is, Marciano? Toen Leonardo kwam, dacht ik, ja, ik kende hem niet, zeg ik eerlijk. Ik ben gaan kijken bij Benfica, in de zandbak. Wat zijn zijn kenmerken? Ja. Wat zijn zijn kwaliteiten? En één ding was eigenlijk altijd een kwaliteit van hem. Als hij een kans kreeg, maakte hij hem.
2: Ja, 100%.
4: En dat wat nu het allerslechtste is eigenlijk. Want als je kijkt naar de minuten die hij krijgt en de kansen die hij in die minuten krijgt, dan is dat net zo hoog of hoger dan Tolu en Dolberg.
2: Ja.
4: Dus
2: ja,
4: hij komt nog steeds op de goede plek. Ja. Alleen inderdaad, wat jij zegt, de bal springt van zijn voet. Ja, hij schiet van 3 meter naast. Gekke,
2: maar
4: wat hij altijd goed
2: ook,
4: deed.
2: Weet je, dus
1: waarom zeggen we eigenlijk altijd zandbak als het gewoon de Saudi-Arabische competitie is?
4: Ja, de Saudi League.
1: De Saudi League, ja.
2: Saudi League. Nou, zeggen we vanaf nu Saudi League. Ja, ja. Zandbak een beetje onherbiedig.
1: Ja, ik weet het niet, maar...
4: Je hebt helemaal gelijk. Dit is een soort foute xenofobie. Ik zeg nooit meer zandbak.
1: Saudi League.
2: Dan ga ik je aan Saudi League.
4: Ik heb daar een hekel aan.
1: Als je pro Saudi-Arabië, hoor. Verre van. Maar ik moest er gewoon...
4: Nou, hoef ook niet anti te zijn, weet je wel. Als het over een voorzitter gaat die uit Saudi-Arabië komt, dan wordt er ook soms over gepraat van, het zal wel een soort van boef zijn. Dat is toch eigenlijk een soort discriminatie. Daar gaat helemaal niks over.
1: Nou, goed.
3: Maar ze hebben het ook wel een klein beetje naar gemaakt.
2: Ik zal ook voor de duiding.
1: Ik zal ook wel niet zeggen dat alles wat uit Saudi-Arabië komt goed is. Dat zeker niet. Maar goed, dat terzijde.
4: Tot al het tegendeel bewezen.
1: Exact.
3: Maar vandaag hebben ze het wel over gehad. Je hebt het over Dolberg en over die blessures allemaal. Die directeuren zijn vandaag bijeen geweest, de Nederlandse voetbaldirecteur. En ja, ze hebben wel de conclusie ook getrokken dat het een gedrocht is eigenlijk.
1: Die verlengde interlandperiode.
3: Ja, ja, maar als zelfs Dumfries zegt dat hij vermoeid is.
1: Ja,
4: ja.
3: Dus ja, ik vind wel dat daar signalen van afgegeven moeten worden.
1: Maar het ligt tot 2030 vast, hoor ik. Dus dat over 4 jaar, of over 4 jaar...
4: Ik meende dat ik... Niemand heeft dat opgepikt, maar ik hoorde Xavi in een bijzin zoiets zeggen van... Ja, nee, maar volgend jaar is het niet meer, dat is al duidelijk. Nou vraag ik me af, heeft hij dan iets gehoord?
1: Nee.
4: Of heb ik dat zelf verkeerd opgevat? Dat zou ook kunnen, maar...
1: Nou goed, gaan we onderzoeken.
4: Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze het handhaven.
1: Nee, nou ja... Nou, het is voor de Aziatische en Latijns-Amerikaanse spelers, kan ik me voorstellen dat het heel fijn is dat je niet 3 keer in een jaar moet vliegen.
2: Of je moet dan gaan werken. Zeker. En dan moeten alle landen het doen dat je met nog grotere selecties gaat werken. Dat je dus wel eigenlijk verplicht, net zoals je sommige competities verplicht jeugdspelers moet hebben, dat je verplicht dat elke speler minuten maakt. als ja. FIFA. Dat je zegt van ja, nou ja, met een grote selectie. En dan kan je het wel doen. Maar ja. Nu heb je gewoon dat Virgil van Dijk speelt 4 wedstrijden. Dat kan helemaal niet.
1: Kunnen we beter gewoon weer terug naar het oude? Dat was zo slecht toch niet?
2: Ja, maar tot 2030 vast.
1: Nee, dat is waar.
2: Dan moet je echt.
1: Maar goed, je kan het natuurlijk alvast openbreken en weer aanpassen. Overigens over Ajax gesproken. Menno Gele zit in de EFC board, zeg ik dat goed?
4: Ja.
1: European Football Clubs board.
4: Ja.
1: Is dat belangrijk of valt het mee?
4: Nee, dat is heel belangrijk. Oh. Mensen zien vaak de EFC, de European Football Clubs... zien ze als een soort verlenging van die vroegere European Club Association... die trouwens ook best wel macht had.
1: Daar zat de Kloes in, hè?
4: Ja.
1: Ja.
4: Maar,
1: en Van der Sar.
4: Maar het Europese voetbal is natuurlijk wel heel erg veranderd... door de, zeg maar, de dreiging van de Super League heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat de UEFA gezegd heeft, oké, wij gaan niet meer alles bepalen... over die Europese competities. We gaan een commissie instellen, de European Club Competition Committee. En daar zitten 20 man in. Onder andere een aantal vertegenwoordigers van de UEFA... en een aantal vertegenwoordigers van die EFC.
1: Ja.
4: En die gaan bepalen wat voor format spelen we... hoe wordt het geld verdeeld, wat gaat er naar die grote landen... wat gaat er naar de kleine landen, wat gaat er naar de landen daartussenin... waar Nederland toe behoort. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel clubs mogen die landen afvaardigen... hoe gaan we dat inkleden... Dat zijn dus beslissingen die voor het Nederlands voetbal heel erg belangrijk zijn.
1: Ja.
4: Sowieso financieel wat onze grote clubs daaruit kunnen halen. Maar ook of we überhaupt aan die competitie een goede kans hebben om mee te doen. En waar dus eerst de UEFA de leiding daarover had... is dat nu dus een lichaam wat dat beslist... wat bestaat voor de helft uit die clubs. Dus de clubs die hebben eigenlijk net zoveel macht als de UEFA. Vervolgens hebben zowel de UEFA als de EFC nog de kans... als er een beslissing is genomen om dingen te laten terugdraaien. In praktijk... is eigenlijk de EFC-board de enige club, en dat gebeurt ook af en toe... die kan zeggen, dit willen we anders, we willen toch meer zus, we willen toch meer zo. En in die EFC-board zitten maar 6 man.
1: Okay.
4: En Menno Gele is nu 1 van die 6.
1: Ja.
4: De voorzitter is Nasser El Khelaifi. Daarnaast zijn er nog vertegenwoordigers van Lille, Galatasaray... Ludo Goretz en Hibernians uit mijn hoofd. Dus dat is een heel klein clubje mensen dat uiteindelijk bepaalt... waar het geld van het Europese voetbal
1: naartoe gaat
4: en wie eraan mee mogen doen.
1: Ja.
4: En daar hebben een van die 6 is dus een Nederlander... die de middelgrote landen daarin vertegenwoordigt.
1: Ja. Nou, dat is wel belangrijk dan.
4: Ja.
1: Ja. Nou ja, laten we hopen dat hij... Nou, hij zal ongetwijfeld met Eenhoorn en Brands overleggen... om en andere vertegenwoordigers waar uit het Nederlandse voetbal... om dat zo goed mogelijk te doen. Tijmen... Ik zat even te denken, jij wilde nog even terugkomen op Jong Oranje gisteren, of niet?
3: Nou, ik zat namelijk op het puntje van mijn stoel bij het interview van... want Marciano was heel ongeduldig toen Reiziger kwam. Je had heel veel vragen voor hem. Je wilde inderdaad volgens mij een soort zomergasten. En dat had er voor mij ook mogen komen. Want er waren ook heel veel vragen voor Reiziger. En hoe hij zich überhaupt voelde. Inderdaad over Van Bommel en CGL, waar hij... ook weer zo slap reageerde, vond ik. En denk ik, ja, ik vond het namelijk heel interessant. En jij zat een beetje zo te stuiteren van waar is de energie, Michael?
2: Ja, nou, ik wilde gewoon heel graag weten. Kijk, je hebt via en op een beetje een achterdeurtje... heb je je toch nog weten te kwalificeren voor die playoff-wedstrijd. Ja. Nou, en dat was echt retenspannend. En wij zaten echt wel best wel opgepompt. En nu had ik het idee. En nu moeten we doorpakken. Dus ik vroeg me echt af van... nou, is het ook zo dat dan Zegiel, die gewoon bij de groep hoort... en nu een goede start heeft met Feyenoord... opgeroepen is voor het grote Oranje. Maar ik denk, in landsbelang zou je toch kunnen zeggen... hey, het is wel leuk als we een middenveld hebben met CGL... en of het nou Kwakman is en Smit... maar gewoon de beste spelers daar spelen. En aan de andere kant, Van Bommel is nog speelgerechtig. Heeft op een EK heeft hij het niet fantastisch gedaan met Jong Oranje. Nou, dit zou een mooie plek zijn om weer te laten zien van... hey, luister, we gaan ervoor. En dan moet je de sterkste spelers hebben. En daar kwam eigenlijk een antwoord uit dat hij een berichtje gekregen had van Xavi... Maar dat was meer een felicitatie, omdat ze het gehaald hadden. En toen zei ik, maar dan gaan jullie bij elkaar zitten... en dan ga je natuurlijk met je vuist op tafel slaan. Ja, en ik denk dat het bij de KNVB gewoon niet zo werkt. Het is gewoon... grote Oranje gaat ten alle tijden voor. Nou, en ik snap dat als bijvoorbeeld een Veerman of zeg maar een Summerville of een hele grote speler. Tuurlijk zitten die bij Groot Oranje. Als jij jeugdspeler bent en je bent basisspeler bij het Groot Oranje en bent belangrijk, tuurlijk blijf je groot. Maar dit zijn spelers die eigenlijk vanaf de bank komen. Dus ik vind het niet eens een vraag of die meedoen. Die moeten meedoen. Want je wil met Jong Oranje na zo'n EK.
4: Ja.
2: Nou, en of je nou Griekenland loodt die gelijk speelt tegen Duitsland, of je loodt bij wijze van spreken IJsland die gelijk speelt tegen Frankrijk. Je moet wel aan de bak. Ja. Het zijn twee landen die allemaal tweede zijn, allemaal uit hun eigen.
1: Het is heel overzichtelijk. Het is één periode. Daarna kunnen ze gewoon weer naar het Nederlands elftal.
2: En daarna mogen ze voor mij per basisspeler worden bij het Oranje. Ja. En meegaan met het Groot Oranje over en toe. Maar zorg dat Jong Oranje dat haalt.
1: Maar jij wilde eigenlijk gewoon dezelfde energie die je bij Marciano wilde je bij Reijzen gezien. Dat was het een beetje.
3: Ik zeg niet dat het volkomen maatgevend is voor het spel. Maar ja, het is toch vaak wel hoe de trainer is. Is toch gewoon een klein beetje de blauwdruk ook voor het elftal. En die twijfel die om Reijzen heen hangt, die veroorzaakte die zelf ook toch wel vaak, hoor. Want dit is ook weer zo'n weifelend antwoord. Ja, ik vond het een heel slecht voorkomen. En die man die mag toch best even opgelucht zijn naar die rotperiode wat hij heeft gehad. En ja, je zag in niets die emotie. Ik dacht, ja. En dan ook weer zo'n slap antwoord over Van Bommel en CGL. Want Daal is er niet blij mee. Want hij liet eigenlijk in het midden van, ik heb liever er wel bij. Maar hij komt gewoon met een statement en zegt, jongens, we moeten voor Jong Oranje, we moeten de Olympische Spelen halen. En we gaan die jongens, die hebben we keihard nodig. En Van Bommel heeft inderdaad nog wat recht te zetten op een eindronde. Die gaan er zeker weten bij komen. En Savi kan over 2 minuten een berichtje van mij ontvangen.
4: Dat
2: had ook gekund.
1: Nou ja, goed.
3: Niet zo, Christian?
4: Nou, ik denk dat hij wel aanvoelt dat er dan ook een antwoord van Savi zou kunnen komen. Ja. Van toch niet zo'n goed idee. En als je dit dan geroepen hebt, sta je natuurlijk wel een beetje voor paal. De grap is natuurlijk dat het ideaal is als je dit van tevoren al hebt afgetimmerd, dat iedereen al weet
3: had
4: wat
3: ook
4: zit.
3: Gekund.
4: En er is zo'n tijd geweest, hè? De tijd van Cor Pot en Louis van Gaal. Was heel duidelijk dat Jong Oranje, als het ging om eindtoernooien, voor die jonge spelers voorrang had. En Van Gaal zei dan gewoon, oké, dan ga ik die jongens niet meenemen voor het Grote Oranje. En als ze hun best niet doen, kunnen ze na het Groot Oranje ook vergeten.
2: Ja,
4: bij Koeman was het anders. Daar was het Groot Oranje ging altijd voor. Was het wel zo dat als je ooit Jong Oranje had geweigerd, dat je dan weer stiekem 2 keer niet werd uitgenodigd voor het Groot Oranje en daarna pas weer wel. Dat is een beetje een soort negatieve motivatie. Ja. Uiteindelijk, waar het natuurlijk om gaat, is als CGL en Van Bommel heel graag voor Jong Oranje willen spelen en naar dat eindtoernooi willen, dan moet je het altijd doen, denk ik. Als zij denken, ik zou veel liever bij het Grote Oranje zitten, dan moet je afvragen.
2: Nee, maar het gaat niet eens om het eindtoernooi. Het gaat er bij mij gewoon om dat deze generatie
4: dat je
2: kwalificeert.
4: En nee, maar hoe staan de jongens erin natuurlijk? Als jij teleurgesteld naar Jong Oranje
2: gaat. Ze zijn geen basisspeler bij het Grote Oranje. Het zijn spelers die vanaf de bank komen. Gakpo is nummer 1 aan de linkerkant.
4: Zeker.
2: En op het middenveld heb je genoeg keuze. Reinders op de positie. Gravenberg en Veerman op dit moment. En dan
4: denk
2: spreek je de jongen, wordt het nog drukker.
4: Wij
2: zijn allemaal fan van Zeker. Ja. En hij moet er ook uiteindelijk bij.
4: Ja.
3: Het is toch geen discussie, man. 2 keer 10 minuten tegen Griekenland en Duitsland.
2: Voor Jong Oranje is dit gewoon cruciaal. En dan vind ik, dan moet je de allerbeste spelers in die leeftijd. En al moet je Hato erbij halen, haal je Hato erbij.
4: Ben ik helemaal met je eens. Ik noem net ook het voorbeeld van de tijd van Pot en Van Gaal toen het echt zo ging. 100%. Alleen, dat moet je natuurlijk niet nu. Oh, play-offs, wat gaan we doen? Nee. Dat had je dus augustus al pas moeten leggen.
2: Ja, maar
4: als dat gebeurt,
1: maar goed,
4: dan gaan die jongens met
1: Maar je weet niet dat het play-off zou worden.
3: Savi Akeland.
2: Ze gingen naartoe om van Noorwegen thuis te winnen. Ja, dan hadden ze het gewoon in
4: maar als je het hebt over weifelend voor een camera, zo ontstaat dat dus.
1: Ja. Gelukkig begint dit weekend de Vriendenloterij Eredivisie weer. Wat mooi is de expected points ranglijst van Opta. Fortuna staat er 18e, terwijl ze 6e staan.
4: Ja.
1: Krankzinnig aan het overperformen. Overigens, PEC Zwolle, Tijmen, de club uit de regio waar jij werkzaam bent, die staan 16 en die moeten ook 16 staan.
3: Ja.
1: En dat zal je ook niet verbazen.
3: Nee, ze hebben er alles aan gedaan om daar in die onderste regio te staan.
1: Is het al wat rustiger in Zwolle?
3: Ze hebben wel
1: 2,5 week niet voetballen, dan helpt.
3: Het was heel beroerd, hè. Tegen Feyenoord was het echt verschrikkelijk. Zo'n afgang heb ik echt in 20 jaar niet gezien bij PEC Zwolle. Hoewel Feyenoord wel echt heel goed was. Nou, het was niet echt een herstel tegen Groningen. En nu staan er 2 wedstrijden op de rol. Na een trainingskamp in Portugal, waarin ze moeten presteren. Want anders denk ik dat er echt heel veel onrust gaat komen. Zaterdag Cambuur en volgende week de beladen IJsselderby. Dus het zal nu moeten gebeuren. Wel goed nieuws is dat Ryan Thomas weer terug is. Dat is natuurlijk wel de belangrijkste pion. En daarna is Namely natuurlijk ook heel belangrijk voor PEC Zwolle. En die zou misschien weer 20 minuten kunnen spelen.
1: Ja.
3: Dus je krijgt wel weer meteen een kwaliteitsimpuls, want het verschil ja, tussen een middenveld met Thomas en Namli of Sommer en Vichtinger en Oosting, ja, dat is levensgroot.
4: Maar
3: ja.
4: Jij hebt volgens de closer dan ik. Hè. Als ik kijk naar het programma van PEC Zwolle, dat was natuurlijk waanzinnig. Alleen maar top 6, top 7 in de eerste 6, 7 rondes.
3: Ze hadden echt het moeilijkste programma.
4: En dan ook nog eens een keer, in die wedstrijden weliswaar heel weinig punten gehaald, maar eigenlijk op Twente na, denk ik, nergens weggespeeld. Nou. Het alle tegenstanders wel moeilijk gemaakt. En dan ineens, of dat Thomas is of niet, zakt die bodem er volledig uit en weg lijkt het seizoen ineens.
3: Eigenlijk hebben ze meer punten dan ik had verwacht.
1: We kunnen wel een Anko Jansentje doen, want die over PEC Zwolle dan. Die deed gisteren over Go Ahead. Die leveren een wanprestatie als ze over 5 weken niet in de top 5 van de Eredivisie staan. Jij kan, we kunnen hier wel zeggen, PEC heeft naam Cambuur, Go Ahead, Utrecht, ADO en Willem II. We kunnen natuurlijk zeggen dat die een wanprestatie leveren als die niet hoger dan 16e staan.
3: Ja, je wilt mij ook iets opportunistisch in de mond leggen. Nee, maar ik vind namelijk...
1: Dit is wel de maat van de waarheid voor PEC.
3: Nee, maar ze hebben al meer punten dan ik had verwacht. Maar het niveau is echt bedroevend. Vorig jaar hadden ze, om te spreken over die expected points ranglijst, werden ze 18e. Nou, dat is een hele prestatie als je ziet wat Faber met de Raakles heeft gedaan. Dus ja, er is echt wel reden voor zorg bij Zwolle.
4: Ja, het is niet van gisteren.
3: Nee, het is echt niet van gisteren. En tegen Feyenoord, ja, het was, ja, jullie...
2: Relatief wel Feyenoord.
3: Nee, maar dat en wel, ik snap Zwolle was echt vreselijk.
2: Ja, was echt aanhangen, snap ik, maar goed.
4: Maar die bodem eruit en opgeven, dat is de afwezigheid van Thomas, denk ik dan.
3: Ja, er is geen ondergrens daar.
1: Ik ben wel blij dat het weer gaat beginnen, hoor.
3: Ja, heerlijk, toch? Goh.
1: Ja, vrijdag PEC, PSV Heerenveen en dan Ajax, NEC en...
2: Mooie potjes.
1: En Feyenoord-AZ.
2: Feyenoord-AZ, ja. Kijk erg naar uit. Ja. Ik ben echt benieuwd.
1: Ik ook.
3: Doet Kees Smit mee of niet?
1: Hoe erg is de blessure eigenlijk?
2: Geen idee. Dat is eigenlijk een grote vraagteken.
1: Nou, dat gaan we de komende dagen op onderzoek uit. En dat hoort u dan op de ESPN-kanalen.
4: Hij heeft wel verlengd, hè?
1: Hij heeft verlengd. Helemaal vergeten te bespreken. Waarschijnlijk 2030. Tot en met 2030 gaan we het ook morgen over hebben. Doeg!

0: als dode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken, ook voor de Duitse grens.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

Denk jij na over een wereldreis? Of over vermogen opbouwen voor je kinderen? Speciaal voor jou is er Preferred Banking. Een exclusieve service waarmee je makkelijk, snel en vrijblijvend persoonlijk in contact komt met onze experts. Voor korte vragen en uitgebreid advies. Jouw plan, onze expertise. Preferred Banking. Voor ieder begin.

0: oktober met Johan Inan. Ik moest het even opzoeken. Of wist jij gelijk al de doopcel van deze Ramon Vega?
1: Nee. Nee. Ik heb alleen de kop ook zien staan. Ik was druk met stukken tikken en ik zag iets staan van uitdager.
0: Ja.
1: Voormalig Zwitsers voetballer.
0: Ja, international.
1: Toen dacht ik, wie zou dat zijn? Ja. Stefan Chapuisat, maar jij... Ramon Vega, ja. Ik ken hem niet.
0: Ja. Spurs, Grasshopper, Cagliari en Celtic heeft hij gespeeld.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik moest ook even zoeken, hoor. Ik moest ook even over nadenken.
1: Aardig CV.
0: Ja, had al een aantal keer eerder interesse getoond in een beleidsfunctie. En dit was kennelijk het moment. Maar het is niemand uit Europa. En Europa is natuurlijk het enige continent tegen Infantino. Zo lijkt het op dit moment met die verkiezing. Ja. Dus met een beetje geluk wordt het toch nog een beetje spannend, of niet?
1: Spurs, Celtic, wat zijn er meer?
0: Cagliari en Grasshopper, Zurich.
1: Oké. Okay. En er staat ook geen strafblad op zijn cv?
0: Nee, voorlopig wordt niet verdacht van omkoping. Geen contacten met Donald Trump of vredesprijsuitreikingen die we nog niet kennen, zeg maar.
1: Oké, nou, dat is al een dikke plus.
0: Ja, maar laten we hopen dat dit een beetje doorzet, toch? Want anders wordt, deze hele zomer...
1: Ja, maar de vraag is dan ook een beetje... waarom dienen zich geen nieuwe kandidaten aan? Ik bedoel, heel Europa heeft de mond vol... en er zijn allerlei acties gestart tegen Infantino. Alleen, ja, er worden kennelijk ook niet... dat is dan ook onderdeel van... van de ommezwaai. Je moet dan wel iemand klaarstomen en massaal een soort plan gaan smeden om een nieuwe voorzitter af te vaardigen. Ja, dan kun je wel blijven vuren op Infantino, maar het is dan ook van belang dat je met elkaar een goede opvolger vindt, omdat ja, het kan ook maar zo zijn. Wij dachten dat het naar Blatter niet erger kon,
0: nee.
1: Maar het is erger geworden. Dus ja, dat verbaast me een beetje. Dat ik mis een beetje bij... bij de bonden in Europa een strak plan. En iemand die naar voren wordt geschoven als... dit is de man die de FIFA weer vlot kan trekken.
0: Ja, want de Nooren hebben ook wel allerlei protesten aangetekend over het beleid. En die hopen dan daarmee dat ze tot een soort van afzettingsprocedure kunnen starten. Dat zit daar natuurlijk een beetje achter. Maar als je zo lang hebt geluld met elkaar en zo lang hebt gesproken... en ook bij die loting voor al die Europese competities hebt gesproken met elkaar... dan had je inderdaad wel mogen verwachten ondertussen dat je iets hebt georganiseerd.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja.
1: Vind ik wel.
0: Laten we zien of Ramon Vega misschien wel stiekem... het geheime wapen is van de Europese land. Dat ze het ook eens zijn. Dat ze hebben gezegd, weet je wat, we geven de Infantino lang het gevoel dat...
1: Ja.
0: En dan ineens, boem, is daar een tegenkandidaat. Kan ook,
1: is die. Ja, dat kan. Dat kan. Niet per se voor ons iemand met naam, statuur... waarbij we denken van ja, dat is hem. Maar goed, we laten ons verrassen.
0: Ja, het had wel iets kunnen zijn voor Ruud Gullit, toch, zoiets?
1: Misschien.
0: Ja, had hij natuurlijk niet doen. Hij heeft veel te druk met de schoenen aanprijzen en dat soort dingen allemaal. Laten we even gaan naar het drama van Casper Dolberg. Want een speler die kruisbanden afscheurt... net op het moment dat je denkt... ik ben weer terug, ik ben weer in beeld bij de club... waar ik eigenlijk moest vertrekken van de zomer.
1: Ja, het is altijd een drama, een persoonlijk drama. Maar zeker in zijn geval... maak hem natuurlijk al langer mee. Heeft eigenlijk een verschrikkelijk jaar achter de rug. Net het verhaal gemaakt dat de tragiek van zijn carrière... dit is, als je het lijstje blessures erbij pakt... is dit kwetsuur nummer 25. Meteen ook de zwaarste... En hij is eigenlijk gedurende zijn hele carrière is die teruggeworpen door blessures. Dat begon in zijn eerste periode bij Ajax al. Die natuurlijk een sterk debuutjaar onder Bos. Vervolgens onder Keizer. Een voetblessure was hij er lang uit in dat prachtjaar onder Ten Hag. Miste hij het begin. Toen is hij naar Lille gegaan. Waar hij onder meer een gebroken sleutelbeen en blinde darmoperatie...
0: Het begint ondertussen wel een aflevering te worden van Medisch Centrum West, als je nu zegt.
1: Ik ben al lang niet klaar, en ik moet er nog 19. Bij Anderlecht een paar knieblessures en daar wou ik nu naartoe. Zijn eerste wedstrijd bij Ajax, kun je dat herinneren, tegen PSV.
0: Ja?
1: Ook meteen weer een buikwandblessure. Liep hij ook weer een achterstand op. Want eigenlijk is die vorig seizoen er ook niet echt meer ingekomen... omdat Weghorst vaak de voorkeur kreeg. Nou, het verhaal van afgelopen zomer kennen we. Hij mocht vertrekken, heeft ook gesproken met clubs als Lille, Midtjylland... besloot uiteindelijk bij Ajax te blijven. Ja, en dan denk je, hij is gezien. Ook omdat Ajax twee spitsen heeft aangetrokken. Marcos Leonardo en Tolu. Nou, de verrassing kwam een week of twee voor de break. Toen niet Marcos Leonardo, maar Casper Dolberg mocht invallen tegen Fortuna Sittard. En ook vervolgens de basisplaats kreeg tegen Willem II. Het ook goed deed. 3 wedstrijden, 2 doelpunten, 3 assists. Ja, dat was echt een hele goede opleving. En we spraken hem

0: Na die wedstrijd tegen Willem II. En dat was voor het eerst dat ik echt dacht van ja, het kwartje is gevallen bij die jongen. Dat zag je tijdens die wedstrijd al. Die ging als een leeuw was die de tegenstanders aan het afjagen. Helemaal mee terug, vuile meters maken, slidings in de eigen 16. De honger voor de goal die Cruijff miste. En waardoor Cruijff het ook noodzakelijk vond om twee nieuwe spitsen aan te trekken. En na afloop zei hij, ik kan nog van waarde zijn voor Ajax. Ik heb het gevoel dat ik hier moest blijven. Ook omdat ik voorzie dat we om alle prijzen mee kunnen doen. En ik geloof dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Dat was het moment dat ik dacht van ja, weet je, Tolu die heeft zich in de basis genesteld. En die gaat die trainer met Zwit er ook niet uithalen. Maar Dolberg is nu gewoon de nummer 2. En in hoe we Michel hebben leren kennen, gaat hij ook genoeg minuten krijgen. Zeker nu het programma drukker wordt. Want we gaan nu natuurlijk ook in de Conference League beginnen. Dat betekent dat Ajax ook dubbele programma's krijgt en de weerstand wordt groter. Dus ja, die minuten die zou de trainer gaan verdelen. En daarin was er gewoon een goede rol voor Dolberg weggelegd. En ook zo sneu net terug bij de nationale ploeg. Jaar afwezig geweest. En dan gaat het bij de eerste of tweede training gaat het mis, niet eens in een duel of zo. Maar terwijl hij wil wegdraaien, verdraait hij zijn knie en is hij er een jaar uit. En is het voormalige toptalent zit weer in de lappenmand en wordt weer ver teruggeworpen. En je moet, zo eerlijk moet je ook zijn, moet je ook maar zien of en hoe Casper Dolberg gaat terugkomen. Ik hoop het wel, want ik blijf het een schitterende voetballer vinden.
1: Ja, voor Ajax natuurlijk wel een hard gelachen als je eerst probeert iemand af te komen vanwege zijn enorme salaris. En die heb je voorlopig nog wel de komende 2 seizoenen ongeveer onder contract staan door deze blessure.
0: Ja, nou, dat financieel heeft het natuurlijk ook gevolgen. Kijk, we hebben afgelopen, ik vertelde net dat hij gesprekken heeft gehad met clubs, uiteindelijk niet is weggekomen. Goed, daar speelt ook een stukje transfersom een rol in. Dus dat viel al niet mee. Ja, en het was al een jongen met een heel blessure verleden. Ja, hoe zal dat volgend jaar zijn? Wil je nog steeds van hem af? Dan gaat het heel lastig worden, want hij had al een aantal krasjes. Daar is nu een flink litteken bijgekomen. Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat als die straks weer fit is en je wilde vanaf, ja, dan staan de clubs denk ik niet in de rij. En ik hoop stiekem dat het ook niet gaat gebeuren en dat we Casper Dolberg volgend seizoen terugzien en dat hij nog één keer zo'n comeback uit de tenen kan trekken en dan ook door kan trekken.
1: Je zei net over het drukke schema, dat hebben alle ploegen natuurlijk. Hè? PSV, mm-hmm. Feyenoord, Ajax, Twente, AZ. Iedereen gaat het terugkijken natuurlijk in de komende weken, want het is volle bak. Stel dat die Tolu nu geblesseerd raakt, is die Marcus Leonardo al een beetje in vorm gekomen de afgelopen 3-2 weken sinds er geen
0: dat weten we niet, want de trainer die heeft hem een beetje verstopt. Hè? We hebben de afgelopen 3 wedstrijden heeft hij geen minuut gemaakt. Het verhaal waar we er een beetje bij hoorden, was dat dat proeft hij een beetje aan het trainen, toch fysiek nog wat fitter maken en ook tactisch laten rijpen in het elftal. Dat is toch ook een speler die het moet hebben van de steekballetjes en die moet voelen waar de ruimtes liggen. En hij is in de interlandperiode bij Ajax was dat eigenlijk best gunstig, omdat er best veel spelers waren die geen interlandverplichtingen hadden. Thilo Kehrer, Julian Brandt, Davy Klaassen, Sofyan Amrabat, Berghuis, die was voor de interlandbreak dan even geblesseerd. Maar daar hoorden deze Marcos Leonardo en Caio Henrique bijvoorbeeld, de Brazilianen, ja, die zijn geen international, die horen daar ook bij. Nou, die zijn de eerste week zijn ze vrij geweest. Marcos Leonardo is ook weg geweest, heeft in Spanje even zijn kopje leeg kunnen maken. En de voorbije week hard getraind, ook in een onderling oefenduel gespeeld. Ja, en het is te hopen voor Ajax dat hij nu, want hij liep ook een beetje met zijn ziel onder zijn arm, dat hij nu echt weer fris is in zijn hoofd en ook aanvoelt van hoe hij kan renderen in dit elftal. Ja, want hij gaat nodig zijn waar we het net al over hadden. Tolu kan niet alles spelen en dan is het elftal op hem aangewezen. Dus ik ben heel benieuwd hoe of hij dan nu die 20 miljoen wel waard kan maken. En ik vermoed zo dat hij dan vooral in de Conference League ook zijn minuten zal krijgen.
1: Ja, eens kijken of hij dan wel zichtbaar wordt. Het doet een beetje denken nu de laatste weken. Je hebt nu een kleine. neem aan dat je ook al bij de geboorte een nijntje hebt gekregen waar zo'n geluidsdingetje in zit, of
0: we
1: niet?
0: We hebben een nijntje gekregen, ja.
1: Maar zo'n nijntje, zo'n poppetje, daar zit dan een geluidsdingetje in, en die kan je dan verstoppen in huis. En dan zegt hij, joe, ik ben hier. Dat vindt elk kind heel leuk. Kan je overal achterzetten, gaan ze door de hele woonkamer kijken waar het nijntje is. Dat is een beetje Marcus Leonardo nu, hè?
0: Ja, ik doe als mijn neefjes en nichtjes verstoppertje spelen. Ja. En dan ze beginnen ze met, je kan me toch niet vinden. En op een gegeven moment, dat duurt het te lang. En dan hoor ik een neefje of nichtje ergens vanuit de kelder roepen, piep.
1: Ja, hij moest niet lang laten wachten.
0: Nee.
1: Maar goed, geldt voor alle ploegen, wat we al zeiden. Want het wordt wel interessant, hè, dit blok, wat er nu gaat komen. Het is echt volle bak voor al die clubs. Eens kijken hoe ze de boel fit gaan houden.
0: Ja, en we hebben natuurlijk in het eerste blok een impressie gekregen van de meeste clubs. Ajax, PSV, Feyenoord. Toch bij allemaal wel het gevoel dat ze
1: AZ ook,
0: AZ zeker redelijk tot goed voorstaan. Maar ik denk dat we in dit blok, waarin de weerstand ook groeit en waarin we ook kunnen gaan zien wat ze Europees in de melk te brokkelen hebben, dan kunnen we echt denk ik gaan inschatten van oké, weet je, dit zijn de titelkandidaten en van deze of deze club hoeven we niet te verwachten dat ze aan het eind van het seizoen met de schaal gaan staan. Want ja, het was een beetje een warming-up tot nu toe. En nu gaat het echt beginnen met meteen ook een aantal toppers. Feyenoord begint tegen AZ. Feyenoord sluit de maand, geloof ik, af tegen PSV.
1: Ja.
0: Ajax speelt later in de maand volgens mij ook nog tegen AZ. Dat zal dan een Super Sunday zijn. Gaat een heel interessante maand worden.
1: Er heeft iemand vandaag op de redactie het kortste loodje getrokken, dacht ik. Wie denk je dat was?
0: Ik weet niet waar je op doelt, maar gok ik Maarten Wijfels.
1: Nee, niet even jullie. Een van de bureauredacteuren. Want Cristiano Ronaldo kwam met een statement op Instagram. En ik zag bij ons op de site staan dat hij 2000 woorden had getikt. Dus er is iemand die heeft dus woord voor woord zitten tellen hoeveel woorden het statement was
0: van
1: Cristiano Ronaldo. Ja. Dus de chef zei vanochtend, kwam waarschijnlijk misschien een beetje chagrijnig binnen of zo. En zei, jij, statement, Cristiano Ronaldo, tel even het aantal woorden.
0: Ja.
1: 2000 woorden, 8 hoofdpunten om uit te leggen wat voor onrecht Cristiano Ronaldo was aangedaan. Ja. En toen kreeg Jorge Jesus de vraag, goh, heb je het gelezen? Wat vind je ervan? En die had er niet 2000 woorden voor nodig. Die zei, ik heb het gelezen en ik ga doen wat ik elke dag doe. Dus daar was de kous mee af. Maar waarom blijf je hier zo op dooremmeren?
0: Ja,
1: ik snap het niet.
0: Weet je wat ik misschien nog wel erger vond dan de inhoud? De timing van zijn statement.
1: Ja.
0: Heb je daar niet bij stilgestaan? Dat je dacht van, oké, waarom? Want
1: we hebben natuurlijk,
0: we gaan al jaren over de battle, de strijd tegen Messi. En wat doet Ronaldo? Die is, as we speak, nu een week geleden is die uit dat trainingskamp van Portugal gestapt. Dan kun je 2 weken lang kun je beslissen wanneer je dat statement naar buiten gaat brengen. En welk moment kies je? Precies een paar uur voordat Messi zo'n mooie afscheid bij Argentinië gaat krijgen. Dat vind ik zo flauw. En ik geloof niet dat daar geen opzet bij zit.
1: Dat zou echt heel slecht zijn als je dan, toch?
0: Maar ik geloof dat in hoe we Ronaldo hebben leren kennen, Etienne, als je een beetje nadenkt, er zitten volgens mij ook mensen omheen die hem daarbij kunnen helpen. Ik kan zeggen van, joh, dat gaan we nu niet doen. Dat tillen we dan over dat afscheid van Messi heen. Laat het de komende dagen over hem gaan. Dat is ook een vorm van respect. Maar wat doen ze precies een paar uur ervoor? En dat is puur om ervoor te zorgen dat de dag dat Messi overal op de voorpagina staat, dat er ook plek is voor Ronaldo, die een gigantische tirade uitdeelt aan Jorge Jesus. En over die tirade, heb je dat punt gezien over Maradona en Pelé?
1: Ja, leg dan uit als mensen die het gezien hebben.
0: Nou ja, er was dus afgesproken met de bond, met de bondsvoorzitter volgens mij, dat Jorge Jesus een statement zou voorlezen waarin een aantal dingen terug zouden komen. Een van die dingen was, correct me if I'm wrong, Etienne, een van die dingen was dat hij het niet in zijn hoofd had mogen halen om een speler van het statuur van Pelé en Maradona een half uur te laten warmlopen of zo. Dat was een beetje de strekking, toch?
1: Ik zal hem even er exact bij pakken. Ik zal even wat opzoeken, want als we het inderdaad zo exact willen hebben, dan moet dat ook inderdaad nog eventjes
0: Dat ik denk, jij kan hem opzoeken. Want
1: een fout om iemand met de statuur van Pelé en Maradona niet in te laten vallen, inderdaad. Ja. Dat was inderdaad, dat was de kop ook wel. Ja.
0: Dat je dit al denkt, dat je van het statuur van Pelé en Maradona, kijk, hij behoort Ronaldo behoort tot de grootste legends in het voetbal, daar twijfel ik. Maar dat je jezelf al in dat rijtje schaadt, vind ik al iets. Maar dat je dat dan ook nog naar buiten brengt, dat ik denk van, oh, wat heb jij het hoog in je bol, niet normaal. En ook nog weer gewoon beschikbaar stellen.
1: Ja.
0: Het is een soort leidersweg voor hem geworden. En
1: nou, misschien kan hij meedoen in de passie. Dan kunnen ze, als ze de EO slim is, bellen ze hem op, dan kan hij meedoen met de passie in Drenthe volgend jaar.
0: Nou, kijk.
1: Of wordt het dan de Judas of wordt het dan de Messias? Wat denk jij?
0: Is er dan niemand die tegen hem zegt van, misschien moet je gewoon afscheiden? Ik heb ook het gevoel dat hij hikt nog tegen die 1000 goals aan. Ik heb het gevoel dat hij een aantal interlands voor Portugal nog wil spelen om dichter bij die 1000 goals te komen.
1: Ja, dat is wat het hele doel is, tuurlijk. Ja.
0: Ja, goed. Ik was erbij toen, en dat was denk ik al de ommekeer. Dat was volgens mij kwartfinale WK in Qatar. Mm-hmm. Toen werd hij gepasseerd door Santos, dat was toen nog de bondscoach. In de kwartfinale tegen Zwitserland. Gonçalo Ramos kreeg de voorkeur. Ja. Die maakte een hat-trick. En Portugal won met 6-1. Dat was eigenlijk al het moment dat je zag van Portugal is beter af zonder Cristiano Ronaldo. Ja, we zijn 4 jaar verder nu. Mm-hmm. En hij loopt er nog steeds bij. En hij heeft ondertussen nog twee eindtoernooien van Portugal vernacheld. Ja. En er is kennelijk niemand daar die tegen hem zegt van, vriend, misschien kun je beter afscheid nemen. Laten we je met z'n allen een schitterend afscheid geven. Want dit gaat niet werken. Je moet gewoon ruimte maken voor de nieuwe generatie. En ondertussen, je merkt dat iedereen de moeite heeft. Medespelers ook. Ik denk dat meer dan de helft denkt van, ja, we zijn beter af zonder hem. Maar ja, dan zit je daar.
1: Geen populair statement om dat te zeggen. Ja, precies.
0: Achter zo'n perstafel. Ik kan moeilijk gaan roepen van, ja, hij kan beter wegblijven. Want zonder hem presteren we vele malen beter. Maar ja, goed.
1: Maar en ondertussen hebben wij het er ook gewoon weer over, hè? Dus dat heeft dan weer slim gedaan. Nou, want wij praten er ook over.
0: Ja, ik vond niet, het was een lang statement, maar ik vond het niet per se een sterk statement. En het gênante er ook aan is, zo'n statement wordt denk ik ook een beetje naar buiten gebracht om de bondscoach die hem dus heeft gepasseerd aan het wankelen te krijgen.
1: Maar ja, dat is het. Kijken wie er sterker is, ja.
0: Ja, maar ja. Ik heb totaal niet het gevoel dat hij wankelt.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Die man is heel duidelijk, heel straight en heel duidelijk heeft hij zijn keuze gemaakt, toch?
0: Ja, en misschien Etienne, is deze bondscoach ook wel aangesteld omdat ze het gevoel hadden van, dit is de enige die die ons van Cristiano Ronaldo af kan helpen.
1: Dat eigenlijk de eerste vraag in het sollicitatiegesprek was, wil jij Cristiano Ronaldo's interlandcarrière killen? Want dan kunnen we eindelijk verder met Portugal.
0: Ben jij in staat om om hem uit deze selectie te werken?
1: Ja.
0: Ja, oké, aangenomen.
2: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt! Daar moet op gekast worden. Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
1: Trainers trouwens, het valt me wel op. Daar waar we altijd toch denken dat deze voetballerij vluchtig is en we vaak berichten over, nou ja, de vraag is natuurlijk vaak,
3: haalt hij de kerst?
1: Bij meniging. Maar je ziet toch ondertussen de laatste jaren Manchester City, Guardiola was daar toch heel lang in dienst. Jurgen Klopp, Liverpool, lang in dienst. Je dacht toch contracten à la Wenger of Ferguson, dat kan bijna niet meer in het hedendaagse voetbal. Maar Arteta gaat ook nog een paar jaar eraan vastknopen bij Arsenal. Ja. Dus het kan dus toch dat je een houdbaarheidsdatum hebt die lang is.
0: Zeker kan het. Als je succes hebt, dan kan het. Dus hier hoeven we niet zo van staan te kijken dat hij zijn contract
1: krijgt. Het laatste jaar had hij extreem veel succes.
0: Nee, maar de verrassing hier zat in het beginnetje. En toen ze zesde werden en nog een keer vijfde, dat ze hem toen hebben laten zitten. Ja. Dat hij nu Arsenal kampioen heeft gemaakt. En dat iedereen voelt van, dit is de gedoodverfde kampioen ook voor komend seizoen en misschien wel het seizoen daarna. Zeker met wat er nu allemaal bij City gebeurt. Ja, dat maakt het voor mij niet zo verrassing dat ze zijn contract openbreken. En een goede zet, want je voelt aan alles dat die club echt stevig aan het bouwen is. En elk jaar weer die selectie iets versterkt. Stevige leiding ook, ondanks dat die Edu daar op een gegeven moment is vertrokken. Dat was een beetje de TD met wie Arteta alles samen deed. Maar heel stabiel beleid. En die duidelijkheid die kan ook helpen om de komende jaren de selectie nog weer verder op te krikken.
1: Dat loont dus toch, hè? Want Luis Enrique zit dan tegen nu bij Paris Saint-Germain, waar weinig concurrentie is in Frankrijk. Ook dat is zo.
0: Pep 10 jaar bij City.
1: Ja.
0: Klopt, volgens mij 7 seizoenen bij Liverpool. Ja, is mooi. En dan zie je, daar kun je ook echt aan iets heel moois bouwen. En ja, een soort imperium bouwen.
1: Ja. Maar dat is iets wat je in Nederland toch minder snel ziet, hè? Want die trainers willen daarna, na een jaar of 3, 4 als succes hebben, toch liever het buitenland proeven.
0: Ja, maar wij zijn niet de Europese top. Dus uiteindelijk, als een trainer succesvol is in Nederland, we hebben het met Erik ten Hag meegemaakt, die heeft volgens mij uiteindelijk 3,5 jaar bij Ajax gezeten. Is best lang, vind ik nog. En op een gegeven moment komt dan aan de slot Idem Dito, volgens mij ook 3 seizoenen bij hem. Bij Feyenoord. Ja, en op een gegeven moment gaat het dan kriebelen. Dan voel je dat je klaar bent voor een stap naar de top van de Premier League. En als zich dan een mooie optie aandient, dan doen ze dat vaak ook. En dat is niet heel gek. Zolang wij niet meedoen om de Europese prijzen en ook geen salarissen betalen van 10 tot 20 miljoen euro per jaar.
1: Dat klopt. Weet je wie de langzittende trainers trouwens zijn in de Eredivisie?
0: Danny Buijs?
1: Ja, 1. Zijn er 3 in totaal?
0: Peter Bos?
1: Ja.
0: En dan is er nog eentje. Daar hebben we het over ongeveer 3 jaar. Dick Lukien?
1: Ja, Dick Lukien. Dat zijn degenen die het langst zitten in de Eredivisie.
0: Mooi.
1: Dus tussen de clubs waar nog wel eens wat wisselingen zijn, hè? Lees Ajax, ja, en Feyenoord. Hebben we ook clubs waar ze wat langer zitten. Al 3 jaar. Dus Danny Buijs bij Fortuna, Dick Lukien bij Groningen.
0: Ja.
1: Peter Bos bij je.
0: Ik kwam nog een gekke statistiek uit Engeland tegen. De Zerbi stapte eind vorig seizoen in, toch, bij...
1: Ja, vlak voor het einde, bij je beste
0: De Zerbi.
1: Ja.
0: Daarna hebben er nog 10 trainerswissels plaatsgevonden.
1: Echt?
0: In de Premier League. Ja. 9 of 10 volgens mij.
1: Maar dat laat ook wel de gekte zien, zeg maar, in de Premier League. En wat daar dus...
0: Ja.
1: Want als je dan Arteta
0: hebt,
1: die
0: dan... Hard.
1: Ja, hoe dan? Er zitten een paar
0: daar
1: bij.
0: Gaat het heel hard.
1: Onderin.
0: Ja, vorig seizoen, het Spurs was voor Nottingham dan. Die hebben vorig seizoen 4 trainers versleten.
1: Ja, gaat niet altijd goed. Als het aan AZ ligt, dan lijkt het toch op dat Kees Smit niet deze zomer voor 60 miljoen gaat verkassen. Maar erbij gaat tekenen in Alkmaar. Ja. Die onderhandelingen zijn bezig.
0: Verstandig, als het zo is.
1: Ja, maar dat is ook wel weer een verrassende wending, toch? Als je eerst eigenlijk afgelopen jaar alles aan gedaan hebt in de zomer om hem voor een flink bedrag te verkopen. En,
0: ik zit er niet dicht genoeg op om te kunnen inschatten waarom dit besluit wordt genomen. Maar als ik Kees Smit nu begin dit seizoen zie ik ook nog geen speler die 50, 60 miljoen waard is.
1: Nee.
0: En ik schrok bijvoorbeeld van het statistiekje van de week. Hij maakte volgens mij de 2-4 in Slovenië voor Jong Oranje. Het was zijn eerste doelpunt dit seizoen. Hij had voor AZ nog niet gescoord. En hij heeft de hele kwalificatiecampagne van Jong Oranje, was dat ook zijn enige doelpunt. Dus ik heb het gevoel dat zijn ontwikkeling ook een beetje stagneert. En hij die... Ja, die belofte, zeg maar, die wij hem toedichten, dat hij die niet echt heeft doorgedrukt.
1: Ook wel bekend toch van de jonge spelers, hè? Die komen en hebben een dipje en dan moet je daarna weer oppakken.
0: Jawel, alleen in zijn geval, kijk, Meerdink is ook een groot talent.
1: Ja.
0: Maar daar zie je vaak nu nog flitsen, zeker bij Oranje afgelopen week, dat je denkt van ja, daar zit echt wat in. En bij Smit ben ik dat een beetje gaan missen dit seizoen. Vorig seizoen natuurlijk wel. Altijd zo'n momenten dat je denkt van wauw, wat een voetballer. Alleen dit seizoen vind ik hem nog niet echt uitblinken en of flitsen. Dus wat dat betreft is het, denk ik, goed. Is die nog lang niet uitgeleerd in de Eredivisie. En ik hoop ook dat dat de conclusie is die ze met elkaar hebben getrokken. Dat het voor hem verstandig is om nog minimaal een jaar in de Eredivisie te blijven. En dat AZ ondertussen daarvoor ook zijn contract bereid is op te schalen, zeg maar. En dat ze samen zoiets hebben van... dan gaan we ook rust creëren. Want dat creëer
1: dat
0: je
1: nodig
0: wel
1: mee.
0: Verleng je zijn contract niet, dan blijft dat natuurlijk... de afgelopen weken. We hebben 2, 3 persmomenten bij Jong Oranje gehad. Die jongen krijgt tal van aanvragen. En bij elk interviewverzoek zit ook een aantal vragen. Hoe zit het met die 60 miljoen? En waarom heb je geen transfer gemaakt? Moet het dan in januari gebeuren? Nou ja, dan maak je nu in 1 klap korte metten mee. Dus volgens mij is dat prima. Heeft die jongen ook... een beetje rust in zijn hoofd. Je merkt ook aan hem. Het is een heel open, volgens mij ook best impulsieve jongen. Die zegt ook wat hij denkt. En die vertelt dan ook altijd wel dat hij er een beetje last van heeft gehad. Al die transferperikelen. Dus volgens mij is dit prima. En voor AZ en voor Kees Smit. Contract tot 2030 ook. Nog 4 jaar. En dan kan hij zich rustig verder ontwikkelen. Ja. Totdat hij een keer echt 50, 60 miljoen waard is.
1: Precies. Hij staat niet in het lijstje van The Guardian. Dat is ook niet heel gek, want dat is een lijstje dat gemaakt is met talenten die geboren zijn in 2009. Dus je moet in het kalenderjaar moet je 17 worden. Hebben ze een lijstje gemaakt met de grootste talenten in de Europese competities. Even de spelers to watch. Er zitten 4 spelers in uit de Eredivisie die in Nederland spelen. Te weten, van Ajax, Abdallah en Ouazzane. Dat is niet heel verrassend, denk ik. Hè? Want daar heb ik jou ook al heel veel over gehoord dit seizoen.
3: Ja,
1: dus dat is niet heel gek, ja. Bro Hansen is een beetje goedkope PSV'er. Want die is net overgenomen van Bodo Glimt. Maar die is net binnen, nu al gelijk in het lijstje.
0: Nou ja, het zegt wel iets over het talent wat PSV heeft binnengehaald.
1: Zeker. En de laatste is Gerino Schaken. Nou, die kennen we ook allemaal sinds die prachtige goal die hij maakte. Ja. Dat zijn de 4 grote 17-jarige talenten die in de Eredivisie rondlopen.
0: Mooi lijstje.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus laten we hopen dat die ook echt gaan doorbreken natuurlijk. Hè? Want je kan in zo'n lijstje staan, dat is 1. Maar je moet wel doorbreken natuurlijk dan, hè?
0: Ja, Ouazzane en Schaken hebben er al aan geroken natuurlijk. Ouazzane klopt ook echt op de deur bij Michel. Zit wel dicht tegen een basisplaats aan. Wat ik bij Ajax alleen jammer vind, is dat zeker na het aantrekken van Yves Bissouma het voor Abdallah ontzettend moeilijk wordt om erbij te komen en door te breken. Daar hebben we het vaak over gehad. Ik vind dat je als club zijnde, zeker als Ajax zijnde, waar de jeugd laat staan, exceptioneel talent, je verdienmodel, je levensader en je identiteit vormt, ja, dat moet je bewaken. En dan, kijk, ik snap wel dat je versterkt, dat je middenvelders erbij haalt. Als je Julian Brandt erbij kan halen, ja, ben je gek als je het niet doet. Maar zorg wel dat je oog houdt voor de jonkies die eraan komen. En als daar hele goede talenten bij zitten, dan moet je het ook volgens mij aandurven om die plek 6-7 op het middenveld te geven.
1: Ja, dat het perspectief blijft voor de jeugd. Je wilt dat jeugd die door kan breken, perspectief had op speeltijd in het eerste.
0: Ik zal je een voorbeeld geven, Etienne. Heitinga begon vorig seizoen.
1: Ja.
0: En toen hadden we bij Jong Ajax al gezien dat Sean Steur en Rayan Bonida heel goed konden voetballen. Twee middenvelders. Wat deed Ajax? Die hebben Kenneth Taylor behouden. Kian Fitzgim mocht weg. Is ook gebleven. Ze hebben volgens mij nog een middenvelder of twee, Oscar Glog, aangetrokken. Uiteindelijk hadden ze iets van 8 of 9 middenvelders. En werden Bonida en Steur nummer 9 en 10 in de pickorde. Ja, dan gaat het dus heel lang duren totdat die jongens een kans krijgen om zich te laten zien, om zich in dat elftal te werken. Dat is uiteindelijk gebeurd omdat het voor geen meter liep. Er is een trainerswissel geweest. En zelfs onder Fred Grim, dat herinner jij ook nog, dat Excelsior won in de arena. Dat was het moment dat ze hebben gezegd van oké, maar nu is het klaar. Al die middenvelders, ervaren middenvelders, die hebben nu allemaal de kans gekregen. En nu gaan we ook de jeugd de kans geven. En plots kwam iedereen erachter, hey, die Bonida en Steur, die kunnen verschrikkelijk goed voetballen. En wat ik ermee wil zeggen is dat je elk seizoen, en ik vond dat het onder Ten Hag en Overmars wel heel goed ging. Daar zagen ze dat de Gravenberg eraan kwam, 16, 17 jaar. Daar werd dan ook plek voor gecreëerd in de selectie. En wat er nu gebeurt, ja, dat vind ik gewoon jammer. Want deze Mohamed Abdallah kan verschrikkelijk goed voetballen. Alleen we zien het niet, omdat hij tig concurrenten voor zich heeft.
1: Ja, vaak zie je dat bij clubs pas ruimte wordt gemaakt voor jeugd als er geen geld is. Bijvoorbeeld bij Feyenoord in die jaren onder Van Geel, ineens kwamen al die jongens door. Klaasie, Martens Indy, Vrij. Toen was er geen geld en daarna was er weer geld. En hup, dan wordt weer gekocht.
0: Het is vaak uit nood geboren. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Nog gunstiger is als je een redelijk elftal hebt staan en er komt een jonkie bij, weet je wel. En de wat oudere spelers kunnen die dan bij de hand nemen. Dan, voor mijn gevoel, maakt zo'n jonkie dan meteen ook nog grotere stappen. Dus dat is een beetje wat ik bij Ajax dan nu mis. En ook Bissouma, mits die zich gedraagt, want dat is de voorbije jaren bij Spurs nogal de vraag geweest bij hem, is ook een hele goede voetballer die Ajax heel ver kan helpen. Maar ja, het heeft wel tot gevolg dat we langer moeten wachten op de doorbraak van Mohamed Abdallah.
1: Ja, je zou hopen dat soort jongens, zoals bij PSV, Noah Fernandez, dat die hoger in de pick worden staan en hun minuten gaan krijgen.
0: Ja, en het gevolg is, we hebben te horen gekregen, Bissouma ziet Michel als 6 en 8. Amrabat is gehaald als 6. Dus dan heb je Bissouma en Amrabat voor die 6 positie. Nou, van Mokio's vertelt ook 6, 8. Die gaat dan automatisch meer naar die 8 positie, waar ook Brand speelt. Dan heb je nog Glog en Davy Klaassen, waardoor het voor Abdelawazane ook weer moeilijk wordt om die 8 of 10 positie te bemachtigen. Dus ja.
1: Ja, kortom.
0: Dat vind ik een beetje jammer.
1: Ze staan in ieder geval op het lijstje van The Guardian. Dus dat zal ze misschien een zetje in de rug geven. Om te laten zien wat zij kunnen als potentiële grote talenten in de Europese competities. We gaan nu naar jouw specialiteit, Johan, in deze podcast. Tenminste, ja. Ja, specialiteit.
0: Dat is niet mijn specialiteit.
1: De vraag van vandaag.
3: De vraag van vandaag.
1: En dit was de vraag van Mikos gisteren.
4: AZ is een keer kampioen geworden in de Kuip. Met 5-1. En dat was 1981, dus Feyenoord AZ 1-5. En bij beide ploegen deed een speler mee met dezelfde naam. Dus bij Feyenoord een speler en bij AZ, en die hadden dezelfde naam. Ik denk dat het wel te raden is, maar die van AZ scoorde zelfs nog.
1: Wie zoekt die?
0: Ja, ik denk dat ik dit weet.
1: Ja, 1981. Ik ga voor
0: Kist.
1: Het zou inderdaad kunnen. Ik snap dat je dat inderdaad denkt. Maar het was Jantje Peters.
0: Oké.
1: Okay. Allebei de Jannen hebben gespeeld. Allebei hebben ze ook in het land gespeeld trouwens. En degene met het... Ja?
0: Slecht dat ik dat nog niet... Dat ik dat niet wist terwijl ik nog niet geboren was.
1: Nee, dat is echt heel gek. Je kan toch ook gewoon nog boeken lezen van vroeger, of niet? Je hebt toch ook De Aanslag gelezen en De Avonden van Gerard Reve, of niet?
0: Dat kan, maar ik lees geen boeken over Feyenoord AZ in 1981.
1: Nou, gelukkig zijn er mensen die dat wel hebben gelezen. Dorcas Koenen was in deze een van degenen die het goede antwoord had. Eervolle vermelding is dus ook voor hem. Dus bij deze kwam binnen via Instagram, maar vele mensen wisten dit. Ik kreeg dat trouwens André Vlieland, zit er nog even te kijken. Kwamen jullie wel door het statement van Cristiano Ronaldo heen? Na de 50ste keer was ik er wel klaar mee. Lijkt wel op zijn wereld dat de wereld om hem draait. Nou, dus inderdaad, hebben we net allemaal besproken. Ja. Inderdaad, ja. Heb jij een mooie vraag voor morgen?
0: We hebben het helemaal niet over Messi gehad.
1: Je hebt het de hele week ook over. Net als over Cristiano Ronaldo trouwens, maar dat geeft niet.
0: Oké, okay. Maar we gaan dus nog wel weer over Ronaldo hebben en niet over Messi.
1: Nou, daar komen. Je wilt nog over Messi hebben, dat is goed. Ja. Kom maar.
0: Ja. Wat is jouw mooiste herinnering aan Lionel Messi?
1: Nou, ik zou je zeggen, waar ik bij Messi altijd aan moet denken, los van voetbal, passeerbewegingen, hoe die voetbalt, hoe die loopt, en dat hij soms 10 minuten lang onzichtbaar is in de wedstrijd en dan ineens de ruimte ziet hoe die moet doen. Maar ja. Waar ik altijd aan moet denken is de Messi bingo van Ramon Min. Ik werkte bij Voetbal International en Ramon Min hield een statistiek bij dat Lionel Messi in welke minuten die al had gescoord in zijn carrière.
0: Ja.
1: En daar zat altijd volgens mij een gek moment bij. Maar als Ramon luistert, correct me if I'm wrong. Ik weet niet of hij dat inmiddels al gedaan heeft. Maar volgens mij was het heel lang dat we Ramon steeds daar dan spraken in de radiostudio. En dat hij zei, ja minuut 1 is nog open en minuut 5 of zo was dan open.
0: Volgens mij nog steeds, hè, minuut 1.
1: Ja, dus het is maar van alle 90 minuten in de wedstrijd die ik kan scoren, had hij ze allemaal te pakken, behalve dus inderdaad die eerste minuut en nog een minuut of zo ergens. Ja. Ik vond dat die Messi-bingo vond ik fantastisch.
0: En Ramon Min is ook Messi-fanaat, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
1: Wat is jouw mooiste herinnering dan aan Messi? Of de mooiste goal? Wat is jouw moment?
0: Ik heb er wel een stuk of 200, denk ik.
1: Ja, maar dan moet je keuze maken.
0: Eentje, wat ik echt heel mooi vond was zijn speech tegenover de groep voor de finale van de Copa in 2021. Zeg ik dat goed? 21? Ja, volgens mij 2021. Messi had ik in die gedaante nog niet gezien, zeg maar. De leider die de groep toesprak en ze motiveerde door te zeggen van jongens, we zijn al 30, 40 dagen samen. Verdomme, El Dibu, de keeper, heeft zijn pasgeboren kind nog niet eens gezien. Ja, ik vond dat zo mooi, zo ontroerend. En ook dat je zag, zeg maar, hoe die gasten naar hem luisterden en omarmden. En uiteindelijk, zeg maar, als zijn soldaten achter hem aan het veld op gingen. Ja, dat voelde voor mij ook als een soort doorbraak, omdat hij die Copa uiteindelijk won. Daar had hij het ook nog over, want ja. Hij sloot af met guess what, het is ook nog in de Maracana. Alsof het zo moet zijn, in het hol van de Leeuw. Nou goed, die finale die wonnen ze. Uiteindelijk hebben ze het WK in Qatar gewonnen. Nog een keer de Copa America gewonnen. Dat vond ik zo mooi. Ik vind ook zijn verhaal met de nationale ploeg Van Argentinië vind ik ook het mooiste voetbalverhaal wat ooit heeft plaatsgevonden en is geschreven, zeg maar. Dat het moment dat hij afscheid heeft genomen van de nationale ploeg, zijn grootste wond, omdat hij natuurlijk ook die finale verloor van Duitsland. En iedereen zijn status ook een beetje ophing aan die wereldbekers die hij maar niet wist te winnen. Daar waar Maradona al wel wereldkampioen was geworden, Argentinië naar wereldgoud had geloodst en Ronaldo al een EK had gewonnen. En kreeg dat ook dat verhaal van die brief van Enzo Fernandez?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat hij hem een brief had geschreven van... wil je alsjeblieft terugkomen? Ik wil nog met je voetballen, et cetera. Ja, en dat hij dan terugkomt en dat ze dit dan allemaal met elkaar meemaken. Vind ik echt indrukwekkend. En ik denk dat jij, ik weet niet of jij op het afgelopen WK ook dicht bij het Argentijnse kamp hebt gezeten.
1: Ja, zeker. Je stond voor dat hotel. Ja, nou, ik was bij de wedstrijd waar die drie doelpunten maakte voor het eerst op het WK.
0: Ja, kijk, ik heb in Qatar meegemaakt hoeveel Argentijnen erop afkwamen. Ja. En hoe ze hem, zeg maar, op handen droegen. Ja, het is een soort alsof ze een heilige aanbidden. Ik ben zelf gelovig, dus het voelt voor hen alsof ze een heilige aanbidden. Met 10, 20, 30.000 mensen naar Qatar. Je caravan of weet ik veel wat ervoor verkopen. En ik vond het echt prachtig. En nou, misschien vond zijn afscheid ook.
1: We hebben dat afscheid nu van hem gehad. Maar misschien wel mooi als luisteraars dan ook nog even komen. Want dat hebben we nog niet gevraagd eigenlijk. Wat is jouw mooiste Messi-moment? Maak eventjes morgen een overzichtje in de podcast. Als ik met Rick opneem over het mooiste Messi-moment. Toch? Even als eerbetoon aan Messi. Dat mag wel, toch?
0: Ja.
1: Ook al heeft hij natuurlijk wel Nederland een oor aangenaaid op het WK in Qatar. Moeten we ook niet vergeten. Maar goed. Was ook een beetje te danken aan Louis. Maar dus het mooiste Messi-moment. Kom maar op, als je het weet. Dus... geef maar even een mooi Messi-moment door. Je weet de kanalen X, Blue Sky, hashtag AD Voetbalpodcast, Instagram, @AD Voetbalpodcast kan ook. Of je kunt het doorgeven via Spotify. Zullen we dan nu naar jouw vraag van vandaag gaan? Want er zit iedereen op te wachten, hè?
0: Ja, zeker. Toch nog even over Casper Dolberg. Mm-hmm. Die maakte in 2016 zijn eerste officiële goal voor Ajax in Europees verband. Tegen welke club?
1: Nou, als je weet welke club Johan zoekt, dan weet je de bekende kanalen X Blue Sky, hashtag AD Voetbalpodcast. Reageren op Instagram kan ook door een DM'tje te sturen of te reageren op de vraag van vandaag. Of je reageert via Spotify. Dat kan dus ook voor jouw mooiste Messi-moment. Dus dat betekent dat ik vandaag de hele dag weer op Instagram alle reacties en op Spotify en op X ga verzamelen. Dat is een leuke klus. En dan ga ik die allemaal zo meteen keurig op tafel leggen. Print ik ze allemaal uit, één voor één. En dan kan ik dat allemaal aan Rick laten zien. Dan gooi ik daarna de kliko bij Rick. Kan Rick ze meenemen?
0: Ja,
1: weer,
0: mooi.
1: Hè?
0: Ja. Ja.
1: Morgen Rick. PSV, maar eens even horen hoe dat allemaal gaat. Hoe daarvoor staat, morgen ook een vooruitblik op de KKD. Johan, ik wens je alvast een heel mooi voetbalweekend. En wij spreken elkaar sowieso volgende week.
0: Ja, tot volgende week.
1: Mooie dag.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het kwik wijst een graad of 16 aan en er waait een matige noordwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar heb je een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je bij de Zuurhofbrug een half uur tijdverlies. Er staat nu 5 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten, zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten, zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd. Meer acties worden niet uitgesloten. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: No matter what, no matter what, you got it.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden, zoals Frankrijk en Italië, bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energie-infrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan. Geen make-up meer mogen dragen.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
5: Heijn. Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
6: Ja, lieve kijkers en luisteraars. Daar zitten we weer, hoor, in het Salmhuis in Rotterdam.
7: Ja.
6: Ja, met de mannetjes voor de naneuk. De wereldberoemde vragenrubriek. Wim, beste Wim, vraagt Jeroen. Ja. Als je nog maar een laatste avondmaal...
7: Ja. Kippie.
8: Wat ik dan wil eten.
7: Kippie.
6: Ja.
8: Gisteren heb ik wel echt wel een dieptepunt bereikt.
6: Ja.
8: Ik heb, nou ja, weet je, om de, als je dan die avonden daarvoor, zeg maar... weg bent, bezig bent,
6: ja,
8: werk of een opdracht of wat dan ook, dan eet je niet goed. Dus ik kwam laat thuis en toen was het enige wat er... Dus ik werd 's ochtends wakker en toen stond er een hele grote appeltaart op het aardigblad. Nou, daar ben ik mee begonnen, met die appeltaart.
6: Ja.
8: Lekker hoor, zo'n goede appeltaart. Als maar
6: doe je het wel met een vorkje of gewoon met je handen? Of met een vorkje?
8: Zo, gewoon.
6: Zo. Net als die
8: brie.
6: Brie en appeltaart eten je zelf.
8: Lekker. Ja. 'S Middags ben ik... ik had echt een ongelofelijke hongerklop. Kan je dat wel? Gewoon dat, wat je er ook in gooit, ik bedoel... Het is niet genoeg of zo.
6: Nee. Heb je dit niet al 30 jaar?
8: Kleine postje bitterballen. Postje...
6: Godverdomme.
8: Nee, 's middags wel.
6: Oh, ja, 11 uur.
8: Uur of twee. Mini frikandelletjes en kaassouffleetjes. Ah. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen
6: boertje gelaten.
8: Beetje half in slaap gevallen. En ik dacht, ik heb nog

0: beetje mateloos. Maar je krijgt geen last van je maag dan? 500 mini frikandelletjes en een pizza.
1: Ik heb wel het idee dat ze misschien wat overdreven was of zo. Ja. Een pizzaatje er nog achteraan.
0: En dan met 7 liter Cola Zero neem
1: ja,
0: ik aan.
1: Cola Zero.
0: Okay. Ja. Ja. Als mensen misselijk worden, ik raad ze aan even te gaan liggen.
1: Maar ik heb ook wel het idee dat dat iets moet minderen.
2: Ja, ja. Zo te zien wel.
1: Ja, mijn vrouw zei, Wim, schat, ik hou van je, maar dan weet je...
2: Maar dan komt een einde
1: aan. Die buik is wel is niet goed.
0: Ben je daar gevoelig voor als je vrouw dat zegt? Is dat het duwtje wat je nodig had?
1: Nou, dat duwtje kan ze wel geven, maar het helpt toch niet. Ja. Maar het is er ook weer snel af.
0: Oké.
1: Ja, dat is waar.
0: Tot mij.
1: Tot jou, ja.
0: Nou, de volgende vraag sluit er ook wel op aan.
1: Dat was niet nodig eigenlijk.
0: Nee, nee, een beetje...
2: Maar knippen we er niet uit.
0: Kwetsend zou ik willen zeggen, maar goed. Fat shaming.
2: Ja.
0: René Thiele, dit sluit er een beetje op aan, ook voor Wim. Wim, waarom werd Heinz Kroket genoemd?
1: Heinz Stuy. Hij had op geen ogenblik in zijn carrière...
2: De oud-keeper van Ajax.
1: Dan liet Heinz alle ballen los. Dus hij dacht, ik heb hem, maar...
2: Had hij hem niet.
1: Dan viel hij weer uit zijn handen. En toen gingen ze hem Heinz Kroket noemen.
0: Omdat het
1: die bal zo heet was.
0: Alsof het een hete kroket was.
1: Ja. Weet je wie jarig was gisteren? Hans van Breukelen.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: 70 jaar geworden, Hans van Breukelen.
0: Ja. Nou, jullie allemaal gefeliciteerd.
1: Maar Heinz Stuy, dat was een mindere keeper dan Hans van Breukelen. Maar Heinz Stuy, die reageert altijd hetzelfde op kritiek, hè?
0: Ja, dan maak een gebaar, maakt met de duim en de wijsvinger een nul.
1: 3 finales, Europa Cup 1 gewonnen zonder tegentreffers. Ja.
2: Is wel knap.
1: Ja.
0: Dat kan niemand daarna zeggen.
2: Nee, dat kan niemand je daarna zeggen.
1: Einstein.
3: Was hij keeper met al die Europa Cup wedstrijden?
1: Ja, alle 3.
0: Ja.
3: Nee.
1: Ja.
2: Dat wist ik ook niet,
0: ja.
2: Ja?
1: Ja.
3: En wie kwam er dan na hem weer?
1: Piet Schrijvers.
3: En wie zat er voor hem?
1: Ja,
0: Gerbal.
1: Die Pieter Schraafland, dat soort mensen.
0: Ik vind het een leuk verhaal wat Wim vertelde, wat ik in mijn boek heb gezet. Dat Gerbals het bijgeloof had. De vorige wedstrijd. Dat Johan Cruijff had bijgeloof. Hè, dat bij de aftrap spuugde hij het kauwgompje uit en schoot dat weg. Trapte dat weg. En als het op de helft van de tegenstander kwam, was het goed. En als het op de eigen helft kwam, was het minder goed.
2: Oké. Okay.
0: En Gert Bals had het bijgeloofd dat hij altijd voordat hij naar zijn doel liep... Johan Cruijff een stompje in zijn buik moest geven. Ja, dat is echt waar.
2: En
0: dat deden ze ook al. Het was een soort vast ritueel. En Wim vertelde dat Piet Schrijvers die eerste wedstrijd met Johan Cruijff speelde... toen in 80 of 81, en dat had gelezen van die Gert Bals.
1: Ja.
0: En dacht, dat ga ik ook doen. Ja. En toen kwam hij die grote klauwen naar Johan Cruijff toe... om hem een klap in zijn maag te geven.
1: Cruijff wist er niks van.
0: Die wist nergens van.
2: En die ging dubbel.
0: Die werd op zijn eigen keeper in elkaar geslagen. Vlak voor de aftrap.
2: Wat een ribkneuzer.
0: Goed is dat allemaal. Even een vraag voor René. Want deze voor ons allemaal. Heren, welke van Robin, welke periode uit jullie carrière of leven... zouden jullie nog wel eens over willen doen?
1: Oh.
0: Je wilt niks over doen, hè?
2: Kan jij beter niet doen.
0: Je moet er niet aan denken, hè, om het allemaal weer over te doen.
2: Laat maar gaan.
0: Nou?
3: Nee, niet echt. Jij, je wimpie?
1: Nee. Over carrière sowieso niet.
0: Nee, maar een periode uit je carrière of uit je leven. Ik weet wel welke je niet over zou willen doen.
1: Die zeker niet.
2: Wim kan beter omgekeerd vragen.
1: Nou ja. Laat maar.
0: Was het allemaal zo triest, dat leventje van jullie? Dat je dat... Ja. Hè? Van jou ook?
2: We zijn blij dat we hier
0: schiet
2: zijn.
0: Jou ook weer niks te binnen?
2: Overdoen? Nee.
0: Nee. Natuurlijk heeft het geen zin. Deze hele bijeenkomst heeft geen zin. Niks heeft hier.
3: Als we nou over de zin gaan praten...
0: Dan kunnen we naar huis gaan.
2: Dan
0: geven al die mensen hier 12 van die broodjes. Dan gaan we naar huis.
1: Ik zou dat wel... Dat, gewoon, weet je, er zijn wel meer dingen die ik over zou willen doen. Maar ik zou wel een weekje naar Curaçao willen. Vind je het leuk met je meegaan nu komende week?
0: Nee. Helemaal niet.
1: Waarom niet?
2: Ja, jij mag wel mee.
1: Ja. Nee. Maar ik vond dat weekje vond ik leuk. Ja,
3: Twee weekjes
1: vond ik heerlijk. Vond ik echt heerlijk.
2: Gaan bellen met ze.
3: Maar je wil het van de winter weer doen?
1: Ja. Nou ja, dat gaat niet meer lukken. Maar van de zomer kunnen we toch wel wat...
2: Ik denk dat ze het graag willen.
3: Oh, we waren er van de zomer natuurlijk, ja.
1: Ja.
3: Maakt daar niet zoveel uit.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Gezellig.
0: Ik heb Rob wel één keer horen zeggen naast mij... ik doe dit nooit meer, dit is een drama, dit is de grootste vergissing van mijn leven. Maar laten we het vooral nog een keer doen. René, Thomas van Groningen wil graag met Raymond Mensen een programma op tv.

0: Is dat een goed idee?
1: Thomas Groningen.
2: Ik had het niet net.
0: Thomas
3: van Groningen.
0: Ja. Nee. Ja, hij heeft wel een nek, alleen je ziet dat niet zo goed.
3: Weet je, het is natuurlijk... Kijk, wij zijn natuurlijk op een leeftijd dat... Weet je, als we dit doen en we doen er nog BTV bij... dan hebben we het eigenlijk al wel klaar. Maar er zijn natuurlijk nog jonge honden, hè?
4: Ja, die willen graag.
3: Die vinden alles nog leuk en die moeten het allemaal gewoon... en dan gaan allemaal mensen van op leeftijd zeggen... niet aan beginnen, laat die gasten nou lekker zelf uitvinden. Lekker uitvinden wat wel of niet voor ze bestemd is... zeg maar, op tv-gebied of radiogebied of podcastgebied.
0: Hebben wij toch ook gedaan? Wij hebben toch ook de meest krankzinnige dingen gedaan... waarvan we dachten, beter niet kunnen doen.
3: Carnavalsplaat gemaakt. Maar überhaupt, weet je wel, dat zijn... Nog
1: ja, wel, dat is ook zo. En als het lekker gaat of zo, dan gaat het wel lekker met hem, toch?
4: Ja, volgens mij wel.
3: Tuurlijk.
1: Dan komt er ook heel veel op je af, weet je.
2: En ze zijn al vrolijk ook.
1: Als je dat nooit hebt gedaan, is dat leuk.
2: Maar
1: dat is
2: leuk. Een leuke uitstraling, allebei.
1: Dat is leuk, ja.
2: En dat komt helemaal goed.
0: Nou, dat is wat positief allemaal, jongens.
1: Ja.
0: Heren, naar welke podcast luisteren jullie zelf?
1: Maarten van Rossum.
0: Maarten van Rossum, elke dag?
1: Zoals ik jou verteld heb, ben naar Limburg geweest en naar Dinges. En ik heb daar, toen ik vertrok, vrijdagmiddag om 12:30... heb ik Maarten van Rossum, die heeft een college.
0: Ja, hoorcollege.
1: Ja, weet je hoe lang die duurt?
0: 4 uur.
1: 6,5 uur.
0: Ja, maar het is wel interessant, hè?
1: Ja, maar hij kan wel praten, die man, hè?
0: Ja. Ja.
1: En heb humor... En feitelijk klopt het vaak ook wel. Maar zo'n college, hij geeft dus colleges. Dat zal hij niet 6,5 uur doen in een zaal. Want dat kan niet. Dan komen die mensen om 3:30 middags gaan om 11 uur naar huis of 10 uur. Maar dat is lang, weet je. Dus dan ga je naar een college van iemand die daar staat. Je gaat naar een toneelvoorstelling. Daar gebeurt wat. Maar hier is iemand gewoon...
0: Praten.
1: Ja, zijn naar hem te kijken.
0: Weet je wat wij doen?
1: Ja.
0: Ik heb dat ook. Ik luisterde vroeger ook naar, maar dat was voor Spotify. Dan deed hij dat op CD.
1: Ja.
0: Dan moest ik een keer voor VI naar Dresden, weet ik nog, met de auto, weet je wel. Moest ik in die Skoda van Bert Nederlof moest ik naar Dresden rijden. Dus ik denk, ja, dan wil je te pletten natuurlijk. Dus ik had zo'n hoorcollege meegenomen. Ja. Ging over Hitler en de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: En ik had dat hoesje in die handschoen in dat vakje naast mijn deur gezet. Ik kom bij dat hotel aan. Die Duitse.
2: Oh God.
0: Die Duitse man. Die portier die komt aan, die denkt, ik zal even die deur voor die gozer open doen. Die doet die deur open, die zegt, hartelijk welkom in Dresden. En zo valt die cd voor zijn voeten met het hoofd van Hitler op zijn teen. Moet je gaan proberen uit te leggen dat je een hoorcollege zat te luisteren. Ik werd gewoon bijna gearresteerd.
2: Of je kreeg applaus.
0: Oké, jongens.
1: Maar die man heeft een enorme werkethiek, zeg je dat? Dat is echt niet normaal, want hij doet ook elke dag die podcast. Ja. Zit hij in die auto?
0: Zit hij in de auto,
1: als zal hij er een paar tegelijk opnemen? Nee, ja,
0: actueel, hoor.
1: Dan moet hij echt, weet je, die, elke dag gewoon. Die man gaat maar door, die is 80, 86.
0: Ja, 80 plus.
1: Ja. Niet normaal, man.
2: Is fit.
0: Wij zitten 1 keer per week tussen 500 belegde broodjes in het Salmhuis. Hij zit elke dag in een auto.
1: Ja, maar dat zou ook wel... Ik denk, die man hoort zichzelf graag praten. Ik bedoel, wat
0: die
1: anders...
0: indruk heb ik wel.
1: Daar
0: heeft
1: er nu geen last van. Anders begin je daar niet aan. Maar het zou ook wel een verdienmodel ongekend zijn. Als je zoveel
2: werkt. Hij is wel bijzonder. Bijzonder man.
1: Vind ik wel. Ja. Ik vind hem prima. Prima.
0: Nou, hij is geen fan van René.
1: Oh.
2: Nee,
0: hij is geen fan van René.
2: Jammer.
0: Een van de weinigen die zich daar al heel fel over uitspreekt.
2: Hij irriteert zich aan René?
0: Ja.
1: Ja. Mag ook.
0: Ja. Mag ook. Iemand die...
3: Dat kwam, hij zat een keer bij ons in het programma. En toen ging hij ons publiek afzeiken. Dat vond ik niet zo leuk.
2: Oh, dat kan ik me nog herinneren.
3: Ging ons publiek afzeiken en zei van... joh, kijk ze nou zitten, dat stelletje en zo. Waar ben je aan begonnen? En, ik zeg, by the way, ik heb jou... jouw toneelvoorstelling gezien, hij had een theatershow toen. Ik zeg dan, ja, toen dacht ik ook na 2 minuten, waar ben je aan begonnen, weet je?
2: En dat vond hij niet leuk.
3: Nee, dat vond hij niet leuk. Ja.
0: Heer Jurgen, wat zouden jullie doen als jullie vliegtuig wordt gekaapt? Wie van de vier gaat de held uithangen?
2: Rob.
3: Wij gaan kijken.
0: Ja. En
3: wij moedigen Rob aan.
0: Ja, we gaan kijken waar Tim is met zijn camera om het op te nemen.
2: Enige speciale eenheid.
1: Ja, Mariniers heb je gezeten, toch?
2: Ja, het is wat anders met de markt.
1: Ah ja, oké.
2: Ik denk dat jullie met z'n drieën in de pantry liggen.
1: Ik heb geen idee. Nee, ja.
2: Jullie zijn echt helden, hè?
1: Ja, heftig, man. Ja, maar,
0: ik weet niet.
2: Dan ben ik bij jullie.
0: Ja. Ja. We zijn niet echt heel...
3: Nou, jij gaat er naar kijken alsof je er iets over moet schrijven.
0: Ja. Ja.
3: Ik ga er naar kijken om, het, om te kijken of ik
0: nog erger kan maken.
3: Details ziet die ik later kan vertellen.
0: Ja.
2: En Wim?
0: Ja.
3: Bij een podcast.
0: Wim gaat kijken of niet wat eten is. Ja. Wim
2: gaat naar...
0: En Wim koopt de rechter ervan. Ja, zoiets. Wie van jullie doet thuis de meeste huishoudelijke taakjes? Dat willen mensen allemaal weten, hè?
2: Ik denk Wim.
0: Nou, ik denk René en ik, want wij wonen alleen.
3: Ja.
2: Oh ja, dat is waar. Ja.
3: Dus wij zijn... maar ik doe thuis de meeste taakjes.
0: Ja. Ja, jij doet het, jij hebt een tijd in je leven gehad dat je met een soort religieus fanatisme deed, de taakjes.
3: Zeker.
0: Dat er niks moois was dan de kopjes afwassen.
3: Ja.
0: Maar dat doe je niet meer, toch?
3: Nee, daar ben ik mee gestopt.
0: Ja.
3: De kopjes in het kastje zetten.
2: Rechts en links.
0: Ja, de oortjes allemaal naar de juiste kant.
2: Draaien.
0: Ja. Jij doet helemaal niks thuis, hè? Behalve de bevelen uitdelen.
2: Ik doe, ja, de vaatwasser, vuilniszakken.
0: Oh. Vroeger deed je ook nog de cavia van...
2: die cavia.
0: Ted
2: de cavia, ja. Die is dood.
0: Die is dood. Maar dat heeft niks met jouw verzorging te maken.
2: Nee, nee, nee.
0: Dat was
2: gewoon
0: ouderdom.
2: Nee, dat was leeftijd. En dan ben je er wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik vind niet slecht.
2: Nee.
0: René, met wie zou je nog wel eens een Negroni willen drinken? Ja, in principe met iedereen natuurlijk.
2: Ja, zo bij Negroni.
0: Maar met wie zou je graag een Negroni willen drinken?
3: Ja.
0: Ja? Zeg het maar.
3: Met jou?
0: Met mij?
3: Met jou.
0: Nou, dat kan.
3: Lekker toch?
0: Ja, zeker. Wim, wat ging er door je heen toen je hoorde dat Kees Stol moest stoppen bij VT Wonen? Ja, die luisteraars van ons worden steeds krankzinniger.
1: Die is gewoon afgeserveerd, die Kees Stol.
0: Ja, dat kan toch niet? Dat ontneemt jou toch ook heel veel plezier?
1: Nou ja, ik keek er al niet zo heel vaak meer naar, moet ik je zeggen. Maar...
2: Je moest wel om lachen.
1: Ja, maar ja, die jongen deed het toch hartstikke leuk. Weet je, en die... Oh, wat mooi.
0: Ja, je mist het toch wel.
1: En je dan denkt, wat een kut inrichting, zeg, wat ze van mijn huis gemaakt hebben. Ja, kan je ook niet gaan zeggen, van, het is allemaal niks natuurlijk. Nee joh, dat is gewoon prima entertainment gewoon. Lekker kijken, het gaat nergens over. En mensen zijn blij met hun huis weer...
2: Ja, verschillend.
1: Ik vraag me altijd af, hè, want dat wordt toch betaald door...
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, het is toch niet zo dat die mensen... Weet je, dat
0: is een rekening voor die...
3: Nou,
0: voor
3: een stukje
0: die
3: misschien, een stukje.
1: Denk je dat?
2: Wij moeten ze iets bijbetalen.
3: Iets bijbetalen.
1: Ja?
3: Als jij een keukentje van 15, dan moet je wel 5 bijbetalen.
0: Ja?
3: En de rest zit in dat programma in dat je er aan meedoet.
1: Ja, oké. Ja.
0: Dus zo overweeg je toch wel...
1: Nee.
2: Gaat hij zich inschrijven?
0: Gaat er een rekening, gaat er rekenmachientje werken, hoor.
2: Rekenmachientje werken.
1: Dan stuur ik ze naar Rob Jansen.
0: Ja, die lost alles op. Jacco Mastenbroek, wat mist Wim het meest aan Amsterdam-Oost? Ik wist niet eens dat je daar iets aan kon missen, maar goed.
1: Dat is heel denigrerend wat je nu zegt.
2: Ja,
0: dat deed ik ook expres.
2: Ja.
1: Nou, wat ik oprecht mis, is gewoon dat je in je jeugd, in mijn jeugd, dus, maar ook in jullie jeugd, weet je, dat je in die tijd gewoon echt fijn op straat kon spelen en zo. En weet je, dat er altijd wel sociaal toezicht was, want iedereen kende je in de buurt. En je moeder zei, ga maar lekker naar buiten, want binnen... We hebben wel een tv, maar er is niks op tv.
0: Nee.
1: Verder had je niks, dus ja, dan moest je... Ja. En dan was je de hele dag lekker aan het spelen.
2: Daarom kon het ook goed voetballen.
1: Dat is ook
2: tennisbal.
1: Ja, nou ja, honkballen of weet je, dan maar gewoon lekker daar buiten kunnen. Wat een leuke jeugd, moet ik zeggen. Ja.
0: Ik heb ook een leuke jeugd. Volgens mij hebben we allemaal een leuke jeugd gehad.
2: Ja,
0: dat is vrij uniek hoor, om 4 mensen bij elkaar te hebben.
2: Misschien was dat wel de mooiste tijd ook.
1: Ja. Tegenwoordig kan dat veel minder natuurlijk, omdat het is veel drukker. De telefoons, nou ja, noem maar op.
0: Auto's, elektriciteit, stoommachines.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel wat veranderd sinds wij jong zijn.
2: Politie in auto's, geen paarden meer.
1: Treinen.
0: Gaarkeukens gesloten.
2: Gaarkeukens, ja.
1: Schillenboer
2: kwam
0: wel langs. Turfsteken doen we ook niet meer.
1: Schillenboer kwam wel langs.
2: Schillenboer.
0: Heb jij dat nog meegemaakt?
1: Ja.
2: Heb gewerkt.
0: Serieus,
1: ja?
0: Ja. Oké. Okay. Maar de vraag, ik wil nog even terug op de eerdere vraag. Welke podcast jullie zelf luisteren? Jij dus naar Van Rossum, waar luister jij naar? Ja, jij bent meer van, er wordt naar mij geluisterd.
1: Rob zit in elke podcast zelf bij.
0: Hij zit zelf,
1: ongelooflijk.
2: Ja. Ik heb geen tijd. Nee, ik luister niet zoveel. Nee?
1: Waarom zit jij steeds in al die podcasts eigenlijk? Terwijl je moet een beetje exclusief gewoon... Het is onze podcast.
0: Nee, je zit reclame te maken voor ons.
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: Exposure.
1: Okay. Ja.
2: Nee, ik luister niet veel, moet ik zeggen.
0: Moet je dat niet eens een keer gaan doen dan?
2: Nee, ik lees veel.
0: Oh ja.
2: Nee, ik ben niet
0: mijn hele oeuvre neem ik aan.
2: Ja, jouw oeuvre keer op keer, ja.
0: En jij, René, luister jij podcast? Ook
3: nee,
0: niet?
3: Nee.
0: Geen één?
3: Nee.
0: Ah, want
3: ik kom af en toe wel eens wat tegen, hoor. Marcel van Rosmalen en zo, die vind ik wel leuk. Ah, ja. Die vind ik wel leuk.
0: Oké. Michiel Kramer heeft nu ook een vuistdikke biografie. Loopt het niet een beetje uit de hand met al die voetbalboekjes? Nee, dat loopt niet uit de hand. Dat is juist goed, zou ik zeggen. Dan krijg je tenminste een... Ja. Nee, maar vroeger kreeg je altijd... als je een voetbalboek wilde hebben, dan moest je naar het plankje... met de zwangerschapsgymnastiek en de yogaboekjes. En nu heb je gewoon hele tafels met voetbalboeken. Ja. Dat lijkt me. En er zit ook wel eens een slechte tussen.
2: Ja.
0: Maar ja, dat heb je
2: bij... Ik
0: krijg
2: je gelijk.
0: Heb je bij romans ook.
2: Ja, maakt niet uit.
0: Nou, dit soort vragen, daar ga ik niet aan beginnen, hoor. Welke haarproducten gebruiken jullie? A, kunnen René en ik dan niet meepraten? Maar B, vind ik het ook een hele rare vraag.
2: Oké, dan niet waar dan.
0: Even kijken. Ja, we hebben eigenlijk bijna alles wel gehad. Op de een of andere manier.
2: Ja.
0: Wat is het mooiste treinstation van Nederland, wil iemand van jou weten? Daar hoef je geen antwoord op te geven, hoor.
1: Haarlem is wel mooi, toch?
0: Ja, omdat je dan thuis bent.
1: En bij jullie is het allemaal nieuwer, hè? Zowel Den Haag als Rotterdam.
2: Ja, dat is ook oud, Hollands Spoor.
1: Ja, nee, maar het Centraal, Den Haag Centraal.
2: Oh, Centraal is niet.
1: En Rotterdam is ook heel nieuw.
2: Ja.
1: Modern, ik hou wel van het oude, maar dat is natuurlijk niet zo functioneel meer allemaal. Hè?
2: In Engeland heb je veel van die kleine treinen.
1: Ik kan nu wel een heel betoog gaan houden over alle stations in Nederland. Ik heb beter Maarten van Rossum overlaten.
0: Ja. Als je het op deze toon doet, kan dat wel interessant worden.
1: Ja.
0: Zullen we nog één doen?
1: Nou, leuk.
2: Ja, laatste.
0: René, naar welke tv-expert kijk jij het liefst? Victor Vlam, Rob Goossens, Aram Baden of Tina Nijkamp?
3: Alle vier.
0: Alle vier?
3: Alle vier.
0: Ja?
3: Ja, ik vind ze allemaal geweldig. Ja. Rob Goossens en Aram Baden bijvoorbeeld.
0: Dat is de beste.
3: Dat is de beste.
1: Ik kan verontwaardigd ook zijn, echt. Aram
0: ja,
1: Baden.
0: Die neemt het die echt persoonlijk.
1: Verontwaardigd zijn, ja, ja. Ja. Ja.
0: Rob Goossens, die lacht altijd. Ook als hij de meest afgrijzelijke dingen over iemand vertelt... Ja. Moet hij dat lachen.
3: Ja.
2: Dat is ook pijnlijk.
0: Dat is echt pijnlijk.
2: Pijnlijk.
0: Ja. En Victor Vlam?
1: En welke Hollywood-deskundige, zeg maar, vind jij Hollywood?
3: Die vanuit IL Boulevard.
0: Ja, dat is de enige nog.
3: Die vind je ook goed, hè?
2: Wie is dat?
3: Ja, hij is even eruit gegaan.
2: Want nee,
1: hij, was hij overspannen?
3: Nee, hij zat in het bij... Hoe heet ze ook alweer? Die eigenlijk die tv-show op Net 5 zou gaan. Yvonne Koldewijer. Daar is hij mee meegegaan.
1: Oh.
3: Naar RTL. En SBS6.
0: Bus.
3: Nee, dan zou die Yvonne Koldewijer programma gaan... weer terug bij RTL.
1: Ah, ja. Nou, dan kunnen we wel weer wat nieuwtjes verwachten. Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind ook die man die dat Koningshuis doet.
0: Ja, die zijn allemaal goed, die Koningshuismensen.
1: Vroeger het eigen programma, Blauw Bloed of zo.
0: Ja.
1: En daar hangt altijd dat schilderijtje van, zo'n Mondriaan schilderijtje.
0: Ja, klopt, zit ik ook
1: saai,
0: naar te
1: kan
0: kijken.
1: Het bijna niet.
0: Dat is
1: en het is elk keer dezelfde plek al 100 jaar of zo.
0: Ja. Ja. Ja, dat valt me ook altijd op, ja.
1: Ja, dat is allemaal toch wel ernstig wat er gebeurt in die Koningshuis overal ter wereld. Hè? Ja. Dat is natuurlijk echt enorm nieuws allemaal.
0: Nee,
1: ja.
0: Maar ik zit er ook altijd zo naar te kijken zoals jij. Zo'n beetje lacherig, dat ik denk van... hoe kan je nou in godsnaam je volwassen leven vullen met dit soort onzin? Maar zo kijken heel veel niet-voetballiefhebbers ook naar ons, ben ik bang.
3: Ja, tuurlijk.
0: Die denken, hoe is het dan mogelijk dat je je hele leven over dat domme spelletje zit te
1: lullen? Ja, RTL Boulevard is toch prima om dat te kijken?
0: Ja. Maar ik vind een hoogtepuntje als Aram Baden verontwaardigd in beeld komt.
1: Ja.
0: En vooral als hij zelf op onderzoek uitgaat met de camera. Dat is het beste eigenlijk.
1: Ja. Ze krijgen het steeds meer eigen inbreng natuurlijk. Dat is altijd het gevaar.
0: Worden ook sterren.
1: Star reporters, hè? Die laten zich niet meer sturen natuurlijk. Nee. Hè?
0: Dat is ook zo.
1: Die gaan op hun eigen hand
2: Jair.
1: Ja.
2: Dat is wel leuk. Die vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Jongens, we gaan ermee ophouden.
1: Wie heeft jou... ik heb een documentaire over. Ja. Kan dat? Hoe zat dat ook alweer? Was je met hem toen?
2: Ja, toen maakte hij een docu over mij. Maar hij had een leuke manier van interviewen.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Heel ironisch.
1: Ja.
2: Beetje afzijkerig. Dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Oké, jongens. Mm-hmm. We houden ermee op. We hebben ons best gedaan.
1: Ja.
0: Maandag zijn we er weer met z'n drieën. Weer in dat zalmhuis. Ik zal even doorgeven dat ze iets minder broodjes klaarmaken.
1: Ja, dat is een beetje te veel.
0: Dat
1: allemaal
0: kan zelfs
1: een
3: pizzaatje mee naar huis erbij.
0: Een paar mini
1: pizzaatje mee naar huis te nemen.
0: Voor Willem een paar mini frikandelletjes en dan zijn we helemaal tevreden.
1: Mayonaise.
0: Ja, tot maandag. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.
4: Contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen, vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het regent hier en daar. Het is donderdagmiddag, het is oktober. Het is een drukke avondspits, kortom. Er staan lange files bij Rotterdam, bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Kwartiervertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Weesp en Zwolle Centrum 8 kilometer file. Op bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoort en Ravenstein 24 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Freak you, baby. Oh yeah. Freak you, baby. Yeah, just like that. Freak you, baby. Come on. Come on. Freak you, baby.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke avondspits. Het neemt wel af de drukte, maar er staan nog steeds lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Knoop het Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjallebert en Jouren 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Bos en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij knooppunt Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, een half uur vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik in 15 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: is het weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht blijft het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags blijft het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben vanouds

kind toen maar in bed gestapt. Het was zo'n vreemd geheel. Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje veel. Ik dacht, ik laat het eventjes betijen. Maar toen begon mijn schat

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dus als het even kan, dan doe je daar wat aan. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Het vrouwelijk schoon wil boter bij de vis. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

know how.

0: naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op